0: Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef ik bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. En daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de

0: Ralph Floranus en Dylon Liberamento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala ID.
2: Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Vanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje Van.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

Elf jaar renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op drie kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hé, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hé, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven.

0: zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen hem van, Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oudschaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

bloemetjes aan toezet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets al naar mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met

je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Nieuw op Funix.
1: Katne featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound.
0: Funix.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de

0: Rafael Floranes en Dylon Liberamento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala Edi.
2: Oh, sensationeel!
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Vanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje Van.

0: Rise and Shine. Good morning. Zometeen muziek van Russian, Rauw, Alejandro en Wizkid. Misschien ben je dit weekend aan het bijkomen van Palmundo. Het was next level, man. Ik zag beelden voorbij komen met optredens van Ozuna, Jayon. Love it, love it, love it. Maar gisteren zat de hele wereld te kijken naar voetbal. Misschien jij ook. Ik ben benieuwd. Met welk gevoelens kijk je terug op de wedstrijd van gisteren? Argentinië tegen Spanje. Spanje is wereldkampioen geworden. Maar wat voel je? Voel je blijdschap? Voel je... Ik ben een beetje benieuwd hoe je naar de wedstrijd van gisteren hebt gekeken. Laat het doorkomen via de NPO Luister-app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
0: Fernando. It's a good vibes only. Mensa, Serrano, Dope Boy, let's go!

Morning Show, Rise and Shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. Ik ben echt, echt zo blij voor Spanje. Ook omdat het de tweede keer is dat ze het WK gepakt hebben. Maar ook vooral omdat ik Lamine Jamal dat heb gegund. Weet je, young boy, new generation. Is mooi, is mooi, mooi. Maar...

0: Ik heb Andres aan de lijn. Andres, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Hoe kijk jij naar de wedstrijd van gisteren? De finale, Spanje tegen Argentinië.
1: Een mooie wedstrijd, maar ik kan je niet vertellen. Ik ben zo blij. Mijn dag kan niet meer stuk, man. Na al die controversiële beslissingen van arbitrage tijdens dit WK in het voordeel van Argentinië, heeft eindelijk een land ze geklopt. En gaan ze zonder die beker naar huis. Kan je niet vertellen, ik ben blij, man, Fernando.
0: Ja, man, ze hebben de VAR niet kunnen betalen deze keer. Het ging heel anders.
1: Nou, toch wel dat eerste doelpunt, hè. Kijk, voetbal is een contactsport. Ja, hij heeft op zijn tenen gestaan. Ja, prima. Maar het was gewoon een doelpunt. Het was gewoon een doelpunt. En ik dacht toen, nee, we gaan het toch niet weer krijgen.
0: Ja.
1: Maar gelukkig, die Spanjaarden hebben nog een keer op hun deur geklopt. En ze hebben ingebroken.
0: Ja, it's crazy, man. Crazy. Het was, weet je, het is in eerste instantie dat ik zoiets van, wat een saaie wedstrijd, omdat het heel lang 0-0 bleef. En de dag ervoor keek ik naar de troostfinale Engeland tegen Frankrijk. En dat was gewoon doelpunten, saldo, 10 doelpunten binnen. Freaking 90 minuten. Dat was voor mij echt, ik denk, joh, dat is alleen actie op actie. Maar dit waren twee toplanden tegen elkaar en geen één wilde zeg maar prijsgeven. Dus wat vond je daarvan? Dat het zo lang, ja, voor mijn gevoel, stug bleef.
1: Ja, het was een saaie eerste helft. Zeker, zeker. Maar ik moet ook zeggen, kijk, Spanje die bleef hun spel spelen, weet je. Gewoon lekker aanvallen. En ja. Argentinië speelde gewoon als een pussy. Gewoon, als je goed op hebt gelet op de wedstrijd, ging bijna elke bal weer eventjes terug naar achteren. Terug naar achteren. Ze durfden niet. Ze namen geen initiatief. Ja, ik weet niet wat Argentinië probeerde. Volgens mij probeerden ze te gaan naar penalties. Maar pas toen ze 1-0 achter stonden, dacht je dat het ineens wel kon. Toen gingen ze wel ineens initiatief nemen naar voren.
0: Ja.
1: Ja, was die wedstrijd niet goed gedaan, hoor.
0: Was crazy, man. En wat vind je van het feit dat Rodri heeft, als de speler van het WK, die snapte ik niet.
1: Ja, die snapte ik ook niet. Ik vind als iemand hem had moeten winnen, dan had Kylian Mbappé moeten zijn met 10 doelpunten uit 8 wedstrijden. En hij heeft ook nog eens het record verbroken, 22 doelpunten, meest gescoorde speler ooit tijdens een WK.
0: Ja.
1: Dan had je hem beste speler van het toernooi moeten maken.
0: Ja, want ik snap die hele Rodri helemaal niet. Ik denk, ja, gast, je hebt gevoetbald, maar de beste speler van het WK? Nee.
1: Nee, je had echt moeten gaan naar Kylian.
0: Snap je? Sorry, we kunnen hem...
1: Ik snap het ook niet.
0: Was een beetje apart. Maar in ieder geval, gefeliciteerd, Rodri. Je hebt een prijs gekregen die niet echt rechtvaardig voelt. Maar ik ben wel heel blij voor Spanje. Ze hebben het hartstikke goed gedaan, man. Dus ik ben benieuwd hoe de rest van Nederland hierop gaat reageren vandaag.
1: Viva España!
0: Lobby, man. Dankjewel, bro. Geniet van je dag. Lobby, man. Lobby. En je hoort dan, Spanje is wereldkampioen voor de tweede keer in de geschiedenis.

0: degrees, the very good morning. Ja, gisteravond. Wat een wedstrijd. Ongelooflijk, Spanje tegen Argentinië. Argentinië heeft Dotti gespeeld, hoor. Die gasten spelen me toch een potje vies voetbal. Hij is ook een prijs voor moeten krijgen. We hebben José Relay. José, good morning.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Good morning, good morning. Jouw gevoel van gisteravond. Praat ons bij.
1: Heerlijk.
0: Gewoon
1: heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Wat jij zegt, Argentinië, Jezus Christus, Godzalmachtig, man. Je had in de eerste helft toch 4, 3, 5 gele kaarten moeten krijgen en een paar rode.
0: Ja.
1: Kom op, man. Die Paredes, ja. Wat doet hij? UFC of WWF?
0: Ja, dat is ongelooflijk. Kom op, man. Ik dacht echt dat... Dat gevoel had ik ook. Een paar UFC-fighters in plaats van voetballers. Ik weet niet wat daar allemaal gebeurde, maar het was crazy.
1: Ja, gewoon, die gasten hebben te veel naar Superman gekeken. Sommigen vlogen zelfs naar binnen.
0: Ja.
1: Kom op, man. Ik denk, kunnen vliegen. Maar dan komen we bij de prijzen. Wat je vorige luisteraar zei. Rodri, beste speler? Klopt niet.
0: Nee, toch?
1: Ah, die keeper van Spanje? Oké. Die kan ik een beetje accepteren. Heb goed gedaan.
0: Ja.
1: Maar dan komen we bij Nederland de sportiefste prijs? Even serieus, man. Kom op, man. Even serieus. Houd toch op, man.
0: Ja.
1: Sportiefste prijs, joh? Nee, man. Kom op, man. Hou op, man. Daar moeten ze stoppen. Gelukkig is WK nu afgelopen. Kunnen we ons concentreren weer op normale dingen.
0: Ja.
1: Kan ons lichaam weer herstellen van alle late wedstrijden.
0: Ja.
1: Want dat is het enige wat is gebeurd. Lichaam is kapot gemaakt door deze late wedstrijden.
0: Je hebt gewoon slecht geslapen om alles te kunnen kijken.
1: Ja, man.
0: Ja. Ja, nee, ik voel
1: ja,
0: je, man.
1: Ja, man.
0: Ik vond wel dat die keeper van Cape Verde wel een prijs had mogen krijgen, man. Ik vond hem, zeg maar, echt de stand-out keeper van dit WK, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, dat wel. Hij mocht wel een prijsje daar krijgen, Roosie. Maar maakt niet uit. WK heeft hem goed gedaan. Die jongen is aan het shinen nu, man.
0: Ja, man.
1: Waar komt hij shine?
0: Ja. Ja, man.
1: Hij doet dingen waar de meesten van ons alleen maar van kunnen dromen.
0: Ja,
1: dat
0: man.
1: Doet hij nu, weet je. Dus
0: super
1: ik gun hem het allerbeste.
0: Super,
1: echt waar.
0: Super trots. Ik ben echt benieuwd hoe die gasten dat kunnen... Die Rodri en geen Kylian Mbappé, bro. Bro, die man, besef hè, bro. Ik ben geen voetbalexpert, maar de statistieken zijn wel heel duidelijk. Als je twee WK's, hij is eerst speler die twee WK's achter elkaar topscorer is. En nu is hij ook nog topscorer van alle WK's, alle tijden.
1: Ja. C'est la vie, hè?
0: Wow.
1: Ja, c'est la vie, wat kun je
0: eraan
1: doen?
0: Ja. Helemaal gek, maar wij weten hoe het echt zit, dat is belangrijk.
1: Ja, toch. De mensen die verstand hebben, die dezelfde wedstrijd hebben gekeken, die weten waar de waarheid zit.
0: Duidelijk, mijn broer. Dankjewel voor je reactie, man. Love.
1: Graag gedaan, love, broer.
0: Lobby, man. Thank you. Pop Smoke, Lil Baby en nog een baby. The Baby for the night. It's the morning show, man. Laat al je reacties binnenkomen over het WK-finale van gisteravond. Let's get it. Come on, hey.

0: voel ik val te hard of vanaf de stad.
1: Hey, Kevin en Roxy Dekker met Je Hebt Mij. We bespreken de wedstrijd, althans de finale van 2026 WK. Ja, wat vind je ervan? Je ziet allemaal reacties voorbij komen. Iedereen is blij voor Spanje. Ik zie weinig mensen die voor Argentinië waren. Of misschien is het mijn timeline die gewoon pro-Spanje is geweest. Maar ik ben benieuwd hoe je hiernaar hebt gekeken. Kevin die zegt, statistieken zijn niet alles in een toernooi. Een goal maken kan iedereen. Er is geen één speler die elke wedstrijd heeft gepresteerd zoals Rodri. Superbelangrijk voor zowel aanvallend en nog belangrijker verdedigend. Maar volgens de haters is alles fake en nep aan dit WK. Nog ontkennen dat Argentinië keer op keer heeft bewezen dat ze bij de beste horen. Oké, dat is... Kevin spreekt luid en duidelijk. We hebben net gehoord dat José en Andres daar heel anders over denken. Maar ja, weet je, dit is een mening. Voetbal is een personal game. De ene heeft dat met die ene team, de ander heeft dat met die andere team. Maar één ding is zeker, we hebben, en ik heb sowieso genoten van dit WK, ongelooflijk vet om te zien hoe al die landen bij elkaar zijn gekomen. En dat zoveel Afrikaanse landen ook hebben geschitterd. Daar ben ik heel blij mee. Nieuwe guys die zeg maar op het grootste toneel zeg maar, van de wereld zijn gekomen om te laten zien dat daar ook heel veel talent te vinden is. Dat gaat echt heel veel voordelen hebben. Trust me, you don't know. Let's get it.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen muziek van Fredda, Starlife. Hebben ook Lasta met Aura Check. Vandaag wordt het tussen de 23 en 28 graden, kan ik je zeggen. Maar we hebben ook Rens Kiesje aan de lijn met de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3. Good morning.
4: Goedemorgen. Als je nu wakker bent, goede kans dat je al sliep toen Spanje gisteravond wereldkampioen werd. De Spanjaarden hadden daar in de WK-finale een verlenging voor nodig. Ze scoorden in het begin van de tweede verlenging.
5: Voorzet richting tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres. Open te scoren, dan toch voor Spanje.
4: Argentinië kreeg de hele wedstrijd nauwelijks kansen, maar drong aan het einde natuurlijk aan.
5: Indraaiende voorzet richting tweede paal of richting doel. Goed meegegeven. Simeone! En wat scheelt het nog? Het wordt een lage hoekschop en de volgende kans. En dan is hier het eindsignaal. Spanje wint het WK voetbal in 2026.
4: President Trump zat op de tribune. Hij heeft samen met FIFA-baas Infantino de wereldbeker uitgereikt aan Rodri, de aanvoerder van Spanje. En Rodri is ook nog eens uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. En oh, Nederland heeft ook nog iets gewonnen. Oranje kreeg de Fair Play Award, de prijs voor de sportiefste ploeg. Het Nederlandse elftal kreeg namelijk maar 3 gele kaarten, alle 3 in de eerste wedstrijd tegen Japan.
3: Nou, daar moeten we blij mee zijn, de Fair Play Award. Ja, hoe moet ik ermee? Ja, ja. Ik heb 3 gele kaarten. Wow.
4: Ja, nou ja, we hebben er ook helemaal niet zo lang in gezeten. Dus ja, hè, dan kun je ook niet heel veel kaarten halen daarna weer. Ja, maar goed, hè, het is toch iets beter dan niets, ja, zullen we maar zeggen.
3: Klopt.
4: Ja, ja, ja. En bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen overleden. Een derde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De 3 zaten in een auto die iets na middernacht van een weg op een dijk raakte. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. En de gesneden ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf is waarschijnlijk toch niet de oorzaak van een grote diarree-uitbraak in de VS afgelopen week. Volgens de Amerikaanse voedselautoriteit was een eerste test vals positief. Bij een tweede test werden op een slamonster geen sporen gevonden van de parasiet Glycospora, die een darminfectie veroorzaakt. Door de parasiet werden 1000 Amerikanen ziek, onder meer in Indiana, Kentucky en Michigan. Ongeveer 100 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen. Voor zover bekend is er niemand overleden aan de infectie in de VS.
3: Maar god, ijsbergsla, je zou maar daar gewoon freaking...
4: Ja, maar dat is dus waarschijnlijk dus niet de oorzaak geweest. Hè? Vorige week was dus in het nieuws dat het vermoedelijk was bij Taco Bell. Hè? Dat is een hele grote Amerikaanse fastfoodketen. Nou, dat daar dus een parasiet zat in die sla. Maar nu zegt inderdaad de Amerikaanse voedselautoriteit van, nou, dat is dan toch niet de oorzaak. Wat het dan wel is, dat is nog niet bekend. Maar ja, de sla is het dus waarschijnlijk niet.
3: Zo, sla al om. Nou, we gaan het meemaken. Thank you very much.
4: Yo. Hola.

0: check. Zometeen muziek van Jonah Fraser en Shy Rack, maar we're all gonna make it. En natuurlijk de allernieuwste releases in de Nando Leaks Music Update.
1: Als man, het is een nieuwe week, ik zoek naar nieuwe cake en ik blijf rustig. Bro en ik, wat een broek.
0: Genoeg zoetigheid voor je oren, dus de parels van de radio. Het is maandag en dat betekent dat ik terugblik op mijn allernieuwste podcastaflevering Real Talk bij Jawed S. Sufi, oftewel Sloegie. De comedian Sloegie, ja, die natuurlijk super bekend is geweest van al zijn sketches. Die man is hilarisch. Ries, om je even een beeld te geven van waar je hem vandaan moet kennen.
2: Deze vier dagels waren heel snel. Maar dat is eigenlijk heel normaal. Want niet alleen katten kijken uit de boom, begrijp je? El Mohim, Boetila Miskina, ze vond echt lauw dat we er waren. Gelijk nadat we klaar waren met groeten, renden ze gelijk eens naar achter een kip aan om de chef voor ons te fixen. Vroeger had ik mijn leven op het platteland. En ik was bang voor die vier honden. En ik rende altijd huilend weg van die vier honden.
0: Als dat is een fragment van Sloegie's dagboek. Een comedian. In het dagelijks leven is hij docent. En op een gegeven moment begon hij zijn passie te volgen. En is hij op een gegeven moment gewoon de theaterwereld ingegaan. De comedywereld. En dat doet hij zijn ding, man. Super toffe gast, man. Ik had hem een paar weken geleden in de studio, in de podcaststudio, een tof gesprek met hem opgenomen over ja, zijn basis, zijn begin, waar het allemaal is begonnen. Weet je, Rotterdam, dat hij op een gegeven moment ook gewoon hoe het allemaal is gegaan. Dat hij met 8.500 euro op een gegeven moment een theater moest afhuren, maar dat hij die toekomst niet had. Nou, dat legt hij ook op een gegeven moment uit in de podcast, hoe het allemaal is gegaan. Maar wat ik vooral ook een mooi stukje vond, is de basis voor iedereen. Je ouders, waar kom je vandaan? Wat heb je van ze meegekregen? Nou, laten we luisteren naar een van de kort fragment van het interview wat ik met hem heb gehad in mijn podcast Real Talk, wat nu te checken is op mijn YouTube-kanaal en op je favoriete podcast.
3: Hè? Hij weet, er is niks aan de hand. Maar ik gebruik mijn vader wel vaak in de show doen. Mijn vader is legend. gewoon die contrasten tussen zoals mijn vader met een Nederlander praat of zo. Ja. Die miscommunicatie die ontstaat. Ja. Gewoon bepaalde culturele herkenningspunten die je dan op het podium laat zien. Dat is gewoon hartstikke leuk om te
0: Want
3: zien.
0: Hoe was jouw band met jouw pa als kind? Weet je, dat is ook vaak een onderwerp die we hier ook bespreken in de podcast. Van hoe is je band als man met... Weet je, mama is altijd nummer één. Dat
3: nummer twee en nummer drie.
0: Ja. Hey, maar je pa, zeg maar, hoe was jouw band met hem? Zeg maar, hoe ging je met elkaar om? Wat heeft hij geleerd? Ja. Hoe is jullie dynamiek?
3: Mijn vader is echt mijn maat. Hij is echt mijn maat ook. Echt. Mijn vader die... Ik vind mijn vader een hele bijzondere, aardige, lieve man. En hij heeft me altijd heel veel liefde gegeven op zijn eigen manier. Op zijn eigen manier. En weet je wat ik vet vind aan mijn vader? Hij spreekt het ook uit.
0: Ja?
3: Ja, hij spreekt het ook uit. Want het is niet gebruikelijk. Ik hoor niet heel vaak mensen zeggen dat je vader bijvoorbeeld tegen jou zegt... dat hij hartstikke trots op je is. En het gebeurt wel. Alleen in mijn omgeving dan... Er zullen vast wel heel veel vaders zijn die dat uitspreken, hoor. Maar als ik het puur over mezelf heb... en dan praat ik misschien over 20 mensen of zo.
0: Ja.
3: Dat is helemaal niet representatief.
0: Ja.
3: Dat is een vergelijking, maar... Snap je? Gewoon even een cirkel.
0: Over de statistieken.
3: Dat is mijn eigen CBS. Ja. Eigen CBS. Horen ze dat niet vaak.
0: Ja.
3: Maar mijn vader zegt wel heel... geeft me heel vaak... spreekt vaak smeekbedes uit, gewoon in mijn face. Zegt ook dat hij trots op me is... Knuffelen. Broer, ik knuffel gewoon met mijn vader nog.
0: Mooi.
3: Ik knuffel gewoon met mijn vader. Hij komt gewoon niets naar me toe en dan gaat hij mij knuffelen. En dan kus ik hem op zijn voorhoofd. Dus de band... Kijk, ouders zijn heel belangrijk. Hè. Dat is één ding wat zeker is. En we hebben ouders echt hoog in het vaandel zitten. Dus los van het feit wat ze allemaal hebben moeten sacrificen om hier te komen. Hè, in de jaren 60 en alles daar achterlaten en keihard moeten werken en zo. Maar mijn vader heeft me wel echt vooral geleerd om liefde te geven.
0: Mooi.
3: Dat is het vooral.
0: Ja,
3: het is liefde mooi te geven. En mijn vader is zo iemand, weet je, hij doet helemaal niet moeilijk en zo. Weet je. Het klinkt misschien gek, maar heel weinig dingen boeien hem. Gewoon op de wereld.
0: Dat is gewoon chill.
3: Gewoon chill.
0: Ja, lekker chill gesprek met Jawed S. Sufi, a.k.a. Sloegie. Check de Real Talk conversation die ik met hem heb gehad. Check het op mijn YouTube channel Nando Leaks Real Talk. Of als je gewoon in de auto zit en je wil gewoon lekker... via een ander systeem luisteren. Dat kan ook via Spotify of je favoriete podcast-app. Check gewoon Nando Leaks Real Talk. En dan kan je al mijn gesprekken terugvinden met bijzondere gasten uit binnen- en buitenland. Van voetballers, muzikanten, legends, alles bij elkaar. Check it out, man. Real Talk, the real...

0: and Chirac, we're all gonna make it.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/nieuws.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
8: Phonix Afro.
7: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
9: Rise and shine, good morning. Zometeen muziek van Cho featuring KM. We gaan ook 5 voor Fernando spelen. Je weet hoe we dat doen, toch? Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Wees scherp, wees alert. Dat gaan we zo meteen doen on the radio. Maar Renskies staat paraat met het nieuws. Renskies, wat heb je voor ons?
10: Spanje is wereldkampioen voetbal. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Argentinië. Spanje was de hele wedstrijd beter, maar toch duurde het tot in de verlenging tot er gescoord werd.
11: Bo wordt er voorgegeven naar Porro en daar is in. Ik wil je teruglegt. Dit moet hem zijn. En dit is hem ook. En dit is hem ook. Daar is de goal van Ferran Torres.
10: Dat het zo lang duurde voordat er gescoord werd, zorgde voor veel spanning onder Spaanse voetbalfans in Madrid, zag deze VRT-correspondent.
12: Ze zaten eigenlijk bijna onder de tafel. Ze konden eigenlijk niet meer naar het scherm kijken. Zo zat die spanning erin. Maar wat opviel bij de Spanjaarden is hun vertrouwen in hun ploeg. Het was zoiets van, ja, we hebben het verdiend. Dit is voor ons, we moeten dat winnen. En ja, na die 100 minuten kwam dat dan eraan. En dan ja, ontplofte natuurlijk niet alleen het café waar ik zat, maar de hele stad, het hele land. Ontplofte gewoon van vreugde.
10: Nederland won zowaar ook nog een prijs, de Fair Play Award voor de minste gele kaarten. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 opgepakt na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. En de Papendrechtse brug op de provinciale weg N3 gaat 9 maanden dicht. Het is een belangrijk knooppunt dat de A15 met de A16 verbindt. De brug is aan het einde van zijn levensduur, zegt verslaggever Jeroen de Jager.
13: Die is gebouwd in de jaren 60 en daar zit een bewegend deel in dat vervangen moet worden. Dus daar zijn ze de komende 9 maanden tot 21 april is de planning nu 2027 mee bezig.
10: Automobilisten moeten nu omrijden. Voor fietsers is er een pontje geregeld. Deze man is onderweg naar
14: het werk in Hardingsveld. Normaal ga ik over de brug of de Baanhoekbrug, maar die is natuurlijk ook dicht. Dus ik hoop dat dit soepeltjes gaat verlopen.
10: Ja, opvarenden zijn wel bang dat de afsluiting van de brug langer dan 9 maanden gaat duren. Krijg je nog het weer? Veel bewolking met tussendoor zon. Vanmiddag mogelijk een buitje. Echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
7: Festival FOMO.
15: Hell no.
7: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
15: Oh my god.
7: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check vanix.nl of de NPO Luister-app.
16: Fernando.
9: Rise and shine. Good vibes only. Move and jump.

0: met me mee te gaan naar werk? Zo vroeg in de ochtend.
1: Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja, het is gewoon heel leuk. En ja, nu zijn wij hier alleen. Maar met al die mensen die hier dan zijn. En ik heb het ook gewoon gezellig met jou hier. En ja, ik vind het gewoon leuk hier. Mensen entertainen, daar ben ik sowieso van. Dus,
0: ja. Ja. Ja, je bent Mr. Entertainment. Je bent ook veel met acteren bezig. Ja. Ik schep regelmatig over je op dat je met toffe dingen bezig bent. Maar vertel eens even zelf. Je bent young boy. Je bent lekker bezig. Vertel eens even. Wat ben je nu allemaal aan het doen?
1: Ja, ik heb dus eerder Dolfje en Fuchsia de musical gedaan. Dolfje Weerwolfje en Fuchsia de mini-hex.
0: Overal?
1: En ja, dat is Dolfje Weerwolfje. En daarna heb ik gespeeld in Onze Jordaan de musical. En nu ben ik bezig met Juf Braaksel de musical van Rap Entertainment. En ik ben ook bezig met de serie Koning van de Wallen van Tim Oliehoek. Shout-out naar hem. Ja. Dus,
0: lekker bezig. Dus je gaat ook nu acteren gewoon. Ja. Ook gewoon in een serie, film. Oké. En je doet ook voice-over. Je dacht van, nou, wat mensen die vader kan ik ook.
1: Ja, ik doe ook voice-over. En dat begon eigenlijk bij toen. Heb ik bij een plek waar jij wel eens insprak. Ja. Heb ik een workshop gedaan. En daar hebben ze me aangenomen. En sindsdien ben ik heel veel bezig met inspreken ook.
0: Ja, want ik weet nog dat jij mij een keer vroeg. Van, ja, ik wil ook, net zoals jij dan, voice-over. Dus ik weet je het echt zeker? Ja, 100% zeker.
1: Ja, toen gingen we een workshop doen.
0: Ja.
1: En toen zei die mevrouw, Anneke Beukman, ook shout-out naar haar.
0: Ja.
1: Die zei ja, hij doet het zo goed. Wil je hier inschrijven? En toen was ik heel blij. En toen hadden we dat gedaan. En sindsdien ben ik dus heel veel bezig daarmee.
0: Ik ben heel trots op je, dat weet je wel, hè? Ja, je bent lekker bezig. Vind ik leuk, vind ik leuk. Ja, ik schep heel vaak over je op. Maar dan komt dat ik het tof vind om je zo bezig te zien. Omdat je ook hard voor werkt. Je oefent elke dag. Je leert je teksten, de dingen die je moet doen. Dus ga zo door.
1: Ja.
0: En je weet wat ik zeg, leef je grootste droom, hè?
1: Keep it out, keep it banging.
0: En je weet het, that's how we do. Zometeen gaan we 5 over 0 spelen. Wees alert, wees scherp. Ik drop zometeen over een paar minuten de kwalificatievraag mee.

0: Michel, Ronnie Flex en Eerzijs.
1: 5 voor Fernando.
0: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Nou, dat is wat je moet doen. 5 voor Fernando gaan we weer spelen met volop energie. We zijn nog een beetje in een voetbalvibe. Althans, ja, de naweeën ervan. Wie is voor de 2e keer WK topscorer geworden? En is WK topscorer alle tijden? Ja, je hebt de naam vaak voorbij horen komen in de ochtend. Maar wie is deze man? De eerste speler die op 2 WK topscorer is geworden. Ja? Nou, dat antwoord gooi hem in de NPO Luisteren app. En dan spelen zometeen 5 voor Fernando. Broederliefde, maak me niet heet.

0: Back to business. A very, very good morning. Ja, je weet wat we gaan spelen, hè? Je weet het, hè? Kijk goed naar de klok, ja? Inderdaad, het is tijd voor...
1: 5 voor Fernando.
0: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Dat is de challenge. Ik heb 2 kandidaten aan de lijn die het aandurven. Ik heb Stefan en ik heb David. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan beginnen met Stefan. Stefan, je hebt 5 woorden van mijn collega meegekregen. En dat is de bedoeling dat je mij die 5 woorden laat raden binnen 30 seconden. Ben je ready, Stefan?
2: Ja, ik ben ready, man.
0: Oké. Go, Stefan. Nee, moeten we die woorden laten omschrijven, bro.
2: Oh, Jay-Z is een rapper. WK voetbal.
0: Nee, bro. Nee, bro, wat je eigenlijk moet doen. Nee, je gaat af. Nee, bro. Nee. Nee, de bedoeling is, je kreeg 5 woorden van mijn... Ja, bij 30 seconds krijg je woorden en dan moet je mij die woorden laten raden. Dus dan bij Jay-Z had je bijvoorbeeld moeten zeggen... De man van... Zou je bedoel?
2: Ja, toch, snap je.
0: Maar niet, helaas. Maar niet. Maar David hebben we de lijn. David?
3: Yo.
0: Oké, ben je ready?
3: Ik ben ready, man.
0: Oké. Go, David.
3: Iets waar je op kunt plaats nemen en iedereen heeft het in zijn huis.
0: Een bank.
3: Yes. Een winkel waar je van alles kunt halen voor je huisdieren.
0: Ah, dierenwinkel, maar er zit het woord winkel aan in. Is fout. Volgende.
3: Ah, mag niet. Vrouwelijke artiest is jong. Hip-hop.
0: Kayemani of zo?
3: Yes.
0: Oh ja, tijd is om.
3: Tijd is voorbij.
0: Ja, het is simpel. Het ging een beetje mis bij Stefan, maar Stefan gaat hem morgen gewoon of overmorgen gewoon weer goed doen. Maar dikke shout-out aan jou, David, want je hebt er 2 goed. Dus doe het goed, man.

0: Morgen same time, same place. Dan spelen we weer 5 over Nando. Maar dan tegen een nieuwe kandidaat. Of als Stefan weer belt. You never know. Dus shout-out sowieso, man. En tot morgen, Stefan. Dankjewel, man.
1: Yo, yo.
0: David Lobby. Thank you.

0: Casa. Zometeen muziek van Distinct featuring Morad met Mansori en ook Trobi op de beat. Als we naar buiten kijken, wat zien we dan voor situatie? Nou, het is niet heel, heel, heel warm. Het is 22 tot 26 graden. Renskeezy, hebben we met de nieuws van NOS op 3. Renskeezy, met de nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Spanje is de nieuwe wereldkampioen voetbal. Tijdens de WK-finale tegen Argentinië gisteravond waren ze eigenlijk de hele wedstrijd de sterkste ploeg. Maar het duurde tot het begin van de tweede verlenging voordat ze scoorden.
2: El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, el remate. Goal!
1: In het stadion in New York zagen 82.500 fans de Spanjaarden winnen. Net als president Trump, die de wereldbeker mocht uitreiken. Ook op andere plekken in New York werd gekeken. Correspondent Sjoerd en Daas keek met supporters van Spanje.
3: Ja, hiermee komt er een einde aan een heel mooi, een heel lang, een heel groot recordaantal landen en wedstrijden. En voor veel mensen... En zeker voor hem ook fantastisch WK. We hebben Trump van het begin van tot het einde eigenlijk niet gezien. Maar hij was er altijd bij vandaag. Dus ook op het veld. Er werd gefloten. We zagen rode kaarten ook in de lucht gaan. Verwijzing natuurlijk naar zijn belletje met Infantino. Maar hij bleef niet al te lang plakken op het podium. Infantino trok Trump mee. Zodat Spanje, het Spaanse team en ook de Spanjaarden hier, de fans, nog heel lang feest kunnen gaan vieren.
1: In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam gevonden van een lokale sportjournalist. De man bleek te zijn doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij lokale media in de provincie Salerno. De brandweer is uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen van het lichaam van de man. Er is nog niemand opgepakt. Ja, in een trip down memory lane, Fernando. Want morgen worden de eerste kilometers gelopen van de Nijmeegse Vierdaagse.
4: Oh!
1: Ja. En waarschijnlijk had jij er natuurlijk ook wel last van. Want jaarlijks zorgt dat voor duizenden blaren. Ja. En er zijn verschillende technieken om die door te prikken. Hart van Nederland ging langs bij een cursus blaren prikken.
5: Ik wil later op de ambulance werken. En ik dacht, het is een leuke start om te doen.
6: Ik wil iets voor mensen betekenen. Vooral in het noodgeval.
7: Een meelopen is echt niks voor mij. Maar ik vind het leuk om een steentje bij te dragen. Dus vandaar dat ik nu blaren ga prikken.
1: Ja, het Rode Kruis raadt ook aan om als je een blaar voelt opkomen, hem direct te laten behandelen en niet te wachten tot het eind van de dag.
0: Ja, die blaren, jongen. Maar god, mijn blaren hadden blaren. Het was niet normaal.
1: Nou, hoeveel had jij er? Ja, dat ook heel veel. Jij liep gewoon helemaal krom.
0: Ja, ik liep echt helemaal krom. Ik heb letterlijk de eerste dag had ik was een van de langste aantal kilometers. Meer dan 52,5 kilometer.
1: Oh. Ja. Mijn hele voet was gewoon één blaar.
0: Mijn voet was gewoon letterlijk een blaar. Ik weet nog dat Boulevard toen langskwam om daar een item over te maken. Ik zeg, ja, maar ze zei, ga je morgen weer meedoen? Ik zei, nee, man, nee. Ja,
1: jij kwam echt schuivelend over die finish de eerste dag. Ik heb de beelden gezien. Ik had wel echt met je te doen.
0: Ja,
1: maar
0: toen dacht ik echt, op dat moment besefte ik, maar waarom doe ik hier eigenlijk aan mee? Ik mezelf helemaal ongetraind.
1: Zonder amper trainingen. Ja, dat
0: ik had geen training, helemaal niks meer.
1: Nee, dat kan natuurlijk niet. Ja,
0: maar zou jij zoiets meedoen? Zou jij zoiets doen? Zo'n Nijmeegse Vierdaagse?
1: Als ik zeg maar een jaar van tevoren begin met trainen, dan durf ik het wel aan. Maar dit zijn afstanden, joh. Als je dat niet gewend bent om te lopen, nou ja, dan kom je gewoon zoals jij. Kom je dan de eerste dag over de finish en dan kan je gewoon ook niks meer.
0: Maar god.
1: Dus je moet hier wel echt voor trainen. Dan zou ik het heel misschien overwegen, maar het is wel een investering. Zeker weten.
0: Zo, misschien tot de volgende Renskeezy.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Doei, Renskeezy. Fernando. Mr. Good Vibes Zone is distinct. Morad Mansour.

Ik heb je deutjes, je liggen en parfummetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soort

0: Troby met Hoog. A very good morning. Ja, mijn sista is er niet bij. Ja, ik zeg je eerlijk, je hebt Rens Kies op de radio gehoord. Maar mijn sista. Donna. Crazy news, maar dat mag ze zelf vertellen. Donna, good morning.
1: Good morning, Nando. Ja, ik kom je toch even lastig vallen hoor, want ik mis het toch wel zo 's ochtends.
0: Right back at you, man. Right back at you. Maar je bent er niet. Ik denk, de luisteraar denkt, what the hell, waar is Donna? Vertel eens.
1: Nou, ik ben zelf helemaal oké. Er is met mij helemaal niks aan de hand. Maar ik heb de hele nacht in een dierenziekenhuis gezeten voor de eerste keer. Nou, ik kan je zeggen, dat is echt niet grappig. Dat is echt niet los.
0: Ja, was jouw kat Rakker? Wat happened? Wat kan je ons vertellen?
1: Nou, ik kwam thuis en kijk, je weet dat sommige mensen zijn met... ja, het is maar een huisdier en daar moet je niet erg zorgen om maken. En er kan nou eenmaal iets met een dier gebeuren. Maar ik heb nu voor het eerst gevoeld dat gevoel als je huisdier niet helemaal oké is. Nou, laat me even vertellen. Want ik kwam op een gegeven moment thuis... En toen zag ik al dat hij gewoon een beetje... Hij kwam een beetje aangestompt, want die WK-finale was bezig en zo. Dus het zou allemaal gewoon een chille avond moeten zijn. Maar we waren ook nog heen en weer aan het appen. Dus ik loop de trap af naar beneden. En ik zie dat hij een beetje aan het strompelen is. Dus ik wil op een gegeven moment zijn bandje zeg maar afdoen. En toen zat heel mijn hand zat onder het kwel en het bloed. Dus ik dacht van, oh mijn god, dit is foute boel. En toen ging hij een beetje op de grond liggen. Toen ging hij heel zwaar ademen. Dus ik ben meteen gaan handelen. Ik was alleen thuis, want wifi is op vakantie. Dus ik heb hem in een mandje proberen te leggen zonder te veel pijn. Ik ben naar de auto, soort van half gerend met die kat in een mand die aan het miauwen is. Ik heb hem met een gordel vastgezet op de stoel. En toen ben ik dus naar het dichtstbijzijnde dierenziekenhuis gereden, die een soort van spoeddienst had. En zijn gezichtje, daar is ook niet alles helemaal oké mee. Dus toen hebben ze hem aan de soort van aan de beademing gelegd in een couveuse. En het blijkt dus dat iemand hem heeft aangereden. Maar die persoon is doorgereden. Dus hij is zelf, zeg maar, heeft hij de weg naar huis gezocht en die heeft hij gelukkig gevonden. Maar ja, nu is het een kwestie van vandaag hem helemaal in de gaten houden. En als hij nu vandaag check doet, dan betekent het dat er van binnen iets is gaan bloeden. Dus ik moet hem vandaag echt in de gaten houden. Dus ja, hou die kleine man in je gedachten, man.
0: Zo. We stellen voor hem binnen, man. Wow, wat crazy en wat sterk van hem. Dat hij gewoon na dat allemaal nog zijn weg naar huis heeft weten te vinden.
1: Dat vind ik zo zielig. Die gedachte dat hij... Dat ik gewoon thuis aan het chillen ben. En dat hij denkt van... Want ook zeg maar... Daardoor wisten ze ook dat hij aangereden was. Omdat... ongeveer de helft van zijn nageltjes, die zijn zeg maar weg. En als een kat in een gevecht gaat, gaan niet zijn nageltjes weg. Dus wat heeft hij waarschijnlijk gedaan? Hij heeft waarschijnlijk in het asfalt, nadat hij gehit is in zijn gezicht, heeft zichzelf een soort van willen vastgrijpen of zo. Van, oh, ik moet een soort van grip hebben, zodat ik niet helemaal naar de zijkant of zo word geslingerd. Of dat ik, dus daar heeft hij ook nog bij stilgestaan. Maar daarna heeft hij dus met die halve nageltjes heeft hij zich dus gewoon weg naar huis moeten vinden. Dus ik vind het zo zielig. Wow. En het enige wat ik dacht was van... Oké, ja, ik heb jou in huis gehaald. Ik moet zorgen dat jij er weer bovenop komt. Maar tegelijkertijd kan je ook niet zoveel... behalve zo snel mogelijk naar een dierenziekenhuis gaan. En het zat daar ook helemaal vol. Dus pas om 2:30 s'nachts hadden ze een keer echt plek voor hem. Dus die kleine man is zo sterk dat hij het gered heeft. Maar... Ja, ik hoop als ik morgenochtend in de studio zit... dat ik niet hoef te vertellen dat mijn kat er niet meer is, man.
0: Nee, dat hopen we ook niet, man. Zo.
1: Ja, dus vooral gewoon dat ik zeg al... Normaal gesproken dan hoor je mensen ook wel over huisdieren... dat ze er gewoon een beetje lacherig over doen of zo. Van ja, het is maar een dier en dan koop je toch gewoon een nieuwe. Maar geloof me, als je zo'n katje naar binnen ziet strompen... en dat hij je echt zo aankijkt van... ja, ik weet niet wat je kan doen, maar doe iets alsjeblieft. Ja, dat is echt een rot gevoel, man. Ik voel me echt schuldig ook.
0: Ja, maar daar kan je niks aan doen, Donna. Ongeluk zit in een klein hoekje en dieren die gaan over heg... en die gaan struinen, wandelen, van alles en nog wat. Dus kan van alles gebeuren. Dus dat heb je echt niet. Dat is niet jouw schuld. Dus ik hoop niet dat je zelf... Ik snap dat je dat denkt, maar dat kan je niks aan doen. Dat is gewoon pech. Maar zie zo,
1: ik snap ook niet dat iemand hem in zijn gezicht kan hitten en dat je dan,
0: dat je dat doorrijdt. Ja.
1: Dat vind ik echt crazy. Het is gewoon een levend wezentje. Dat vind ik echt, echt crazy. Want als je een ambulance belt, kan hij gewoon gechipt worden en meteen meegenomen worden naar de hulp die hij nodig heeft. Dus als je luistert, geloof mij maar dat ik je vind. Jongen, zeg.
0: Ja, man. Het is, poef. Nou, we zullen voor hem bidden. En
1: gaan
0: we op de hoogte. Ja, wij bellen sowieso elke dag. Dus het,
1: Ja, klopt. Ik hou hem vandaag goed in de gaten. En dan morgenochtend dan ben ik er weer. En dan hopelijk is die kleine man kapot helemaal oké.
0: Ja, man. Thank you, man. Sterkte. Knuffel aan, Rakker.
1: Dankjewel. Lobby.

0: Are you ready?
1: Yeah! I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
1: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste releases. Let's go.

0: rustig.
1: Hey, de nieuwste tunes van dit moment. Gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Dus je hoeft je hele Shazam geen overuren te laten draaien. Volg sowieso de playlist die ik in elkaar heb gezet en dat komt helemaal goed. Nando Leak Sound System op Spotify. Hola.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermanos! Ja, dat

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: Inder Singh, Caliboy en nog veel meer. Snowachtie, haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Your city, your sound.
5: Funnix!
6: It's complicated met Jay
4: en Mahi.

0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Filet featuring Burner Boy. Wat is de gekste roddel wat je ooit over jezelf hebt gehoord? Laat het doorkomen via de NPO Luister app. En dan gaan we het er zo meteen over hebben. De gekste roddel die je ooit over jezelf hebt gehoord. En geloof me, we leven in een wereld waar mensen volop roddelen. Reskeezy, what's cracking? Wat heb je zo meteen voor ons in het nieuws van NOS op 3?
4: Spanje was de allerbeste op het WK voetbal. Het land versloeg gisteravond Argentinië in de finale met 1-0. Spanje had de wedstrijd helemaal onder controle, zag verslaggever Anne de Jong.
5: Bij tijd en wijle is dat zeer indrukwekkend om naar te kijken hoe ze eigenlijk al het hele toernooi niets weggeven. 1 tegendoelpunt, sowieso een record over dat hele WK. En ze hebben nog een wedstrijd meer moeten spelen dan alle andere wereldkampioenen die we al gehad hebben. Ja, tegelijkertijd is die hele controle, het hele voorzichtige aanvallen misschien ook wel soms ook wel een beetje saai om naar te kijken. Dus ja, ik heb er op zich wel van genoten. Aan de andere kant kan ik je ook niet helemaal ongelijk geven als er mensen bij het koffiezetapparaat zeggen, ja, het is nogal een saaie finale geweest. Zeker als je het vergelijkt met 4 jaar geleden. Want toen werd het 3-3 en hadden we penalties.
4: In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, BTS en de Muppets op. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham wil naar eigen zeggen de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zegt deze politicoloog.
6: Voorzieningen weer terugbrengen onder publieke controle, decentralisering, meer geld naar maatschappelijke zorg. Er moet natuurlijk veel meer gebouwd worden. De kosten van het levensonderhoud moeten aangepakt worden. Ja, dat zijn grote dingen.
4: Zittend premier Keir Starmer dient voorafgaand aan de beëdiging van Burnham zijn ontslag in bij koning Charles. Bij een auto-ongeluk in Dirksland in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde inzittende is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Hoe het kon gebeuren, weten we nog niet. En de 11-jarige Tim van den Hoge uit Zwaag doet deze week mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hij wandelt per dag 30 kilometer en is dit jaar een van de jongste deelnemers van het evenement. Hij heeft nog wel een advies voor mensen die in de toekomst mee willen doen.
7: Goede sokken nodig, goede schoenen die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan. Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet.
4: Tim loopt samen met zijn nichtje Marina, die ook 11 jaar is. Krijg je nog het weer? Veel bewolking met tussendoor zon. Vanmiddag mogelijk een buitje. Echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god.
8: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
10: Fernando.
3: Wat is de gekste roddel die je ooit

0: keep it high, keep it banging, baby. It's the morning show. Vandaag hebben we het over de gekste rollen die je ooit over jezelf hebt gehoord. Me, Jezus. Mensen houden van roddelen. Ja, Donna van de lijn. Donna, good morning.
1: Good morning.
0: Wat is de gekste rollen die je ooit over jezelf hebt gehoord?
1: Nou, ik heb die laatste natuurlijk gehad van, iedereen weet inmiddels, dat heb ik wel verteld. En als je het gemist hebt, ik heb een bepaalde dame die mij een beetje aan het lastigvallen is.
0: Ja.
1: En wel zo erg aan het lastigvallen is dat ze ook naar andere mensen toe gaat, allemaal berichten stuurt. Maar het is gelukkig heel erg rustig de laatste tijd. Dus ik kan nu wel een van de roddels vertellen die zij eigenlijk heeft verspreid, want die was echt crazy. Maar zij heeft gezegd dat ik zou een man hebben. Ik zou haar man hebben trouwens. Dat is een belangrijk detail om te vertellen.
0: Ja, ja.
1: En daar heb ik stiekem 3 kinderen mee.
0: Oh.
1: Dus ik heb 3 kids en ik heb een man gestolen.
0: Ja. Ja, die de bedrading, hè, kan soms echt zorgen dat de licht niet helemaal goed brandt. Maar ja, dat is... Dat is, maar dat is ook.
1: Nee, kijk, ik zou het wel knap vinden van mezelf. Als ik 3 keer zwanger geweest zou zijn en 3 keer bevallen en niemand heeft daar iets van gemerkt, dat is wel. Dat is wel crazy.
0: The best kept secret.
1: Wauw, dan ben ik wel echt een next level. Dan zou ik bijna trots zijn op mezelf dat dat gelukt was.
0: Maar weet je,
1: ik zie een Netflix-docu tegemoet komen.
0: Oh, ja. Mijn god. Maar weet je wat gek is aan dit soort roddels? Kijk, mensen kunnen tegenwoordig alles zeggen, roepen en schreeuwen online. Het is unbelievable. En dat maakt het ook heel eng. Want je hebt natuurlijk ook vervolgens weer juice channels waar van alles en nog wat op gegooid kan worden. Waar mensen, zeg maar, met natte vingerwerk gewoon alles ook nog eens kunnen verzinnen en doen. Dus het is best wel scary, hoor.
1: Ja, maar hoe is het dan bij jou dan? Want ik hoor van jou nog niks.
0: Nou, heb je even. Een paar jaar geleden was er zeg maar een... wat was het? Oh ja, dat ding was een soort Phoenix Gate. Een van de guy die had zijn fantasietijd. Had op een gegeven moment een soort heel bericht bedacht dat Phoenix een soort geheime organisatie zou zijn. En ik zou onderdeel zijn van een heel groot complot om de wereld over te nemen. Toen dacht ik, oké, cool. Oké, maar hoe zit dit dan? Die man was heel overtuigd, hè. Die man had op een gegeven moment gezegd dat ik een milli per jaar of zo zou verdienen of zoiets. Toen dacht ik, oké, nou, waar zijn al mijn huizen op Aruba dan? Oké, want ja,
1: ik wou net zeggen, je weet ik verwacht grotere cadeaus
0: dan, hè? Snap je wat ik bedoel? Dus ja, ik dacht, maar het was zo crazy dat op een gegeven moment dat je ging denken van... Maar eigenlijk moet deze guy gewoon zijn eigen boek krijgen. Omdat hij... Kijk, als je zulke fantasierijke dingen kan verzinnen... vind ik dat je op een gegeven moment een nieuw Harry Potter moet bedenken. Zou je bedoel? Want je hebt zo'n rijke fantasie. Je moet gewoon auteur worden. Doe er wat mee. Doe wat met je talent. Zou je bedoel? Want blijkbaar ligt daar je talent en niet bij iets anders. Maar ja, ik moet lachen om dat soort dingen. Kijk, in het begin vind je het vervelend. Omdat als er dingen gezegd worden... dan denk je weer van, ja, waarom zeg je dit? Maar... je moet weten dat op het moment dat je bekend bent... of dat je iets doet wat andere mensen ook graag willen doen... of whatever reason dan ook... er gaan altijd mensen zijn die iets naars over je kunnen zeggen. Mijn moeder zei... if you want to win, just be successful. Dat is de grootste kaakstoot die je kan uitdelen... aan mensen die jaloers zijn of dingen verzinnen. Dus wees gewoon succesvol, doe gewoon je ding... en laat de ruis buiten en maak ruimte voor de melodie en de muziek.
1: Nou, ik kan je in ieder geval zeggen dat ik, als jij miljonair zou zijn, dan heb ik ineens wel 3 kinderen. Want dan kan je 3 heel mooie verjaardagscadeautjes blijven
0: stellen. Snap je wat ik bedoel? Helemaal losgaan. Vissa! Laat doorkomen via de NPO-lijst. Ze hebben gekste rollen wat je ooit over jezelf hebt gehoord.
2: Hey, het is DJ Rolf.

0: Wat is het gekste roddel wat je ooit over jezelf hebt gehoord? Ik heb net het aan de lijn. Good morning.
1: Good morning.
0: Goedemorgen. Ja, we hebben het over roddelen, roddelen, roddelen, roddelen. Ja, mensen zijn daar altijd mee bezig. Het geeft ze een fijn gevoel. Het werkt voor sommige mensen waarschijnlijk therapeutisch. Om te praten over een ander. Maar vertel over de gekste roddel die je ooit over jezelf hebt gehoord.
1: Ja, ik heb er twee. Die spannen de kroon een beetje. Ik heb er genoeg, maar twee die echt de kroon spannen. De eerste is echt, mijn ouders zijn heel boos opgebeld door verschillende familieleden, niet eens eentje, maar meerdere, van waarom ik een bruiloft heb gegeven zonder hun uit te nodigen.
0: Oh.
1: Dus ik heb de vent, de hele bruiloft en alles al gedaan. Maar wow. Ik weet er niks.
0: Dus je ouders zeggen, hè? Maar is het nou getrouwd en we weten er niks van?
1: Nou, ze hebben dus blijkbaar echt foto's van mijn bruiloft en alles gezien.
0: Wauw.
1: Ik weet niet van wie, maar...
0: Wauw. Maar ooit nog wel achterhaald wie dit heeft bedacht? Of wie dit in het leven heeft geroepen?
1: Nee, geen flauw idee wie.
0: Wauw, mysterieus. Gewoon, je bent getrouwd, ja. Zodat je het zelf weet.
1: Ja, en de tweede, die is nog leuker. Want ik ben de oudste van 5.
0: Ja.
1: En mijn jongste zusje en ik schelen 14 jaar.
0: Ja.
1: En iedereen is er heilig van overtuigd dat zij van mij is. En dat mijn ouders en ik en iedereen het geheim houden.
0: Nee.
1: Ja.
0: Oh.
1: Dus dat is echt geweldig.
0: Oh, maar wat verschrikkelijk. Wat zeg maar, het is grappig als je het zo hoort, maar aan de andere kant, ja, ook kwetsbaar. Hoe bedoel je, is mijn dochter, is mijn zusje?
1: Ik was 14, dus sowieso had ik zoiets van, het gaat jullie goed jongens. Ik weet niet waar jullie aan denken, maar ik ben nog rustig bezig met mijn AVO hier.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Maar eng hoor, dit soort dingen. Dat mensen, ik denk van, wordt iemand dan wakker en dan denkt die persoon, ik ga iets verzinnen over deze persoon en ik ga het geloven. En tegenwoordig is het nog heftiger, want je hebt ook AI. Dus je kan ook nog eens...
1: Ja, nu is het nog enger, ja.
0: Ja, want nu kan iemand die...
1: Ja, toen was het... Ik heb het over 20 jaar geleden, was ik 14. Dus toen was het dat het al überhaupt bedacht. Oké, maar nu kunnen ze het echt gaan bewerken.
0: Ja.
1: En foto's, video's en stemmen.
0: Ja, dat is...
1: Dus, nog erger.
0: We willen mensen niet op een idee brengen, maar dan gaan mensen zeggen dat je 8 kinderen hebt.
1: Hey, luister, tot nu toe eentje. Dus die maakt wel gek genoeg.
0: Zou gewoon nog extra erbij editen.
1: Ik wou net zeggen, nee. Laten we het gewoon rustig even zo.
0: Oh mijn god. Oh, goede verhalen hebben het. Goede verhalen,
1: ja.
0: Jongen. Ongelooflijk. Maar ja, je ziet het, moeder zegt altijd, als je mensen je interessant vinden, gaan ze altijd dingen over je verzinnen. Het gaat erom dat jij de waarheid zelf weet.
1: Ja, precies.
0: Dat is de most important thing. Nou, geniet van je dag en hou op de hoogte.
1: Dankjewel, werkt ze nog?
0: Ja, thank you. Als er weer zoiets geks gezegd wordt, laat me weten.

0: Tempo, vandaag hebben we het over de gekste rollen die je ooit over jezelf hebt gehoord. Renate hebben we een lijn. Renate, goedemorgen.
1: Morning.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Gekste rollen over jezelf, vertel.
1: Ja, nou, dit is echt al heel lang geleden. Dat was echt op de middelbare school. Ik was tiener. En in één keer kwam iemand naar mij toe en die zegt, die is op zoek naar jou. En ik had echt nog nooit gehoord van die naam, wat aan mij.
0: Ja.
1: En ik zeg, wie is dat? Dus ik uitleg, nou, dat is de beste vriendin van een meisje uit mijn klas. En ik zeg, maar ik ken haar helemaal niet. Waarom is ze op zoek naar mij? Ja, je hebt iets over haar gezegd. En ik had echt zoiets van, nou, sorry. Hoe moet je iets zeggen over iemand die je helemaal niet kent?
0: Dus, ja.
1: Uiteindelijk dacht ik ook van ja, wat moet ik hiermee? Einde van de dag zag ik haar staan, maar het mooie was dat ze niet eens wist wie ik was, überhaupt. Dus ik ben voor haar neus weggesneakt uit de school, letterlijk voor haar langs gefietst en nooit meer wat van gehoord. Maar het was echt heel erg gek.
0: Weird. Freaking ja. Weird. Ze komt jou zoeken, ja. Maar je hebt geen idee wie het was. Maar god.
1: Ja, ik denk gewoon dat die vriendinnen van haar zelf van wat hebben gezegd. En mij daarna voor de bus hebben gegooid.
0: Ja, ja, vaak gebeurt het ook.
1: Nou ja, dan zijn wij er maar vanaf.
0: Ja, ik weet het niet. Wauw, crazy man. Maar dat is de laatste gekke roddel over jezelf. Nu ben je roddel, ga je roddelvrij door het leven.
1: Ja, ik heb verder gelukkig een vrij rustig leven. Daar ben ik echt wel blij mee.
0: Lekker toch? Gewoon stressfree.
1: Ja. Maar een beetje, weet je wel, een beetje er tussenin blijven zitten. Niet te veel aandacht vragen.
0: Ja, toch?
1: Dan komt het vaak wel goed.
0: Ja, toch? Lekker bezig, Renate. Ja. Lekker. Stay away from negative energy, man. Dankjewel, man.
1: Oké,
0: werk ze. Thank you, jij ook.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: dronken. Het is 8:30, baby. Over een paar minuten gaan we gewoon los met de actualiteit en het nieuws van NOS op 3 met Rens Keezy. Maar, zoals je weet, de moordenminuut gaan we ook weer spelen. Daar heb je een kwalificatievraag voor nodig om mee te kunnen doen. Dus wees scherp, wees pis, wees alert. Oké? Okay? In welke groep zaten Ice Cube en Dr. Dre? In welke rapgroep zaten Ice Cube en Dr. Dre? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. En dan kwalificeer jij je voor de moordende minuut. Let's get it, baby!
1: Tijdens het WK hoor je de hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de

0: Bos. Kijk nu naar het pleintje van.
1: Zometeen Idali, Ronnie Flex en Frenna met Populair. Ja man, wat zie je buiten? Dat het tussen de 23 en 28 graden wordt. Skeezy met de nieuws van NOS of Dreams. It was popping. Good morning.
2: Goedemorgen. In Madrid en veel andere Spaanse steden is groot feest uitgebroken na de gewonnen WK-finale. Spanje was in de finale tegen Argentinië veel beter, maar het duurde tot de tweede helft van de verlenging tot er werd gescoord.
3: El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, al remate.
2: Ja, een opvallende statistiek. De Argentijnen schoten in de hele wedstrijd niet één keer op doel. Messi was na afloop in tranen. En Paredes vloog een Spaanse speler naar de keel.
1: Ja, die man is helemaal lijp. Die gasten hebben zo vies gespeeld. Ik vraag me af of ze beseffen dat het een voetbalwedstrijd is en niet een UFC-wedstrijd. Want wat zij aan het doen waren, die Paredes die op een gegeven moment zo'n een speler naar zijn keel greep, denk ik.
2: Ja, dat was na het fluitsignaal, geloof ik net, toch? Ja, ik heb de wedstrijd echt maar een hele kleine stukje gezien, want ik lag al op bed. Maar ja, jij kan beter verslag uitbrengen.
1: Ja, ik heb het naar gekeken voor de mensen die het gemist hebben. Ik heb hem op mijn Instagram gepost. Fernando Halman op Instagram. Daar zie je letterlijk hoe die guy die andere man aanvliegt. En dat ze allemaal bijna beginnen te vechten. Dat ik denk, maar kijk hoe zielig dit is. Hè? De hele wereld kijkt mee. Je hebt pak slaag gehad van Spanje. Je hebt geen enkel keer op het doel geschoten. Neem je verlies. Neem hem. Je hebt hem 4 jaar geleden heb je al gewonnen. Neem je verlies. Dan had je of beter moeten spelen, maar ga niet. Ik ben echt teleurgesteld, man. Ik dacht, mijn god, dit is toch niet serieus, man. Als je gaat lopen vechten omdat je hebt verloren. Wauw.
2: Ja, nou ja, de emoties liepen hoog op, zullen we maar zeggen.
1: Zeker, toch? Ja.
2: Een gesneden ijsbergslaaf van een Amerikaans bedrijf is waarschijnlijk toch niet de oorzaak van een grote diarree-uitbraak in de VS afgelopen week. Volgens de Amerikaanse voedselautoriteit was een eerste test vals positief. Bij een tweede test werden op een slaamonster geen sporen gevonden van de parasiet Glycospora, die een darminfectie veroorzaakt. Door de parasiet werden duizenden Amerikanen ziek, onder meer in Indiana, Kentucky en Michigan. Ongeveer 100 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen. Voor zover bekend is er niemand overleden aan de infectie in de VS. En het Openbaar Ministerie waarschuwt voor swatten. Dat is een valse melding doen bij de politie, zodat een arrestatieteam naar een huis toe gaat. Zo'n swatteam als je in Amerika hebt. Het gebeurde bij Dana van 17. Toen ze online weigerde naaktfoto's te sturen, deed iemand een valse melding bij de politie over een wapen. En toen stond er 's nachts ineens een arrestatieteam voor haar deur. Heftig, vertelt ze aan Eén Vandaag.
4: Ik ben 3 weken niet naar school gegaan, omdat ik kon heel lastig slapen. Heel lastig eten, moest veel overgeven. Ik vond het eng om alleen naar buiten te gaan. En eigenlijk ben ik gewoon veel op mezelf geworden. En heel eenzaam ben ik me ook begonnen te voelen.
2: Volgens het OM gebeurt het ook steeds vaker in Nederland, dat swatten. Hoe vaak weten we niet.
1: Verschrikkelijk, maar ze zouden gelijk een straf erop moeten leggen. Dan gaan we zien hoe snel je gaat swatten.
2: Ja, dat is scheiden. Ook weer bizar dit. Echt, dan stuur je gewoon een arrestatieteam gewoon voor saus ergens naartoe, omdat je iemand wil terugpakken of zo. Ja, echt raar.
1: Triest, nou ja. Maar daarom zeg ik, mensen hebben soms videoopnames die in hun hoofd afspelen en zien dat voor realiteit aan. En zijn daardoor ook echt een gevaar voor de maatschappij. Dus daarom zeg ik, check je hoofd, man. Echt. Het is belangrijk. Check je hoofd.
2: Altijd.
1: Ja. Thank you. Thanks. Yep.
0: Fernando.
1: Rise and shine. Idali. Ronnie Flex. Frenna.

0: de lijn. Larissa, good morning.
1: Morgen.
0: Hey, goedemorgen. Hoe was je weekend?
1: Morgen rustig.
0: Ah, voetbal meegekregen?
1: Ja, voetbal meegekregen inderdaad, ja.
0: Oké, okay, en wat vond je ervan? Was je voor Spanje of was je voor Argentinië?
1: Maakt mij niet uit eigenlijk.
0: Je zat gewoon te kijken van, hé, hey, als er maar actie is.
1: Ach, mijn zoontje die zat te kijken, dus ja. Blijkt dat hij Spanje heeft gewonnen.
0: Oh ja, ja, hij was voor Spanje.
1: Ja.
0: Oké, olé. Ja, dat is wel lekker. Maar die Argentijn die speelde wel een beetje dottie.
1: Ja, dat klopt.
0: Die speelt een beetje dottie. Ik heb een filmpje ervan gepost op mijn Instagram, waarin je ziet dat die ene aanvliegt. Ik denk, het is een voetbalwedstrijd, jongens, geen UFC. Maar ja, gelukkig hebben wij de mooie minuut en dan kunnen we lekker spelen waar het wel netjes wordt gespeeld. 1 minuut krijg je de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben.
1: Is goed.
0: Je bent ready?
1: Yes.
0: Oké.
2: Okay. De moordende minuut. De moordende minuut.
0: In welke rapgroep zaten Ice Cube en Dr. Dre?
1: N.W.A.
0: Wie heeft de WK-finale gewonnen?
1: Spanje en Engeland.
0: Nee, Spanje is wel goed. Wat is de hoofdstad van Zuid-Korea?
1: Dat vraag je me wat. Zuid-Korea, dat weet ik niet.
0: Wat is de stelling van Pythagoras?
1: Nog één keer?
0: Wat is de stelling van Pythagoras?
1: Spanning.
0: Stelling van Pythagoras. Of heeft over een driehoek te maken?
1: Weet ik het
0: niet,
1: sorry.
0: Okay, maar nee. Hoe heet de minister-president van ons land?
1: President van ons land?
0: Minister, ja.
1: Weet ik niet meer.
0: Hoe heet de Amerikaanse ruimteorganisatie?
1: NASA.
0: Ja! Uit welke Nederlandse reality-serie ken je de namen Tamara Elbaz en Maria Taylor?
1: Volgens mij Big Brother.
0: Nee. In welk seizoen valt de maand augustus?
1: Zomer.
0: Ja. In welk jaar werd de euro... Nou, we zijn door de tijd heen.
1: Wat?
0: We zijn door de tijd heen. Ja, wat zeg je gevoel?
1: Nog één keer de vraag, sorry hoor.
0: Nee, we zijn er doorheen.
1: Nee, dat weet ik niet, laat maar.
0: Nee, we zijn er doorheen. Wat zeg je gevoel? Hoeveel denk je dat je er goed hebt?
1: Volgens mij net niet.
0: Oké, we gaan even kijken. We gaan even vertellen. Je hebt er 4 goed.
1: Ja.
0: Ja, sorry. Sorry, Larissa.
1: Nee, dat maakt niet uit. Ik heb meegedaan, hè. Kijk.
0: Hé, precies. That's positive mindset. De volgende keer doe je gewoon mee en dan pak je hem gewoon.
1: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Top, man. Dankjewel en groetjes aan je zoontje.
1: Dat even om
0: het jaar happy birthday, man. Blessings. Thank you.
1: Doei.
0: Lobby. 0909-389-389. Je kan nu bellen. 0909-389-369. Goedemorgen, met wie spreek ik? Hallo?
3: Hi, ik wil de moordende minuut kapen.
0: Oké, okay, vertel.
3: De hoofdstad van Zuid-Korea is Seoul.
0: Oeh! Yeah!

0: gedaan. Unbelievable, unbelievable. Ja, gefeliciteerd. Met wie spreken we eigenlijk?
1: Met Rosa.
0: Rosa, je hebt de moordenuut gesloopt. Je hebt het gekaapt. Goed gedaan.
1: Yes.
0: Very nice. Ja, Spanje heeft WK gewonnen. CU was hartstikke goed. Stelling van Pythagoras. A kwadraat plus B kwadraat C kwadraat. Rob Jet is de minister-president van ons land. Tamara Elbas en Maria Telen kennen van de Real Housewives of Amsterdam. Dus yeah. Ja, dat was een situatie, joh. Dat is een situatie. Nou, blijf aan de lijn. We gaan het allemaal voor je fixen en regelen. Dus blijf even aan de lijn hangen. En dan gaan we gewoon de kaart en de prijs naar je sturen.
1: Top, dankjewel.
0: Dus dat.

0: nieuwe dingen, zoetigheid voor je oren. De parels van de radio. Tunes van Equals, THC, DJ Moortje, Naza, Aymaisha, First Man, Keems, Move and Joe. Genoeg man, Davido. Ik heb genoeg nieuwe tunes gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify.
1: Nando Champions League.

0: Champions League van deze week, KM met Blijf Rustig. Renskeezy van NOS of Dreezy was poppin.
1: In het nieuws, deze trotse vrouw.
2: Ik ben zo trots als een aap met 7 bananen.
1: Ja, straks hoor je wat haar zo trots maakt.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: luister op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Check Funnix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Cardel. Pomp het er wel uit je speakers. Mensen kiezen met de nieuws van NOS op Dreezy. What you got?
2: Argentinië is de wereldtitel voetbal kwijt. Want de Argentijnen verloren gisteravond de finale van het WK voetbal met 1-0 van Spanje. En dus werd de wereldtitel niet behouden door Argentinië. Deze journalist was in de hoofdstad Buenos Aires en vertelt hoe de vlag er na de wedstrijd bij hing.
3: Ja, half stok, dat zou wel heel ver gaan. Maar de teleurstelling was wel enorm na de wedstrijd. Waarin Argentinië, nou ja, iedereen heeft kunnen zien, weinig in te brengen had tegen een oppermachtig Spanje. Maar ja, desondanks gingen hierna toch gewoon 10.000 mensen de straat op in Buenos Aires. Mensen zijn zo trots op dit team dat ondanks de teleurstelling men toch wil, ja, die tweede plaats wil vieren die ze op het WK hebben behaald.
2: Verschillende spelers van Argentinië hadden geen zin om de tweede plaats te vieren. Ze hadden na het laatste fluitsignaal hun emoties niet onder controle en gingen op de vuist met de feestvierende Spanjaarden. De broers Andrew en Tristan Tate staan vandaag voor de rechter in Miami vanwege hun mogelijke uitlevering naar het Verenigd Koninkrijk. Het tweetal werd dit weekend aangehouden op nieuwe verdenkingen van verkrachting en seksuele uitbuiting. Het kan nog weken duren voor duidelijk is of de broers Tate worden uitgeleverd. In Udehout in Brabant is een grote brand uitgebroken op een industrieterrein. Op beelden is te zien dat vlammen uit het dak slaan van het bedrijf verzamelgebouw. Volgens de brandweer is het pand niet meer te redden en wordt nu geprobeerd om ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. En de Tilburgse kermis, de grootste van Europa, is in volle gang. Jet van Baast is al 30 jaar de kermismeester. Ze houdt in de gaten of alles wel soepel verloopt.
4: Van de kermisopstelling maken tot alle facilitaire zaken, van stroom, toiletten, fietsenstallingen. Alles regelen, dat alles klaar staat zo gauw als we open gaan. Ik ben zo trots als een aap met 7 bananen.
2: Ja, vandaag is het roze maandag op de Tilburgse kermis. Er is onder meer een Pride Walk naar het kermisterrein en natuurlijk tientallen feesten verspreid over de binnenstad. Krijg je nog het weer? Veel bewolking met tussendoor zon. Vanmiddag mogelijk een buitje. Echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god!
5: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check Phoenix.nl of de NPO Luister-app.
7: Let's get started.
8: Let's get this day started. 30 minuten, de dikste Phoenix hits in de mix.

0: Zometeen Russian, Rauw Alejandro, Wizkid, Pongo, Pongo. De temperatuur schommelt vandaag tussen de 23 en 26 graden. Very good morning, Renskizi met de nieuws van NOS op Dreezy. Good morning.
1: Goedemorgen. De overheid moet jou en mij beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties. Dat vinden zorgverzekeraars. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor mensen geld doneren voor bijvoorbeeld niet effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars zeggen tegen Nieuwsuur dat er een waarschuwing of disclaimer bij zulke acties moet komen te staan. Walter en Nick hebben de ziekte MS. Ook zij zamelen geld in voor een behandeling in Mexico die de zorgverzekeraar niet wil betalen, omdat er te weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat. Ze vinden het best lastig om om geld te vragen.
2: Het komt bij mij over als ik moest gooien om geld. En dat is de zulke opmerkingen hebben we ook gehad. En dan voel ik me niet zo goed bij, nee. En daarom loop ik er ook liever niet mee te koop.
1: En door alle fraudeurs worden ook zij soms niet serieus genomen.
3: Ze maken het helemaal kapot. Snap je bijvoorbeeld, wij vragen nog geld voor onze gezondheid. Maar door zoiets zou iemand ook kunnen denken, hé, dat zijn weer fraudeurs.
1: Op de Noordpool was een bijzondere wedstrijd. Daar hebben 23 hardlopers een marathon gelopen. De lopers liepen steeds rondjes van een kilometer. Bij de vrouwen won een Deense in een tijd net onder de 7 uur. Bij de mannen won een loper uit China die de marathon in bijna 4 uur uitliep. De organisatoren noemen het de coolste marathon van de wereld. En de ontsnapte wallaby die gisteren in Middenmeer in Noord-Holland rondliep is gevangen en weer bij zijn eigenaar. De kleine kangoeroe veroorzaakte een hoop commotie in het dorp. Hij werd gezien bij de voetbalclub en liet zich niet zomaar vangen. Uiteindelijk kon hij worden verdoofd zodat de hulpdiensten hem konden pakken. De eigenaar van het dier was ondertussen ook in Middenmeer aangekomen. Die vertelde dat het dier Skippy heet en sinds de nacht van zaterdag naar zondag vermist was. De dierenambulance heeft Skippy veilig thuisgebracht.
0: Skippy in the bush, kangaroo, Skippy. Skippy. Ja, een programma dat ik vroeger aan keek over Skippy de Bush.
1: Ja, dat was dan nog weer voor mijn tijd. Dat zegt mij niet zo heel veel. Maar Skippy is nu weer gevangen en terug bij zijn eigenaar. Het zal vast wel bijzondere beelden hebben opgeleverd als je opeens een kangoeroe door je dorp heen ziet hoppen.
0: Ja. Die dingen zijn gevaarlijk en die kunnen aantrappen, hoor.
1: Oh, ja, een keer wat anders dan een hond of een kat.
0: Ja, ja. Skippy.
1: Ja.
0: Fernando. Rise and shine. Good morning, Russian. Rauw Alejandro.

0: For Our Stormzy featuring Odeal. Jay Lauren heb ik zo meteen voor je met Pretty Girl Summer. Het is maandag, dat betekent even terugblikken op een Real Talk aflevering die ik elke zondag om 7 uur online gooi. Elke zondag. Mensen zeggen van, ja maar als je vrij bent en op vakantie. Nee, elke zondag om 7 uur drop ik een nieuwe 1-op-1 interview op mijn YouTube channel Nando Leaks Real Talk. Voor de mensen die op YouTube niet kijken, je kan altijd via je favoriete podcast meeluisteren. Je favoriete podcast app, dus via Spotify of welk andere platform ook. Dan kan je ze ook allemaal voorbij horen komen. Verschillende gesprekken. Je moet denken aan Claire Seedorf is daar geweest. Ik heb de man van Oprah Winfrey daar gehad. Davido is ook in de podcast geweest. Heel verschillende mensen uit binnen- en buitenland. En heel veel comedians. Najib Amhari, Yadina Asparaat, Ryan Pandey. The list goes on and on and on. Dus als je liefhebber bent van interessante 1-op-1 gesprekken, ga checken. Je kan heel veel dingen meekrijgen. Sloegy had ik uitgenodigd. En die is deze week de gast. Gisteren online gegooid, dus go check it out. Sloegy, die vertelde onder andere over opgroeien met zijn ouders en hoe belangrijk de rol van zijn moeder en zijn vader was op zijn leven en hoe hij naar de wereld kijkt.
1: Hij weet, er is niks aan de hand. Maar ik gebruik mijn vader wel vaak in de show. Mijn vader is legend. Gewoon die contrasten tussen zoals mijn vader met een Nederlander praat of zo. Ja. Die miscommunicatie die ontstaat. Ja. Gewoon bepaalde culturele herkenningspunten die je dan op het podium laat zien. Dat is gewoon hartstikke leuk om te
0: want
1: zien.
0: Hoe was jouw band met jouw pa als kind? Weet je, dat is ook vaak een onderwerp die we hier ook bespreken in de podcast. Van hoe is je band als man met... Weet je, mama's altijd nummer 1. Dat
1: nummer 2 en nummer 3.
0: Ja. Maar je pa, zeg maar, hoe was jouw band met hem? Zeg maar, hoe ging je met elkaar om? Wat heeft hij geleerd? Ja. Hoe is jullie dynamiek?
1: Mijn vader is echt mijn maat. Hij is echt mijn maat ook. Echt. En mijn vader die... Ik vind mijn vader een hele bijzondere, aardige, lieve man. En hij heeft me altijd heel veel liefde gegeven op zijn eigen manier. Op zijn eigen manier. En weet je wat ik vet vind aan mijn vader? Hij spreekt het ook uit.
0: Ja?
1: Ja, hij spreekt het ook uit. Want het is niet gebruikelijk. Ik hoor niet heel vaak mensen zeggen dat je vader bijvoorbeeld tegen jou zegt... dat hij hartstikke trots op je is. En het gebeurt wel. Alleen in mijn omgeving dan... Er zullen vast wel heel veel vaders zijn die dat uitspreken, hoor. Maar als ik het puur over mezelf heb... en dan praat ik misschien over 20 mensen of zo.
0: Ja.
1: Dat is helemaal niet representatief.
0: Ja.
1: Dit is een vergelijking, eigen, maar... Snap je? Gewoon even een cirkel.
0: Over de statistieken.
1: Dat is mijn eigen CBS. Ja. Eigen CBS. Horen ze dat niet vaak.
0: Ja.
1: Maar mijn vader zegt van heel, geeft me heel vaak... spreekt vaak smeekbedes uit, gewoon in mijn face. Zegt ook dat hij trots op me is... Knuffelen. Broer, ik knuffel gewoon met mijn vader nog.
0: Mooi.
1: Ik knuffel gewoon met mijn vader. Hij komt gewoon niets naar me toe en dan gaat hij mij knuffelen. En dan kus ik hem op zijn voorhoofd. Dus maar ja, de band... Kijk, ouders zijn heel belangrijk. Hè. Dat is één ding wat zeker is. En we hebben ouders echt hoog in het vaandel zitten. Los van het feit wat ze allemaal hebben moeten sacrificen om hier te komen. Hè, in de jaren 60 en alles daar achterlaten en keihard moeten werken en zo. Maar mijn vader heeft me wel echt vooral geleerd om liefde te geven.
0: Mooi.
1: Dat is het vooral.
0: Ja, liefde geven. Zijn vader heeft geleerd om liefde te geven. Vond ik zo'n mooi stuk, omdat hij ook op een gegeven moment ook zo onze kijkje geeft in zijn leven. Hoe die is. Weet je, dat is mooi. Een man die zeg maar werkt als docent, maar uiteindelijk zijn hart volgde. En toen het podium op is gegaan en vervolgens een carrière heeft gemaakt. En nog steeds maakt als comedian. En allemaal zalen uitverkoopt. Laatst ook nog in Ahoy. Ja, ik vind het super tof, man. En mocht je meer willen weten. In de podcast vertelt hij ook over waarom hij naar Hollywood is gegaan om te studeren. En hoe hij nou in een ruimte terecht kwam met mensen die hebben gewerkt aan de film Spider-Man. Ja, it's crazy. Hele toffe verhalen. We hebben het ook over politiek. We hebben het ook over hoe hij kijkt naar hoe Wilders bepaalde dingen steeds weer uit verband weet te trekken. En kortom, een interessante conversation is about love, family en hoe we leven. Maar ga checken, man. Jared S. Sufi Sloegy in Real Talk, de podcast. Check je favoriete podcast app of mijn YouTube channel Nando Leaks Real Talk. Let's get it.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnixAds. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je.

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Your city, your sound.
6: Funix!
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken

0: aflevering op alle Funnix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Rewind door je speakers met muziek zometeen van Bokusam en Ronnie Flex. Maar eerst tijd voor het nieuws van NOS op 3 en dat doen we uiteraard met Renske. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Crowdfunding-platforms controleren nauwelijks of medische inzamelingsacties misleidende of onbewezen claims bevatten. Dat zeggen zorgverzekeraars tegen Nieuwsuur. En daardoor doneren mensen soms aan dure behandelingen waarvan de werking niet is bewezen. Deze verslaggever van Nieuwsuur heeft een paar voorbeelden van dat soort behandelingen.
4: Een levertransplantatie in het buitenland. Iets waarvan artsen zeggen, nou, als je een levertransplantatie nodig hebt, dan kom je daar in heel Europa voor in aanmerking. Dus er is geen enkele reden om naar Polen te gaan om een levertransplantatie te doen. Dat kan niet eens. Verder zie je ook kankerbehandelingen met kurkuma. Dus dat zijn niet effectieve behandelingen waarvan artsen zeggen, begin daar niet aan. Maar er wordt wel voor geld voor ingezameld. En er wordt ook geclaimd dat een effectiviteit bevat.
3: Zorgverzekeraars willen een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar omgekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is op zoek naar getuigen en dashcambeelden. De VS heeft voor de negende nacht op rij luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen gericht op militaire doelen die Iran gebruikt om schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. Volgens president Trump waren de aanvallen een vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. En Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. De Spanjaarden waren oppermachtig in de finale tegen Argentinië en wonnen met 1-0. De wedstrijd werd ook gevolgd in een Spaans café in Utrecht. En daar was het een groot feest na de wedstrijd, zag verslaggever Steve Bouwman.
5: De hele straat stroomt vol met Spanjaarden en alle anderen die Spanje een warm hart toedragen. En het feestje gaat hier nog wel even door. Waarschijnlijk zo lang totdat heel Utrecht Centrum weet, Spanje is wereldkampioen.
3: Ja, het Spaanse elftal wordt vanmiddag gehuld in Madrid. Krijg je het weer? Veel bewolking met tussendoor zon. Vanmiddag mogelijk een buitje. Echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
2: Dankjewel, Renske.
6: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god!
6: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
2: Goedemorgen, Rewind door je speakers met muziek zometeen van Bokusam, Def Major, Lil Kleine, No Go Zone. Eerst tijd voor Ronnie Flex.

0: Kleine Jandro, Idali en Ronnie Flex met No Go Zone.
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Een hele goede morgen. Je luistert weer naar Rewind. Normaal gesproken met Quincy. Maar vandaag staat je ome Joes er weer klaar voor de aankomende 3 uurtjes. Om jou uiteraard mee te nemen door al die hits die ik heb in mijn playlist, man. Het is, als ik even een kleine blik mag werpen richting de playlist, wat ik het aankomend uur zo meteen dus voor je ga draaien. Ja, dat zijn er tunes zoals Mood van 24K Golden. Kevin Roxy Dekker komen uiteraard voorbij. Disting komt nog voorbij met een Boosa. Hè? Een echte boosa. Voor de mensen die weten wat een boosa is. Een kus. die gaat zo meteen ook voorbij komen. Broederliefde die komt voorbij. Drake staat ook nog op je te wachten. Maar uiteraard kan ik niet beginnen met deze playlist zonder dat ik deze heb gedraaid van Frenna, man. Ik bedoel, Frenna, ja, die man blijft zich steeds opnieuw uitvinden. En komt elke keer weer met een nieuwe banger. Dus shout-out naar die man. Ik heb hem voor je klaarstaan. Dit is Star Life.
2: 1, 2, 3.
0: Met deze playlist, zonder dat ik deze heb gedraaid van Frenna, man. Ik bedoel, Frenna, ja, die man blijft zich steeds opnieuw uitvinden. En komt elke keer weer met een nieuwe banger. Dus shout-out naar die man. Ik heb hem voor je klaarstaan. Dit is Star Life.
2: 1,

0: Mind door je speakers. CJ, whoopty, die hoorde je hier op Phonix. Ja, het is er weer tijd voor zometeen, hè?
1: In the morning. Morning. Mashup.
0: Straks ga je je hersens kunnen trainen hier bij Rewind tijdens de Morning Mashup. En ja, die ik zometeen voor je klaar heb staan. Heeft te maken met... Zal ik alvast gewoon een hint gooien? Het heeft te maken met verlangens en de achterstandswijk. Ja, verlangens en de achterstandswijk. Meer ga ik niet zeggen. Zometeen hoor je dus de Morning Mashups, twee tunes in één gemixt. Na deze tune van Jay. Dit is Controlando. Controlando.

0: Nieuw op Funix.
1: Cut Neuf featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound.
0: Funix.

0: met Nooit Goed.
1: In the morning. Morning mashup.
0: Good, good morning, morning mashup time. Twee tunes gemixt tot één. Alleen jij moet dan raden om welke twee tunes het gaat. Dat kan je zo meteen droppen in de NPO luisterapp, die trouwens helemaal gratis is. Maar het is heel belangrijk, het gaat hier om de snelheid. Ben jij degene met de snelste en ook natuurlijk de juiste antwoorden, dan ga je naar huis met een Phonix goodie pakket. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Ook als je er niet klaar voor bent, ga ik hem gewoon afspelen. Hier komt hij, de morning mashup.

dan even gewoon die NPO-luisterapp erbij. En laat het mij weten door middel van een berichtje. En wie weet ben jij zometeen degene die kans maakt op die exclusieve Phonix goodie pakket. Zometeen muziek van Distinct, Boosa, Broederliefde die komt voorbij met Maak Me Niet Heet. Maar eerst ICSB, Di Quenza en Henky T, Dope Boy. Dit is Festival. Hey, Di Quenza.

En ik ga je nog twee hints geven. Verlangens en Achterstandswijk. Ja, meer ga je echt niet van me krijgen. Ik ben dus op zoek naar twee tunes. Ben jij de snelste in de NPO Luisterapp met de juiste antwoorden? Dan krijg je van mij een exclusieve Vanix Goodie pakket. Die gaan we dan uiteraard jouw kant op sturen. Maar daar heb ik wel die twee antwoorden voor nodig. En je moet snel zijn. Dus drop het snel nu het nog kan in de NPO Luisterapp. En wie weet heb jij straks het goede antwoord.

0: dagen niet begrijpen hoe we leefden in de goot. Ik was veel te jong, maar wist mijn moeder die stond rood. Nu roken we sigaren op een hele grote boot. Je doet je best en op een dag dan ga je dood.
1: Yo, zegt die man en ik wil alles smoke, alles.

0: ook hier bij Rewind. Lang niet van me af. Zometeen nog muziek van Trobi, Ismo en Bracket. Die komen ook voorbij. En natuurlijk straks ook het nieuws met Renske.
1: Ja, straks hoor je hoeveel mensen in Nederland gisteravond de WK-finale hebben gekeken.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
5: It's Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken

0: straks voorbij. Ja, dat is straks, maar eerst tijd voor het nieuws. En dat doen we met NOS op 3, met Renske. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De finale van het WK voetbal is in Nederland door gemiddeld ruim 3,4 miljoen mensen bekeken. Dat blijkt uit de cijfers van het Nationaal Media Onderzoek. Tijdens de halftime show schakelden zelfs nog wat meer mensen in. Bijna 3,5 miljoen mensen zagen het optreden van onder meer BTS, Justin Bieber en Shakira. Spanje won de finale met 1-0 van Argentinië. Ferran Torres maakte de winnende goal in de 106e minuut. Keir Starmer's laatste ochtend als premier van het Verenigd Koninkrijk zit er bijna op. Hij biedt zo zijn ontslag aan bij koning Charles en wordt dan meteen opgevolgd door Andy Burnham. Hij wordt de 6e premier in 10 jaar tijd. Als hij bij Charles is geweest, geeft hij vanmiddag een speech waarin hij zijn plannen bekend maakt, vertelt correspondent Fleur Launsbach.
2: Een van zijn grote plannen is om meer macht weg te halen uit Downing Street, dus uit het Londense centrum, en dat te verspreiden over het land. Dus meer aan burgemeesters, aan regionale gemeentes te geven, zodat zij zelf kunnen bepalen wat goed is voor hun gebied.
1: En de 11-jarige Tim van den Hogen uit Zwaag doet deze week mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hij wandelt per dag 30 kilometer en is dit jaar een van de jongste deelnemers van het evenement. Hij heeft nogal een advies voor mensen die in de toekomst mee willen doen.
3: Goede sokken nodig, goede schoenen die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan.
4: Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet.
1: Tim loopt samen met zijn nichtje Marina, die ook 11 jaar is. Het weer, veel bewolking met tussendoor zon. Vanmiddag mogelijk een buitje. Echt warm wordt het niet. 18 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Renske.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: Met zometeen muziek van Troby, K.A., Jade Lauren. Eerst tijd voor Ismo en Bracket. Dit is Winner hier bij Rewind.

0: Rewind. Met Quincy. Rewind.
1: Ja, een hele goede morgen. Je luistert naar Rewind, normaal gesproken met Quincy, maar vandaag met Joes. De aankomende twee uurtjes zit ik er weer klaar voor om heerlijke tunes voor je te brengen. En ja, gisteravond, wat was het een spektakel. Ja, ik ga het later met je hebben, want gisteravond had ik twee finales eigenlijk. Ik ga later met je hebben over die eerste finale. Maar die tweede finale was natuurlijk die finale tussen Argentinië en Spanje. En wat een spannende wedstrijd was dat, zeg. Ja, spannend. Het was voornamelijk spannend vanuit de Spaanse kant. Want de Spanjaarden, die waren echt on fire, man. Echt niet normaal. De Argentijnen hadden er geen antwoord op. En eigenlijk kwamen de Argentijnen pas een beetje aan het voetballen. Een heel klein beetje. Pas toen die goal viel in de 106e minuut van de verlenging. Ferran Torres. Ik zeg het maar eventjes erbij. Het is een Barça-speler. Net zoals, ja, laten we zeggen, 90% van het Spaans elftal. Dus ja, tegelijkertijd ook een feestje voor de mensen die houden van FC Barcelona, toch? Ja, toch? Ja, treurig. Messi natuurlijk verloren. Maar ja, ik bedoel dat Argentijnse team, man. Oh, wat een overtredingen zij hebben gemaakt. Niet normaal gisteravond, echt. Ik heb een schoppartij gezien. Ik heb mensen die gewoon getorpedeerd zijn. Die gewoon de benen zijn er bijna vanaf gehaald op het voetbalveld. En ze hebben verloren. Je gaat denken gewoon een handje geven of gewoon huilen, verdrietig zijn. Nee. Gewoon vechten. Ja, wat wel leuk is, is dat Nederland de Fair Play prijs heeft gewonnen. Ja, dan heb je toch nog iets, toch? Zo kan je ook denken. Wel door Marokko uitgeschakeld, maar je hebt nog wel een fair play prijs. Die kan je ook meenemen, dus je bent niet helemaal voor niks gegaan. Je bent hier sowieso niet voor niks, want zometeen nog veel meer bangers die op je staan te wachten van Jonah Fraser, Dior. Maar eerst, oh, wat een dikste is dit, man. Mr. Eri en Ronnie, je hoort ze nu.

0: het eerste gedeelte van de ochtend zit er alweer bijna op. We gaan richting 11:30. Het moment dat je je beentjes kan gaan strekken naar het harde werk met vandaag een babyboom in Peru.
1: Tijd voor een bakkie biza. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Ja, het verhaal krijg je zometeen, want ik wil natuurlijk weten hoe het afloopt.

0: en Zoë Tauran met Te Laat.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.
2: Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat. Hey.
0: Het is 11:30. Ja, het is tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen. Zoals we dat elke dag doen in Rewind. En aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Dat kan je zo meteen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Dus ik zou zeggen, pak die alvast erbij. Dan kan je zo snel mee reageren. En terwijl je dat doet, vergeet natuurlijk niet te hydrateren en eventjes je beentjes te strekken. Je hebt hard gewerkt. Dat is natuurlijk belangrijk. Ja, er is iets geks aan de hand in Peru. En dat heeft allemaal te maken met het WK dat gisteren is afgelopen. Er zijn namelijk al in een korte tijd meer dan 500 baby's geboren die de naam gekregen hebben van een voetballer. Aan jou is de vraag, hoe heten die baby's dan? Is dat A, Virgil van Dijk? Is dat B, Erling Haaland? Of is dat C, Ismaël Saibari? Ja, dat zijn de antwoorden. Virgil van Dijk, Erling Haaland, Ismaël Saibari. Na het WK zijn nu allemaal in een korte tijd meer dan 500 baby's geboren. Die allemaal de naam hebben gekregen van een voetballer. Maar de vraag aan jou is natuurlijk dan, welke voetballer? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Ik ben heel erg benieuwd of jij het goede antwoord naar mij kan doorsturen.

0: Daiga, Ginny Aiko en Pop Smoke met Sunshine hier bij Rewind. En ja, dit is wel een bizar verhaal. Meer dan 500 baby's hebben een naam gekregen van een WK-voetballer.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.

een babyboom in Peru, waar meer dan 500 baby's zijn geboren. En die hebben allemaal een speciale naam gekregen van een bekende voetballer. Aan jou de vraag dus, hoe heten die baby's dan? Was het A, Virgil van Dijk, B, Erling Haaland of C, Ismaël Saibari? Nou, als ik een beetje kijk in de NPO Luisterapp, ik dacht echt van dat mensen nog misschien zouden gaan twijfelen en nog met andere opties zouden komen. Maar ja, iedereen is het er gewoon unaniem over eens dat het maar één iemand kan zijn. Dat is Haaland, Haaland. Ja, Jenny, even kijken. Alper had het goed, Orin had het goed, Appie had het goed, Mootje had het goed, Stefan die had het goed. En inderdaad, ja, er zijn gewoon nu op dit moment 460 baby's, die heten dus Haaland. 90 baby's, die heten Erling Haaland. En daarmee is hij uiteindelijk ook niet eens de recordhouder. Er zijn namelijk al meer dan 33 mensen die Neymar heten in Peru. Ja, crazy. Ze zijn gewoon echt voetbalfan daar. Dat is niet normaal. Dus als je het een beetje goed doet in voetbal, dan kan het zomaar zo zijn dat er baby's naar je vernoemd worden in...

grote wedstrijden en de volle stadions, was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de

Yves Laurent, Brasco en Blow met de highest flex. Die brengen ze hier bij Phonix. En ja, ik zei het net al, gisteren was er een finale qua voetbal. Maar gisteravond had ik ook nog een andere finale van Phonix Talent. En dat was ook een hele spannende finale. 3 finalisten, 1 ultieme winnaar. Wie dat is geworden, dat ga ik straks aan je vertellen. En ik ga je niet zo laten. Natuurlijk heb ik nog heerlijke tunes. Wizkid hoor je straks. En Lil Kleine komt ook nog voorbij. Maar eerst tijd voor Akon.

0: helemaal in de mood brengen met tunes zoals die van Idali en Tres Navi. Maar ook zometeen het nieuws met Renske.
1: Ja, straks hoor je hoe het met de aap gaat die al een maand ontsnapt is uit Beekse Bergen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funix FM op TikTok.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je.

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Rewind door je speakers met muziek van Ronnie, Frenna, Idali. Zometeen, maar eerst... Ja, eerst tijd voor het nieuws van NOS op 3 en dat doen we met Renske.
6: Goedemiddag. Het is de hele zomer nog een grote ellende op de snelwegen. Deze zomer wordt er honderden kilometers nieuw asfalt gelegd. Ook worden viaducten en bruggen vernieuwd. Vooral rond Rotterdam zorgt dat voor veel overlast. Zo is de Papendrechtse brug ruim 9 maanden dicht. De brug ligt tussen Dordrecht en Papendrecht en de renovatie is noodzakelijk, zegt Rijkswaterstaat.
7: Nou ja, deze brug is uit 67, maar er zijn heel veel bruggen uit de jaren 60. Dus die zijn allemaal nu ongeveer aan de beurt om vervangen te gaan worden. Alle wegen zijn zwaarder belast. Er gaat veel meer verkeer overheen en veel zwaarder verkeer. Dus het is allemaal een beetje op aan het raken. Dus het moet gewoon aangepakt worden.
6: Ook op andere drukke snelwegen zoals de A20, de A12 en de A1 wordt aan de weg gewerkt deze zomer. Het wordt druk in het centrum van Madrid vanmiddag. Tijdens de huldiging van het Spaanse elftal worden 1 miljoen mensen verwacht. De Spanjaarden wonnen gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers komen rond 1 uur aan op het vliegveld van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van de premier naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldiging. En een aap uit de safaripark Beekse Bergen is inmiddels al een maand op vrije voeten. De kuifmangabee ontsnapte uit zijn verblijf en sindsdien hebben de dierverzorgers de aap nog niet kunnen vangen. Maar geen zorgen, het gaat hartstikke goed met het beestje, zegt deze dierenverzorger.
8: Hij zit in een bosgebied van ongeveer 100 hectare. Daar zien we hem regelmatig. We weten nu, hij blijft redelijk op deze plek. En wij zijn daar nu bezig met de vangactie. We hebben daar camera's hangen, dus we kunnen hem regelmatig zien. En we hebben daar vangkooien staan, zodat we hem weer terug kunnen brengen bij zijn soortgenootjes.
6: Vorige maand zwom het dier een gracht over en wandelde eerst even door het park om vervolgens de wijde wereld in te trekken. Het weer, zon en wolken. Op veel plaatsen blijft het droog. In het binnenland kan vanmiddag een spatje regen vallen. Het is wat koeler dan de afgelopen tijd. Het wordt 20 tot 23 graden.
5: Dankjewel, Renske.
3: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god!
3: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Youssef.
5: Rewind door je speakers met straks dus Idali, Ronnie Flex en Frenna. Eerst tijd voor Tres Navi. Dit is Oh My God.

0: Rewind met Quincy.
1: Normaal gesproken met Quincy, maar vandaag gezellig met je ome Joes. En gisteravond, ik vertelde je het net al, waren er voor mij twee finales. De finale uiteraard van Spanje tegen Argentinië, natuurlijk in het WK voetbal. Maar ook de finale van Funix Talent Summer Vibes. Drie finalisten die dus gekozen zijn uit honderden kandidaten die zich hebben aangemeld. Ze hebben de afgelopen weken ook week in, week uit een opdracht moeten doen. Het hoofdjurylid van dit seizoen was niemand minder dan Lassa on the Track. Die man is natuurlijk een echte hitproducer. En ja, heeft ze de afgelopen weken ook echt zien groeien. En deze drie finalisten, ja, die waren wel echt... Die waren echt gewoon daar. Die waren zeker daar. En die zijn ook daar. Ik ga je meenemen vanaf 3 tot en met nummer 1. Degene die op nummer 3 is

Ja, Amor is zeker een artiest om in de gaten te gaan houden. Die man is half Surinaams, half Marokkaanse roots. Woont in Almere en is ook een keer dagwinnaar geweest. Is op TikTok viraal gegaan met zijn Suriname WK-lied. Big shout-out naar die man. Ik denk dat we nog heel veel dingen van die man in de toekomst gaan zien. En ja, de man die op nummer 2 is binnengekomen, dat is

Omers was en die ook gedraaid kan worden op Phonics. En er werd gezegd door Lassa dat Eleven misschien wel de hardste track had van dat seizoen. Maar in zijn totaliteit heeft uiteindelijk de man met Marokkaanse roots gewonnen.

0: Summer Vibes. En wat een prijzen krijgt die man. Die man mag gaan optreden volgende week bij Kwaku op de Phonics Stage. Mag gaan optreden bij Parels van de Stad. Krijgt toegang tot Phonics Events. Wordt geholpen de aankomende 6 maanden met begeleiding vanuit Phonics. Op A&R gebied, workshops voor online, socials, etc. Krijgt 1500 artiesten budget. Kortom, die man gaat dik. En uiteraard gaan we binnenkort ook, wanneer die tune helemaal af is, helemaal ready is, gaan we hem sowieso ook draaien. Shout-out naar AOB, gefeliciteerd. En ja, het was een geweldig seizoen om aan mogen mee te doen, zeker. En eentje die ook in de geschiedenisboeken terecht gaat komen.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

09, Blind op zoek. Meteen zijn we blind op zoek naar dope tunes van Kellis, Trick Me en ook Fresh en KM. Die komen voorbij met Bare Minimum. En ja, de man die ik nu ga draaien, die stond gisteren bij de halftime show. Ik ga je heel eerlijk zeggen, ik ben er geen fan van. Waarom? Omdat, ja, ik ken voetbal niet zo op deze manier, weet je. Voetbal is gewoon rust en dan wil ik gewoon analisten horen praten over wat zij vonden van het spel en dat soort dingen. En dan heb ik geen zin om naar optredens of zo te kijken. Ik weet niet, dat is een beetje meer mijn conservatieve voetbalmening. De halftime show was aan. Shakira, Burna Boy, dope optredens, zeker. En ook deze man heeft opgetreden. Ik heb het over Justin Bieber, je hoort hem samen.

alvast een beetje gaan nadenken, want straks is het tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die ik mag draaien in het laatste kwartiertje van de show. En het zijn vaak hele energieke tunes. Dus denk er alvast een beetje over na. Je mag het alvast door laten komen in de NPO Luisterapp. En dan is het zometeen daar dan echt officieel tijd voor. Zometeen na muziek van Christian D en Dior 30 Degrees. Eerst Jonna Fraser en Geon met Panna.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen hem van, Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Officieel kwart voor Quincy, bijna.
1: Bijna. Je hebt nog heel even de tijd. Ik ga je nog snel de kans geven om nog een berichtje door te sturen in de NPO Luisterapp. Jij mag me laten weten welke tune echt niet kan ontbreken aan het, je weet toch, die begin van je middag om eventjes wat energie erin te boosten. Even wat, je weet toch, even wat vuur omhoog brengen. Dit is je kans. Stuur mij een berichtje via die NPO Luisterapp. Ik zie alles wat daarin binnenkomt, hier binnenkomen weer in de studio. Dus doe dat vooral. En wie weet hoor je hem straks voorbij komen. Ja. Ik heb al één goeie klaarstaan. Dus ik heb nog twee. Je hebt toch ruimte voor twee dus. Dit is je kans. NPO Luisterapp. Drop hem daarin. En wie weet hoor je hem zometeen na eerst muziek van Movember.

0: De klok kijkt, is het 12:15 en dat betekent dat het tijd is voor 12:15. En ik heb, we zijn er doorheen. We hebben een, je kan nog steeds, ik heb nog ruimte voor één. Nog één tune die kan je eraan toevoegen. Maar in principe heb ik er twee al opgevuld. Met eentje van een strijder in de NPO luisterrap. Dat was Denzel, die wilde heel graag Follow the Leader horen. Een echte klassieker uit het jaar 2002 van Nigel en Marvin. Ik heb hem voor je klaarstaan. Let's get it, let's go!
1: 12:15.
2: Funny.
1: Fun.

0: Follow the Leader, alweer 2002, hè? Thanks Denzel voor het aanvragen van deze tune. Maar het is weer nu tijd voor Michelle, want Michelle heeft ook een tune klaarstaan. En die is van Kike met Tusabe.
1: Wat voor Quincy.

Nick Toussabi hoorde je zojuist en het zijn weer aangekomen bij de laatste tune van Kwart voor Quincy. En deze kwam van Mustafa, die wilde heel graag Tiu Tiu horen en dan voornamelijk Kikunti. Ja, Tiu Tiu heb ik lang niks van gehoord, man. Die man was echt brokkel aan het maken een paar jaartjes geleden. Alle zomers waren van Tiu Tiu. Die man bracht legendarische tunes uit. Hasta luego, noem het allemaal maar op. En ook deze samen met Sky Blanca en L'Algerino. Je hoort hem nu.

Algerino Kikunti hoorde je zojuist hier bij Rewind. Nergens naartoe gaan, zometeen nog Chris die op je staat te wachten. En morgen zijn we er gewoon weer tussen 10 en 1 om je weer te voorzien van die hits. Net zoals die van deze Brian MG, Ems, Broederliefde.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor vijf donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland.
7: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
6: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. AliExpress krijgt een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat die Chinese webshop te weinig doet om te voorkomen dat er illegale producten op hun website belanden. Onze correspondent Ardi Stemerding weet om wat voor dingen het dan zoal gaat.
1: Nou, het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. En denk dan niet dat het om het enkel product gaat. Het gaat volgens de Europese Commissie om vele miljoenen producten die dus niet aan de regels voldoen.
0: Ja, volgens de EU krijgen medewerkers van AliExpress ook maar 20 seconden om te checken of een product veilig is. We weten iets meer over de slachtoffers van een heftig ongeluk afgelopen nacht in Dirksland in Zuid-Holland. Een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis kwamen daarbij om het leven. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis toegebracht. En over die gewonden is verder niets bekendgemaakt. Het lijkt erop dat die auto in Dirksland uit de bocht vloog en daarna op een boom klapte. De Britse premier Keir Starmer heeft net zijn allerlaatste speech gegeven. Hij stapt op na de dramatische verkiezingsuitslagen van vorige maand, waarbij ook de lokale en regionale verkiezingen werden verloren. Toch is hij trots op wat hij heeft bereikt.
2: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago.
0: En de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk wordt Andy Burnham. Een van zijn speerpunten is het verplaatsen van een deel van de macht van Londen naar de regio's. En de WK-finale is nog maar net geweest, maar de Amerikaanse president Trump heeft alweer een nieuw WK-plan in zijn hoofd. Hij wil het voetbaltoernooi graag nog één keer naar de Verenigde Staten toe halen, zegt hij bij de televisiezender Fox.
3: We will be requesting it again immediately. But I said to take out the shock, you could announce us and maybe then for the next one, another and even another. But we have to do this again. And we have to do it while I'm around. You hear that, Johnny?
0: Ja, Trump wil het WK dus nog één keer naar Amerika toe halen, zegt hij. Maar wel in samenwerking met een ander land. En niet onbelangrijk, ook graag als Trump nog leeft. Ja, dat betekent wel dat hij een lange adem nodig heeft. Want de eerstvolgende optie is in 2038. Het weer een mix van zon en bewolking vanmiddag bij 19 tot 23 graden. Morgen begint droog, later wat meer bewolking. En het wordt dan ietsjes warmer dan vandaag.
4: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check vanx.nl of de NPO Luister-app.

T-Square. De muzikale broeders uit Nigeria die samen muziek maken. Ja, en of dat nou zo slim is, ja, dat laat ik gewoon even bij jou. Want zou jij met je broer, of met je zus, of met je neef samen een bedrijf beginnen?

met For Certain hier op Phonix. Hey, en zou jij met je broer of misschien wel je zus of je neef ooit jouw geld laten beheren? Phonix. Want in de clip van For Certain Party Next Door denkt hij gewoon dat hij een leuke avond heeft, weet je wel. Tot zijn drankje wordt gespiked en blijkt dus dat de vrouwen achter dat feest mannen aan het drogeren waren om hun geld te stelen. Dus ja, vertrouwen kan je dus heel duur komen te staan. Zeker als je dat bij een verkeerde persoon neerlegt. En die verkeerde persoon kan ook in de familie zitten. Kijk bijvoorbeeld naar Nigeriaanse broers van P-Square. Muziek en familie liepen gewoon samen door elkaar heen. Jarenlang ging gewoon goed. Peter en Paul vormden samen een muzikale duo. Hun oudere broer Jude, die was de manager bijna een hele carrière. En het klinkt als de perfecte link-up, toch? Samen money maken, het geld binnen de familie houden. Tot er dus jaren later gewoon publieke ruzies ontstonden over management, over royalties. Wie nou precies wat had bijgedragen aan het succes. Kortom, geld.

Featuring FJ met So Amazing of Phonics. Zometeen op muziek van, kan wel zeggen, de ruggengraat van de radio. Frenna met Starlife. En we duiken ook in de lyrics van Equals Casablanca in de Linecheck. Want de dame in die tune wil niet meer eten bij een Rotterdams restaurant voor een date. Maar wat is volgens jou überhaupt een ideale eerste date? Dat bespreken we zo na 24 Hours van Stormzy featuring Odile. Gewoon hier op Phonics.

0: park, minigolfen, padellen, een Mackie date, een simpel drankje doen. Waar ga jij voor?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Allemaal opties natuurlijk voor een allereerste date. Maar daar hebben jij en ik het over in de Linecheck vandaag. Het dagelijkse moment waarin we een kijkje nemen in de songteksten van onze favoriete bekende Phonics tracks. En vandaag doen we dat met de track van Equals, Casablanca. Die nemen we even onder de loep. En één ding is duidelijk, de dame waar ze het over hebben, ze is niet per se makkelijk. Zij wil met de boy naar Casablanca, ze wil niet meer bij Jaffa gaan eten. Oké, een eerste date, het vliegtuig pakken naar Marokko lijkt me ook wat overdreven. Maar wat is volgens jou nou echt een ideale eerste date? Misschien dit wel?
3: Zoek een mooie plek in de buurt van jou. Een mooi terrasje als het warm is. Of een plekje ergens binnen waar je een drankje kunt doen. Doe niks anders dan het drankje. Ga niet eten. Doe alleen het drankje. En hou de date ongeveer 1 uur tot 1,5 uur.
0: Oké. TikTok is heel duidelijk. Of misschien wel dit idee.
4: Ga samen midget golven. Een beetje competitie maakt de sfeer juist meteen luchtig. En waarschijnlijk kan je best wel erg jezelf zijn.
0: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben ook niet van te veel poespas de eerste date. Weet je wel, gewoon rustig een drankje ergens doen. Niet te veel gedoe. Ik moet je leren kennen zonder dat ik zit te kijken naar ja, restjes koriander tussen je tanden, snap je? Maar ja, hoe denk jij hierover? Wat is jouw ideale eerste date-idee? Ik zou zeggen, praat mee in de NPO Luisterapp met je boy. Kan van alles zijn. Dus een drankje doen, een midget golf of padellen. Maar ik wil het van jou weten. Wat is jouw ideale eerste date? Laat het door.

0: Oké, dat is duidelijk. Deze dame wil naar Casablanca. Ze wil niet meer eten bij een Rotterdamse restaurant. Maar hoe sta jij erin? Allemaal verschillende antwoorden in de NPO-luisterapp. Appie die is heel simpel. Die zegt gewoon uit eten. Ideale eerste date, gewoon uit eten. Jolie is ook duidelijk in de app. Die zegt gewoon een wandeldate. Selma, die heeft ook wel een nare ervaring gehad. Die schrijft namelijk, ik ben wel eens meegenomen voor een eerste date naar de bios. Meest vreselijke date ever, schrijft ze. Dan zit je 2 uur naast elkaar zonder echt te praten. En daarna moet je ineens doen alsof je elkaar kent. Ik heb die guy nooit meer gezien ernaar. Geef mij gewoon een terrasje. Ik vind het gelijk ook echt een tip voor alle boys die luisteren. Eerste date naar de bios. Is een no-go. Moeten we gewoon niet gaan doen. Maar we kunnen ook gewoon luisteren naar Bram. Goedemiddag, man.
1: Goedemiddag.
0: Jij kwam met een date. Ik sloeg gewoon achterover. Ik vond hem zo sterk. Vertel het eens.
1: Mijn eerste date met mijn huidige vriendin zijn we naar het strand gegaan. Hebben wij het uiterlijk naast geschilderd.
0: Wauw. Bram, voor deze gewoon applaus. Ik vind hem zo sterk. Maar je moet me even meenemen. Dus je bent gaan... Naar de duinen gaan, dat zeg je. Uitzicht heb je nageschilderd. Hoe kwam je op dat idee?
1: Nou, ik liep een keer in de action en ik zag schilderspullen liggen.
0: Ja.
1: Terwijl ik zelf een hekel heb schilderen. Ik vind het helemaal niks. Ja, ik dacht van, het lijkt me wel een keer leuker gewoon met iemand een keer wat gaan naschilderen. Toen dacht ik van, ik kan een keer naar het strand. Maar ik had helemaal geen idee met dat meisje.
0: Oké, okay, je zag het voorbij komen. Je dacht, dit ga ik ooit een keer doen.
1: Ja, dat ga ik ooit een keer gebruiken, dacht ik.
0: Ja.
1: En tot ik haar leerde kennen, ik denk, kut, ik moet eerst een date bedenken. Toen popte het weer in één keer op.
0: Wauw.
1: We zijn nog steeds samen.
0: Wauw. Oké, maar wat was haar reactie, Bram? Wat vond zij van het date idee?
1: Ze zei, ze nog nooit zo'n leuke date gehad, zo'n originele date.
0: Ik ga deze opschrijven, Bram. Ik ga deze oprecht opschrijven, want ik denk dat jij, want je bent 2 jaar samen, het heeft gewerkt. Heb je nog meer ideeën voor je denkt, nou Chris, zo moet je het aanpakken?
1: Ja, bij tweede date niet eerste date. Tweede date moet je voor haar gaan koken. Niet uit eten, gewoon thuis koken voor haar.
0: Bram, ik noem je tegenwoordig gewoon Bram de man. Want je laat het gewoon lukken. 2 jaar verder, eerste date dus gewoon iets creatiefs. En de tweede date moet je gewoon in je eigen keuken uitpakken voor een dame.
1: Ja, zeker.
0: Lekker man, Bram. Thanks voor het delen.
1: Ja, geen probleem.
0: Geniet van je dag, broski.
1: Heel goed, doei.

teken op je weest. Maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt heet je echt Dior, ik zeg ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Sommigen willen al je vriendinnen je coachen. Ik spits, ik heb er veel, geef voden. Watch your split.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyX Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
3: Lijkt het jou tof om bij Funix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
7: It's complicated met Jay.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De nieuwe premier van Groot-Brittannië is beëdigd. Andy Burnham heeft net officieel het stokje overgenomen van zijn partijgenoot Keir Starmer. Met Burnham hoopt Labour weer wat stemmen te gaan binnenharken. Burnham is net bij koning Charles geweest voor de beëdiging en nu geeft hij een speech bij de ambtswoning op 10 Downing Street.
1: It requires my generation of politicians to raise our game and rise to the new challenge. Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge.
0: Ja, de nieuwe premier Burnham zegt dat het Verenigd Koninkrijk weer moet laten zien dat het een stabiel land kan zijn. Bij een ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 omgekomen. Op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal botste een auto tegen een boom. Ook in Zuid-Holland ging het vannacht mis. Ook daar knalde een auto op een boom. Twee mannen van 33 en 19 overleefden dat ongeluk bij Dirksland niet. In het westen van Spanje is een kind van 13 om het leven gekomen tijdens een feest na de WK-zege van Spanje. Fans vierden in de provincie Salamanca feest op een fontein toen het bovenste deel daarvan instortte. De mensen die in die fontein stonden kwamen onder de brokstukken terecht. De jongen van 13 overleed en iemand anders werd met een gebroken been naar het ziekenhuis toegebracht. En Petra uit Lelystad zit met de handen in het haar, want...
2: Wie schiet op mijn kat?
0: Ja, inderdaad, wie heeft haar kat neergeschoten? Poes Ellie kwam ineens niet meer thuis. En toen Petra ging zoeken en ze Ellie zwaar gewond vond op een veldje.
2: En ik wilde haar oppakken en ze begon meteen te gillen eigenlijk. De poot is ook behoorlijk gebroken, voel ik. Daar ben ik meteen de dierenarts gaan bellen. Dus ik moest haar daar laten. Ze heeft pijnstilling gehad. Een uur of drie ben ik gebeld. Van, nou, ze heeft twee kogels in de lijf zitten. En op vier plaatsen is de dijbeen gebroken.
0: Ja, het pootje van Ellie moest uiteindelijk worden geamputeerd. En Petra bleef nu met een flinke dierenartsrekening zitten van €1200. En dat terwijl ze net de schuldsanering was ingegaan. En de dader is nog niet gepakt. Het weer een mix van zon en wolken nu bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later bewolkter en ietsjes warmer dan vandaag.
3: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Yes sir, met muziek van KM samen met Idali is het Bendo.

artiest. En aan jou de, ja, toch wel simpele vraag. Kan jij fixen hoe de beatplanner vandaag in elkaar zit? 5 hele korte snippets van 1 artiest aan muziek. Weet jij te raden welk artiest er in de beatplanner zit? Weet je hem? Drop hem dan zo snel mogelijk in de NPO Luisterapp, want dan kan je dus in de prijzen gaan vallen. Als je dat tenminste een beetje snel gaat doen, want de allereerste met het juiste antwoord in de NPO Luisterapp gaat er vandoor met Fanix sokken of een mini voetbal. Dus ik zou zeggen, zet je schrap, zet je radio ietsjes harder. Mocht je versterking in de buurt hebben van collega's, studiegenoten, familieleden, zeg ze van shh, even stil zijn. Chris is er met de beatblender, want zo gaat hij. Ja, welke artiest heb je gehoord? Dit is een hele bekende.

0: Jay met Controlando hier op Phonics. Beat Blender. Waar jij en ik de Beat Blender aan het spelen zijn. 5 tracks van 1 artiest. Jou de vraag, welke artiest zit er achter Beat Blender van vandaag? Latanya, die denkt dat het Neo is. We listen and we don't judge. Sergio gaat voor Jason Derulo.
1: Oh my god.

De Beeplender. Ik kan me voorstellen, het is maandag, dag van de nieuwe week, dat je toch een beetje moet gaan opstarten. Het is ook nog eens vakantieperiode. Dus ik snap dat je nog niet zo heel snel bent met het raden van het juiste antwoord. Moet ik je wel bij vertellen, langzaamaan zie ik al wel goede antwoorden binnen het druppelen in de NPO-luistertrap. Maar mocht je nog zitten te twijfelen, ga ik hem weghelpen met een, ja, ik vind het zelf een hele sterke hint. Want de artiest die in de Beeplender zit, die gaat hem zo meteen nog een keer horen, is sowieso de afgelopen maand in Nederland geweest. Een grote internationale artiest. En hij trad als kind op als een imitator van Elvis Presley. Nou ja,

0: is het. Hoor jij die er schuilt in de bierblender? Het antwoord hoor je dus zometeen. 5 tracks van 1 artiest, a.k.a. de bierblender. En ik zei net al, hè. Nio, Jason Derulo, Justin Timberlake, The Weeknd, Usher. Nee, niet het antwoord wat ik zoek. Mocht je trouwens net intunen, denken Chris van... Hey, ik heb die hele bierblender gemist. Hoe klonk die nou? Nou, zo klonk hij. Bierblender. En zodra je het antwoord hoort, ga je denken van... Oh, Chris, je hebt gelijk. Dit is echt een hele bekende artiest. Deze internationale artiest was sowieso de afgelopen maand in Nederland. En hij trad op als kind als een imitator van Elvis Presley. Ja, wie was dat? Deze naam.
1: Hey, je bent op zoek naar Bruno Mars.
2: Bruno Mars.
0: Inderdaad, Bruno Mars in de bierblender van vandaag. Hij stond natuurlijk in de Johan Cruijff Arena met zijn show. Ik ben er geweest. Het was waanzinnig. Wauw. Wat een show heeft die man weggegeven. De tracks die erin zaten. Uptown Funk, Versace on the Floor, That's What I Like, Finesse, 24K Magic. Maar de vraag nu is, wie kwam als allersnelste in de NPO Luisterrap? En die eer van vandaag gaat naar Rino. Gefeliciteerd, man.
3: Dankjewel.
0: Lekker bezig, man. Hey, jij krijgt sowieso een prijs, maar je mag zelf kiezen welke prijs. Ga je voor Fanny sokken of een mini-voetbal?
3: Voor de mini-voetbal.
0: Lekker, man. Limited editions zijn de laatste paar, dus goed gekozen. Schep je er bovenop welke track van Bruno Mars wil je horen?
3: Wou, Uptown Funk.

7 met je zijn touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met andere soorten druk.

P.K.A. en Jade Lauren met Hoog hier op Phonics. Zometeen ook Coca Body van Frenna O, Deal en Wizkid. En als jij denkt dat je brutaal bent, omdat je nooit met lege handen bij je ouders vertrekt, wacht maar tot je zometeen hoort dat een hele bekende Phonics artiest zijn hele carrière heeft te danken aan het bestelen van zijn moeder. Ja, wie het is, hoe en wat en waarom, hoor je zo naar deze van Ira Star. This is Where Do We Go. Een hele goede middag.

Jack Harlow, Loving On Me, hier op Phonics. En liefde gaat door de maag, toch? Zeker bij je moeder. Phonics! Chris! Kijk, aangezien ik nog midden in de verbouwing zit van mijn eerste koopwoning, chill ik toch even wat vaker bij mijn mams. Ja, is het toch gewoon lekker eerlijk? Kan ik gewoon mijn vuile was meenemen, krijg die vervolgens gewassen terug, gestreken. Heerlijk. Top, hou ik van. Maar ik ben benieuwd, heb je ook van die vaste routines zodra je bij je ouders binnenkomt? Ik kom altijd sowieso onaangekondigd binnen. Het eerste wat ik doe, ik ga

vragen hoe het met iedereen gaat. Eigenlijk ben ik echt tante vervelend. En als klap op de vuurpijl pak ik voordat ik wegga altijd een plastic tas om even boodschappen te doen in de berging van mijn moeder. Ja, ik loop in ieder geval nooit met lege handen naar huis. Maar blijkbaar ben ik dus niet de enige, want Joey de Wevelé, hij kreeg zijn artiestennaam van zijn moeder dus. Omdat ze noemde hem vroeger de Wevelé, vrij vertaald naar iemand met hele snelle handjes om het zo maar te zeggen. Omdat tijdens het koken pikte hij altijd eten uit haar pannen. Dus eigenlijk is hij een kleine keukendief. Kijk, ik voel me dan toch ergens minder erg, want iedereen heeft zijn eigen streken bij zijn moeder of vader thuis. Ik heb er alleen nog geen succesvolle artiestennaam aan overgehouden.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
0: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: It's Complicated met Jay
6: en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
2: Honor the craving.
3: Funix Afro. De heetste afrobeat en amapiano.
2: Funix Afro.
3: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Europese Commissie geeft webshop AliExpress een megaboete. Het bedrijf moet dik 500 miljoen euro betalen omdat ze de spullen die ze verkopen niet goed genoeg controleren. En daardoor zijn soms illegale of gevaarlijke producten te koop via die Chinese website. EU-correspondent Ardy Stemmerding weet waar het misgaat.
1: Het is bijvoorbeeld zo dat medewerkers die het moeten controleren soms maar 10, 20 seconden hebben om te kijken of een product illegaal is. Daarnaast is het veel te makkelijk voor verkopers die AliExpress gebruiken om bijvoorbeeld later weer een nieuwe winkel op te richten, waardoor ze dus onder een nieuwe naam hetzelfde illegale product kunnen verkopen, waardoor die producten dus gewoon nog steeds op de site staan.
0: En als AliExpress de komende maanden de boel niet verbetert, kunnen ze nog meer boetes krijgen. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem net officieel benoemd na het vertrek van Keir Starmer. En Burnham gaf gelijk daarna een korte speech bij zijn nieuwe onderkomen, 10 Downing Street. En hij heeft de grootste plannen.
2: I will bring forward a new plan for Britain. A 10-year plan. Laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be. Wherever we're coming from, whatever party we support.
0: Andy Burnham wil dus met een 10-jarenplan komen met doelen over waar de UK over 10 jaar moet staan. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus en de return een week later. En het is lekker cashje voor de buren van Tomorrowland. Mijn Belgische collega's bij de VRT ontdekten dat mensen in de buurt kamers verhuren voor zo'n €900 per nacht. En ook schieten de kraampjes met bier en hamburgers als paddenstoelen uit de grond daar. Maar toch zijn er wel regels, zegt de burgemeester.
3: Wel zonder meer dat je geen sterke drank mag verkopen. Dat je niet zomaar op de openbare weg mag staan. En tenslotte is het ook wel gelimiteerd. Van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds is het toegelaten. Erna niet meer, net om te vermijden dat de uitstroom van het festival gehinderd wordt en dat we ook links en rechts privéfeestjes krijgen.
0: Ja, iemand die vlakbij Tomorrowland woont, die verdient nu lekker. Hij pakte tot nu toe €3000 met zijn drankkraampje. Het weer, een mix van zon en wolken, nu bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later wat bewolkter. En het wordt ietsjes warmer dan vandaag.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week zomercarnaval. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Chris. Kevin en Roxy Dekker zouden de veels met Fantasy.

Kevin, Roxy Dekker, met jij hebt mij hier op Phonics. En kunnen we het even hebben over de halftime show van gisteravond? Phonics. Allereerst een hele dikke shout-out naar Spanje, want die hebben wat mij betreft echt terecht gewonnen. Ik heb Argentinië ook wel eens beter zien spelen, dus de beker moest naar Spanje. Maar ik wil het hebben over het middenstuk, want wat in de showbusiness was daar aan de hand? Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, Chris Martin en zelfs de Muppets. Ja, alleen al die namen oplezen duurt bijna net zo lang als de hele show. Het waren dus in totaal 11 minuten aan showtijd, waarin blijkbaar iedereen minimaal 7 seconden moest optreden. Ik weet niet hoe het met jou was, maar het voelde niet als één geheel of zo. Niet als één show, maar meer als een beetje scrollen door je TikTok heen. En bij sommige optredens hielp het playbacken ook niet echt mee, volgens mij. Ja, mijn muzikantenhart die had het zwaar.

artiesten. De optredens waren waanzinnig. Wauw, gewoon. En de ander dacht van ja, kunnen we gewoon weer gaan voetballen? Want wat is dit in de showbusiness? Dit hoort gewoon niet thuis bij het voetbal. Dus ik ben wel benieuwd, wat vind jij? Zo'n grote halftime show, is dat echt een toevoeging aan zo'n WK-finale? Of moet voetbal gewoon voetbal blijven? Ik ben oprecht benieuwd wat jij hierover denkt. Heb je ernaar gekeken en dacht je van nou, dit is wel leuk, hè? Tussendoor zo'n halftime show. Denk je nee, alsjeblieft niet. Laat het weten in de NPO Luisterapp. Wat vond jij?

0: Naked, featuring our star, Yo Hired hier op Phonics. Ga toch even rewinden naar gisteravond, die halftime show.
1: Chris.
0: Tussen Spanje en Argentinië in. Ik moet je eerlijk zeggen dat het was even nieuw voor mij. Ik vond het heel veel showbiz. Ik dacht, past dit wel bij voetbal? Ik vond het ook iets te lang duren, eerlijk gezegd. Maar dat ben ik. Ik ben benieuwd hoe jij erin staat. Wat vond jij van die halftime show van gisteravond? Diallo?
2: Goedemiddag, Chris. Nou, ik vond die optredens wel leuk, hoor. Ja, dat gebeurt toch sowieso reclames tussendoor. Of je nou reclames krijgt of ja, zo'n show. Nou, dan zou ik zeggen liever dan zo'n shows natuurlijk. Hè? Dus ik vond het helemaal geweldig. En nog beter dat Spanje heeft gewonnen. Die stomme Argentijnen, echt. Denken dat ze kunnen winnen door vals te gaan spelen en gemeen te spelen. Jammer voor ze. Heerlijke voor Spanje.
0: Ja, er zit heel veel frustratie bij Diallo. Maar ik voel je wel, Diallo, eerlijk gezegd. Rachel laat weten, de NPO-luisteraar. Het was letterlijk één grote poppenkast. Het draait op voetbal. En dat wil ik zien. Niet daar van die halve gare mensen die een superstad door het optreden heen blazen. Ik moet zeggen, veel negatieve comments trouwens in de NPO-luisteraar vandaag. Sander zegt bijvoorbeeld ook, die halftime show van gisteren was schandalig. Shakira was de enige die echt aan was. Alsof je op TikTok kijkt. Als je op TikTok kijkt, zie je ook dat Justin helemaal geen gitaar speelt. Maar net doet alsof. Hij kon ook beter als andere nummers doen dan dit saaie nummer van gisteren. Nul spektakel. Oké, en Junior?
3: Kijk, weet je wat het is? Bij alle andere vorige WK's, zoals in Zuid-Afrika, Brazilië, Qatar, Rusland. Je zag overal cultuur terugkomen in die WK. Dit WK had ik nul keer het moment van, ja, Amerikaanse cultuur. Behalve een stukje rigged en zo. Maar nu eindelijk bij die halftime show dacht ik van oké, dit is echt iets typisch Amerikaans. En dan zie je toch die Amerikaanse cultuur terug. Dus daarom vind ik het op zich wel chill. Als het maar de volgende week aan niet gaat.

0: gebeurt. Eenmalig is prima.
1: Ik denk dat ik me helemaal aansluit bij Junior. Want het klopt inderdaad wel. Dit WK zag ik weinig culturele dingen voorbij komen. En dit was wel echt Amerikaans. Hè? Ze wilden uitpakken, meerdere artiesten, et cetera. Dus ze hebben het geprobeerd. Voor mij betreft gegokt en verloren.

Ronnie Flex en Frenem met Populair hier op Funic. Zometeen ook Gino 9, Catnuff, Jiril en Busy met Interessant. En over interessant gesproken. Ik ben weer op zoek naar een hele interessante en sterke powerpokoe. Heb je hem alvast? Drop hem dan in de NPO Luisterapp. Daar meer over naar deze van Bad Bunny. Dit is DTMF. Een hele goede middag.

op zitten. Reset stand. Snap je wat ik bedoel? En qua track kan alle kanten op gaan. Of het nou hip-hop is, of afro, of R&B. Enige voorwaarde wat ik voor je heb, het moet zoveel energie.

0: Omalee, featuring Ozuna met Soso hier op Phonics. Femke, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hey. Hey, wat zijn jouw plannen van de dag?
1: Ik ga dadelijk naar Tilburg. Volgens mij is daar volgens maandag. Het is in ieder geval kermis, dus gezellig.
0: Gezellig. Hey, als je naar zo'n kermis toe gaat, ik ben al heel lang niet meer geweest. Wat zijn nou de go-to dingen om daar te doen?
1: Rondlopen.
0: Rondlopen? Geld uitgeven?
1: Nee, het is veel te duur,
0: ja. Ja, dat is wel. Het wordt met een jaar duurder inderdaad. Maar ga je alleen of ga je met iemand daar naartoe?
1: Nee, met twee vrienden.
0: Gezellig, gezellig. Hey, ik zei net natuurlijk, ik ben op zoek naar een powerpokoe, een track die alle kanten op kan gaan. Het enige voorwaarde is, er moet heel veel energie in zitten. En jij kwam me toch met een tune. Vertel, Femke.
1: Ja, ik heb die gevonden. Namelijk Freddy Moreira, Activeren.
0: En waarom die tune?
1: Nou, het is gewoon lekker.
0: Heerlijk. Zullen we er van genieten?
1: Ja.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Vanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085 0606 550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
3: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: It's complicated met Jay.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Lijkt het jou tof om bij Funix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funix.nl/vacatures. En wie weet.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens het uitzitten van zijn celstraf in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede, ruim 2 jaar geleden. En H. zit nu in een TBS-kliniek en het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen, omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij ook echt de cel in zou moeten. Er rijden nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, terwijl daar een verbod geldt voor zwaar verkeer. Volgens de Rijkswaterstaat is de constructie van die brug niet veilig en daarom mag er voorlopig geen vrachtverkeer overheen. De brug bestaat voor een groot deel uit staal dat is verzwakt, zegt deze hoogleraar civiele techniek.
1: Al die vrachtauto's die dag in dag uit over die brug denderen, daar ontstaan er allemaal spanningen in dat materiaal, tot op een gegeven moment zelfs in kunnen instorten. En dat dreigt nu bij deze brug. En daarom heeft Rijkswaterstaat gezegd, wij vertrouwen het niet meer. We sluiten voor het zware vrachtverkeer.
0: Rijkswaterstaat bekijkt wat ze kunnen doen tegen vrachtwagens die toch die brug pakken. Transport en Logistiek Nederland kijkt of ze juridisch iets kunnen doen. Zij betwijfelen of de overheid genoeg heeft gedaan om de brug goed te houden. En op het Museumplein in Amsterdam wordt de laatste hand gelegd aan een groot nieuw kunstwerk. Het wordt een schildering van 700 vierkante meter op een basketbalveld, vertelt de maker Munir de Vries.
2: Het wordt een heel grote vloerschildering, zoals jullie zien. Er staat ook een tekst in. They tried to bury us. We lopen nu over Bury heen. But they didn't know we were seeds. En dat gaat over ja, je eigenlijk niet klein laten maken door andere mensen. En dat kan je op elke verschillende manier interpreteren als je wat jij wil.
0: Ja, de vloerschildering verwijst naar de koloniale geschiedenis van het Museumplein. In 1883 werd daar de internationale koloniale tentoonstelling gehouden, waar mensen uit de Nederlandse koloniën tentoon werden gesteld. Komend weekend moet het kunstwerk klaar zijn. Het weer vanavond overal droog en zonnig. Morgen begint met wat zon, maar later trekt het een beetje dicht. Bewolkt dus, het wordt dan niet warmer dan 24 graden.
3: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Noordin en West.
6: En we gaan eens even ons sportief doen zometeen.

Anna, John de Vreester en Jayon. En we houden hem even daar, want Bossy Man, hè? Bossy Man, hè? Bossy Man! Ja, was genieten gisteren, hè? Argentina, ze Spanjol!

0: Nee, om zo erin te gaan is best onaardig. Maar aan de andere kant...
1: Onaardig?
0: Waar heb ik naar gekeken gisteren?
1: Nou, waar heb je naar gekeken? Naar een heel lekker onsportief wedstrijdje.
0: Het was heel onsportief. Ik moet eerlijk toegeven, die Argentijnen is echt niet normaal hoe onsportief ze zijn, hè? Trappen iedereen helemaal en dan gewoon weer zo normaal het veld oplopen.
1: Ja, ik vind het... geweldig.
0: Hoe ze zijn?
1: Ja, nee.
0: Ze zijn wel echt
1: ze zijn verschrikkelijk.
0: Onsportief.
1: Ze zijn verschrikkelijk, maar daardoor vind ik het geweldig.
0: Ja.
1: Enige wat ik dan vind, er is ook zo'n gozer. We hebben natuurlijk gisteren over de finale Spanje-Argentinië. Het zal er waarschijnlijk al de hele dag over gaan. We gaan de wedstrijd niet analyseren. We gaan alleen even inzoomen op dat onsportieve gedrag. Dat was een speler die kreeg een tweede gele kaart. De eerste gele kaart was omdat hij een wegwerpbeweging maakte naar de scheids. En de tweede was omdat hij een snoeiharde tackle maakte. Maar wat ik dan wel had verwacht van hem... Het is toch zo'n teringventje. Toen hij eraf werd gestuurd, sla dat nog even iemand op zijn bek gewoon.
2: Noordin.
0: En Wes.
1: Dat is wat ik dan denk. Als je dan toch al die rode kaarten hebt, je WK-finale is toch al voorbij. Ja. Trap dan even Lamine Jamal nog even, de wedstrijd uit.
0: Ik vind het toch onsportief van hem dat hij dan gewoon van het veld afloopt. Maar kan je nog even één keer uitleggen voor iedereen wat onsportief nou is?
1: Onsportief gedrag buiten het voetbalveld is het volgende. We hebben net gevraagd aan Supercartel. Je ziet heel veel TikTok en Instagram video's voorbij komen over onsportief gedrag. Even met mijn compa onsportief naar Scheveningen. Maar wat wordt er nou mee bedoeld? Onsportief is een woord dat tegenwoordig voor bijna alles gebruikt kan worden. Het betekent eigenlijk iets opvallend, geks, goed, slecht of bijzonder. De betekenis hangt helemaal af van de situatie. Een voorbeeldje van onsportief gedrag. Met je compa rondjes rijden op kruiskade op zoek naar toppertjes. Mooie dames.
0: Dat is heel onsportief.
1: Dat is heel onsportief. En wij zijn op zoek naar onsportieve plekken van deze zomer. Want ik denk, ja, Spanje-Argentinië, onsportiever dan die Argentijnen wordt het niet. Ofwel, wat vind jij echt... Nummer 1, onsportiefste plek van Nederland.
0: Ik denk nummer 1 award gaat toch echt naar Marbella.
1: Ja. Dat is dan niet in Nederland, maar ik snap je wel. Hoezo is Marbella zo onsportief?
0: Ze zeggen altijd op Marina lopen, heel onsportief met je Hermes slippertjes.
1: Lopers. Ja,
0: ik zie het helemaal voor me. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik kan het helemaal voor me zien. Hoe je daar helemaal glad met je blouseje open loopt.
1: Ik ga wel dichter bij huis zoeken. Ik vind de Meent in Rotterdam ook wel heel onsportief hoor.
0: Na 8 uur 's avonds, wanneer de wegen zijn afgesloten, is het heel onsportief.
1: En zeker wanneer het een rosé weer is. Zodat jij en je compa even die uitlaat van die huurbal kunnen laten kletteren door de Meent. Om te kijken of we nog wat toppertjes kijken bij 108.
0: Oh mijn god.
1: Ja, wij zijn op zoek naar de meest onsportieve plekken. Dat mag binnenland zijn, buitenland. Wat zijn de meest onsportieve plekken van Nederland of van het buitenland? Drop het even in de NPO Luister app. Wij zijn op zoek naar onsportief gedrag. Dus dit is een oproep naar onsportief gedrag.
2: New music. Nieuw op Funnies.
3: Katne featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound. Funny.

0: heel makkelijk. Dat kan maar één plek zijn. Argentinië zelf. Want tegen een verlies kennen ze niet. Ze zijn alleen maar sportief als het goed gaat, denken ze. En zelfs dan zijn ze nog onsportief. Dus ik zeg gewoon lekker Argentinië.
1: Noordin en Wef. Wat zijn de meest onsportieve plekken om deze zomer naartoe te gaan? Onsportief gedrag, ja, betekent eigenlijk iets opvallends, geks, goed, slecht of bijzonder. Maar dat betekent meer gewoon een beetje fouterig, hè? Een beetje foute plekken is dat.
2: Ja, en Ibi noemt er eentje op waarvan ik ook denk, inderdaad, die hoort echt op het lijstje. En dat is namelijk de pier op Scheveningen.
1: Ja, vind je die onsportief?
2: Ja, ik vind hem wel fout, hoor. Je hebt een paar tentjes. Dat...
1: Ik weet niet of dat echt bij onsportief hoort.
2: Ja, dan wij gaan naar andere plekken toe waar we onsportievelingen zien. Maar je hebt klasses in onsportief.
1: Ja,
2: En zeg maar, voor mij is dat de beginners level.
1: De beginners level of onsportief. Jay zegt Thalia, daar wordt ook wel onsportief gedrag vertoond.
2: Thalia, ja. Ja. Ook wel een leveltje, hoor.
1: Ja, Juicy zegt Ibiza is heel onsportief. Maar het ligt eraan waar op Ibiza.
2: Ja, waar?
1: Hè? Je hebt Ibiza ook natuurlijk dat hippie gedeelte en juist de jet set live en dat natuurlijk. Maar je hebt ook gewoon een Ushuaia is toch best wel onsportief.
2: Heel onsportief, ja. Ja, je hebt ook dat je met je boot ergens naartoe kan. Besso Beach, ook heel onsportief inderdaad.
1: Fuerteventura of zoiets.
2: Ja, Fuerteventura denk ik. Geen idee.
1: Fuerteventura?
2: Zakaria zegt dat het strand bij Nessenlanden in Rotterdam.
1: Ik ken dat niet.
2: Nou, ik weet niet of het wel sportief is of het ander wordt.
1: Kim zegt Tanger.
2: Ja, ik heb inderdaad ook
1: gehoord. Tanger kan heel onsportief zijn.
2: Ja, ik heb het niet zo ervaren, maar ik denk inderdaad dat het kan. Maar dit zijn wel een aantal goede plekken. Ik hoop dat we ook een paar in Nederland krijgen. Misschien dat wij ook even onsportief kunnen doen deze zomer.
1: Ja, Zwarte Pad in Scheveningen is ook wel onsportief.
2: Waarom moet je onze plek nou verraden?
1: Gewoon Hagenezen waren daar vroeger, maar nu wordt het wel heel onsportief van mensen van buitenaf.
2: Ja, iets te...

0: Our Star Tornado door je speakers hier op Phoenix. En zometeen is het tijd voor het middagdetame kennisquiz van 5 vragen... waarin ik jouw hulp keihard nodig heb en Wef ook. Want we gaan gewoon weer onze kennis testen, hè Wef?
1: Ja, of ik er zin in heb is wat anders.
0: Ja, het is helaas weer zover voor jou.

0: examen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen waarin jij kan kiezen. Ga ik Noordin helpen? Pardon, een beetje verkouden.
0: Oh, ben je nou ziek?
3: Ja, best wel. Ik voel me eigenlijk ook...
0: Ja, ik wil echt niet naast je zitten, man. Maar daar hebben we het straks wel over. Ja, middagtentamen, kennisquiz. Nou, dat vind ik echt niet normaal.
3: Sorry, ja, sorry dat ik...
0: Meld je dan ziek als je ziek bent, weet je wel? Je gaat je collega's aansteken.
3: Fijn dat je je zo me bekommert of het al goed met me gaat.
0: Kennisquiz van 5 vragen tussen mij en Noordin. Maar we hebben beide iemand nodig om ons te helpen de winst naar binnen te halen. Denk jij dat we kunnen doen? Dan kan je team even een NPO Luisterapp sturen.
3: Ja, of natuurlijk gewoon team Noordin. Jij moet dus nu echt even gaan kiezen wie ga ik supporten. Die arme, zieke team Noordin die wel echt een steuntje in de rug kan gebruiken.
0: Zielig.
3: Wef de Heks, die helemaal geen mercy hier voor me heeft.
0: 1 keer verkouden, jongens. Niet normaal.
3: Nou, team Noordin of team Wef, drop het in de NPO Luisterapp.

0: Hoe heet het gebouw waar de Amerikaanse president werkt?
1: Nordin.
0: Nordin.
1: Het Witte Huis.
0: Dat is 1-0 voor Nordin. Netjes.
1: Wil je iets zeggen, Bev? Of waarom baal je nou zo? Of,
2: ja, ja, ik wou iets zeggen. Ik ben echt blij dat ik niet heb...
0: Wat wil je zeggen?
1: De Twin Towers, wil jij zeggen. Och,
2: nee, maar niet waar ik... Nee, zeg maar, niet waar hij werkte. Want het gebouw in Amerika, ik dacht gelijk daaraan.
0: Wauw.
2: Huh? Hebben we een tentamen?
3: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middag.
1: Ja, ik zag jou zo je balen. Dus
2: nee, ik dacht zo gelukkig heb ik niet gezegd. What the fuck, hé? Zo, ik schrok gewoon van mezelf. Je weet toch, soms heb je van die gedachten in je hoofd. Dan denk je, zo, dit is bizar.
0: Het is maandag. We gaan pas beginnen.
1: Ja, Luc, dit komt goed vandaag, toch? Luc!
5: Yo.
1: Dat komt goed vandaag, toch?
5: Ja, sowieso.
2: Ik heb Rashid in mijn team. Rashid. Je moet me echt gaan helpen, man. Je moet me gaan helpen, want dit gaat nergens over.
5: Nee, komt goed.
1: Ja, we spelen dus het middagdame kennisquiz van 5 vragen. We hebben alle 2 iemand in ons team. Als we het niet weten, dan is de andere aan de beurt. En is dat ook fout, dan schakelen we over naar onze teamgenoten. Sander is onze quizmaster. Verder nog dingen?
0: Nee, dat was wel zo'n beetje.
1: En waar je ook bent, je kan ook gewoon meedoen met het middagtentamen. Stel dat ik vandaag win, dan heb ik even een andere tune voor vandaag.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Ja,
0: heb je
1: een
0: ander?
1: Ja.
4: Het middagtentamen.
0: Ik ben benieuwd, maar Wef kan
2: stel
0: ook nog winnen.
2: Stel dat ik win. Oh my god. Nou, 1-0
0: voor Nordin. Vraag 2. Bij het lange baan schaatsen, hoeveel meter is 1 rondje?
1: Lange baan schaatsen, zeg je?
0: Ja.
1: Nordin, 500 meter?
0: Nee, dat is niet goed. Wef, weet jij het?
1: 100
2: meter.
0: Nee, ook niet goed. Rashid, weet jij het?
5: 400 meter.
0: 400 meter.
2: Lekker, Rashid.
1: Hoe komen ze op 400? Dat is toch ook helemaal niet logisch? Dat is 500 toch veel logischer?
0: Ja, maar niet dat ik dat ook ga opzoeken. Dat gaan we niet doen. Vraag 3. 1-1 staat het op dit moment. In de eerste verse van Def Major in No Go Zone... Er wordt een stad genoemd. Welke stad is dat? Eerste verse. Def Major.
2: Wef.
0: No Go Zone.
2: Wef. Is het Capelle?
0: Nee, geen Capelle.
1: Nee.
0: Rustig. Noordin, 5.
2: 5, 4, 3, 2.
0: Geen Amsterdam. Weet jij het?
5: Oh, ik weet het ook niet, man. Daarna?
0: Nee. Rashid, noem jij eens?
5: Ik weet het niet. Gok iets, Rotterdam.
0: Nee. Mijn wijk Schiedam is een no-go zone.
1: Oh, ja.
2: Ja, sorry hoor.
1: Nee, dan snap ik al dat iedereen het vergeten is.
0: Dit is nog steeds 1-1. Vraag 4. Welke film gaat over een orka die ze willen vrijlaten?
1: Nordin. Free Willy.
0: Ja.
1: Ja, PSV1. Ja. Wat een van mijn lievelingsfilms van vroeger.
0: Free Willy. Echt waar?
1: Ja, serieus. Bij mijn pa. Mijn pa die op DVD is Free Willy. Ja, ik dacht echt dat ik Matties was met die orka. Oké, dat is een verhaal.
0: Weet we dat keer. Ook weer. Goed. 2-1 voor Nordin. We gaan naar de laatste vraag. Vraag 5. Let goed op. In welk dorp ligt de Efteling?
1: Nordin
0: was eerder. 5, 4, 3.
2: Ik haat dat park toch, dus het boeit me niet. Ja.
0: Is 3.
2: Een park waar ik niet graag naartoe kom.
1: Kaatsheuvel.
2: Who cares?
1: Kaatsheuvel. Luc, ben je daar?
5: Lekker man.
1: Luc, ben je daar?
5: Lekker man.

0: lekker start op die maandag. Gadverdaddie. Gadverdaddie. De Twin Towers.
1: Nou, dat, waarom moet je dat nou zo op zo'n manier zeggen?
0: De Twin Towers. Oh, dacht je even bijna, hè? Bijna.
1: Ik was close.
0: Ja,

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyX Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
3: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken

0: itscomplicated@funix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
2: Funix Afro, de heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Funix Afro.
2: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim een half miljard euro die de webshop eerder vandaag kreeg van de Europese Commissie. Ali zou te weinig doen tegen de verkoop van illegale en soms zelfs gevaarlijke producten. Hoort onze correspondent Ardy Stemmerding.
1: De boete had nog hoger kunnen zijn. Als je kijkt naar de omzet van AliExpress, dan had die boete wel op kunnen lopen tot 8 miljard euro. Dus je zou, als je het een beetje gunstig brengt, ook nog kunnen zeggen dat het meevalt, die 550 miljoen euro. Maar neem niet weg dat dit wel onder de huidige wetgeving van de Europese Unie de hoogste boete is die ooit is opgelegd.
0: Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen illegale producten steeds worden verwijderd, maar dan vervolgens snel weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het Centraal Orgaan Asielopvang heeft een megaclaim ingediend bij een hotelregelaar. Die ZZP'er zou voor het COA hotelkamers hebben gefixt waar Oekraïners zouden kunnen worden opgevangen. En nu wil het COA bijna 200 miljoen euro zien omdat ze onderling gedoe hebben over de huurcontracten. Die claim is een van de hoogste ooit van de overheid tegen een bedrijf. En vanavond wordt het Spaanse elftal gehuldigd in Madrid. Sven Tuijters is correspondent in Madrid voor de Vlaamse VRT. Ja Sven, hoe is de sfeer daar?
2: Op dit moment zijn er al supporters aanwezig. Ook heel veel politie. Er wordt gesproken over ongeveer 1000 politiemannen die het hele feest van vandaag gaan in goede banen leiden. De stad verwacht ongeveer 1 miljoen mensen die komen feest vieren. Waarschijnlijk rond 7 uur, 8 uur kan de optocht beginnen die 2 uur zal duren en eindigen op Cibeles, de plek in de stad waar traditioneel alle grote voetbalfeesten gevierd worden. Dan zullen er DJ's, optredens zijn en kan het feest de ganse nacht duren. Dus als we zeggen dat de Argentijnen niet goed kunnen verliezen, dan kunnen we wel stellen dat de Spanjaarden heel goed feest kunnen vieren.
0: Oké, Sven, dankjewel voor nu. Gaan we naar het weer toe. Vanavond overal droog en zonnig. Morgen begint met wat zon. Later wordt het bewolkt. Wordt het maximaal 24 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: En een van ons twee had ruzie om een bizarre reden.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Het is tijd voor het ene spel dat jij moet gaan raden wie van ons twee de waarheid spreekt en wie er tegen jou aan het liegen is. De vraag van vandaag is ook, who did it?
3: En Sander, onze producer, heeft een verhaal van één van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. En hij gaat ons allebei één vraag stellen om daarachter te komen.
4: Yes.
3: Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
4: Vandaag is het verhaal, ik heb ooit ruzie gehad omdat ik ben opgelicht. Wef, hoe ben je dan precies opgelicht?
3: Ja, jullie gaan het echt nooit geloven. Maar er kwam dus een man voor mijn deur.
4: Mm-hmm.
3: En die man die zei dus tegen mij dat hij allemaal laptops verkocht. Ja, en ik had zoiets van, ik had er echt één nodig. Dus ik dacht, weet je wat, geef er maar één. Nou, ik doe die doos open. Was het gewoon een beeldscherm met piepschuim erin.
4: Oh, wauw. Oké, en Noordin, hoe is...
5: Een Peerbook Pro.
4: Oh, help. Noordin, hoe is dit dan geëindigd?
5: Ja, hoe is dit geëindigd? Ik heb gewoon betaald.
4: Je hebt gewoon betaald?
5: Ik heb betaald.
4: Wauw.
5: Ik heb ooit ruzie gehad omdat ik ben opgelicht. Bij wie hoort dit verhaal? Hoort het bij mij, Noordin, of hoort het bij Wef? Drop het even in de NPO Luisterapp en laat er vooral even weten waarom je denkt bij wie het hoort. Spraak mee moet je vinden wij echt extra leuk. Oké, ik heb ooit ruzie gehad omdat ik ben opgelicht. Bij wie

0: Ik heb ooit ruzie gehad omdat ik ben opgelicht.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Ja, bij wie hoort dit verhaal?
3: Maria die zegt verhaal van Wef klonk geloofwaardiger.
0: En Ali, wat denk jij?
4: Ik ga sowieso voor Noordin. Weet je waarom? Deze man is gewoon gul. Hij heeft gewoon betaald. Kijk maar naar Expeditie Robinson. Hij gunt gewoon zijn munt aan... hoe heet die man ook alweer? Ik ben blij. Ik ben even de naam kwijt. Maar goed, hij is gunner. Hij geeft, weet je. Dus ja, ik denk hij heeft inderdaad betaald. Ik weet niet waarvoor. Maar goed, hij heeft wel betaald. Ja toch?
0: Ja, het is natuurlijk over mijn maatje Sherendi Martina.
3: Ja.
0: Ja, Maria die zegt, verhaal van Wef klonk geloofwaardiger. Jessen zegt 100% Noordin. We hebben het ook even op onze Insta gevraagd, Noordin en Wef. 43% denkt...
3: Jeetje, hou eens op met het goes, joh. Die denkt dat jij het bent en 57% denkt dat ik het ben.
0: Ik begin ook een beetje warmer te worden.
3: Ja, maar ik ga vrijdag op vakantie.
0: Beetje warm hier.
3: Ik luister dit track.
0: Hey, Snikheid.
3: Ik wil niet ziek worden.
1: Who did it?
2: Het was Noordin.
0: Ja, en daar zit nog een verhaal bij. Dit is ongeveer 3 jaar geleden. Ik ben opgelicht in Club R. Toen het nog bestond.
3: Oh, wat heftig.
0: Nou, Club R was echt mijn vaste prik om naartoe te gaan. Ongeveer elke donderdag was ik daar. En sowieso 1 keer op de vrijdag, zaterdag, zondag. Ik was altijd gewoon ongeveer 2 keer in de week in Club R te vinden.
3: Een soort onkruid.
0: Ja, een soort onkruid. Ik was daar gewoon kind aan huis, jongen aan huis. Ik kon gewoon via de achterdeur naar binnen. Kon lekker de rijders van de DJ's opzuipen. Ik had gewoon altijd een goede tijd in R. Ik vond R gewoon echt leuk. Oké. Nou, het was net in begintijden toen ik met Jen ging en een kennis van haar gaf een feest in Club R.
3: Ja.
0: Ik was met een paar matties bij haar thuis en zei ze, hey, zal ik een tafel voor jullie regelen? Dan kunnen jullie daar gewoon naartoe, kan je gewoon met je vrienden een drankje doen. Dus ik dacht, nou, wat een topper, top, gaan we doen. Dus ik ga daar naartoe, kom die connect van haar tegen en ja, die zegt, ja, dit is jullie tafel en ik heb het geregeld, maak gewoon wat stories. Dus, deze geven wij aan jullie, dit en dat. Nou, dus wij toptijd. Maar wat het dus is met organisatoren vaak op een feest, heb je 2 of 3 organisatoren.
3: Ja.
0: En er was dus 1 gozer en die kwam op een gegeven moment naar me toe. En die zei, ja, jij moet nog even die fles afrekenen.
3: Hè?
0: Dus ik zeg, nou, ik zeg, volgens mij ben ik niet helemaal, niet helemaal wat is afgesproken. Maar ja, hij zegt, ik zeg, anders moet je even, hij zegt, ja, maar je moet niet, kan je niet betalen of zo. Weet je, het werd een beetje, dus werd een beetje zo. En toen zei ik van, ik ga sowieso niet verder met jou praten. Dus ik zeg, hou maar iemand anders erbij of dit of dat. En ik weet niet. En toen zei hij nog iets van, ja, je kan op de radio wel altijd zo stoer praten. Maar hier moet je gewoon betalen als je iets bestaat.
3: Wat
0: dus toen
3: lelijk.
0: Zei ik tegen hem van, hey, ik praat sowieso niet meer met jou. Dus ik zeg, jij moet je mond gewoon dicht houden en heel gauw met die pin komen. Want, en toen kwam die andere organisatie aanlopen, de organisator. Ja. En die ging ruzie met hem maken. Of een woordenwisseling van, nee, maar dit kan je niet maken. En, maar je zag gewoon die afgunst van hem naar mij. Toen dacht ik van, weet je, ik betaal het gewoon. Dan kan je nooit van, hij wilde toen niet dit of wilde toen niet dat. Maar dat was wel, vond ik wel lastig hoor. Want ik dacht ook van, ik kom hier via Shanna.
3: Ja.
0: Dus als ik dan de eerste keer dat zij zoiets regelt gelijk een hele stennis gaat schoppen, dat vond ik ook niet nice.
3: Ik had echt niet betaald.
0: Nee. Achteraf...
3: Had je gewoon niet moeten betalen, want dat was gewoon de afspraak.
0: En toen dacht ik ook, ja, voel me ook wel een beetje opgelicht.
3: Is ook echt... Ja. Weet je hoe duur zoiets is? Wat heb je betaald? 2,80? 4? 3?
0: Ja, ik denk tussen de 300-400 zo.
3: Jeetje, Noordin. Wat slecht.
0: Ja.
3: Nou, nooit meer. Want het bestaat niet meer, de club.
0: Nee, maar die week erop was ik er gewoon weer, hoor. Rest in power, Club R.

0: Aura-check.
1: Nou moet het echt ophouden, Marin.
0: Aura-check.
1: Ik vind het niet normaal dat jij hier ziek naar werk toe komt, wetende dat ik vrijdag op vakantie ga. Ik kan gewoon ziek worden.
0: Ja, maar ik moet toch...
1: Je moet toch werken? Nee, je moet beter worden.
0: Je moet werken voor een befaamd voetballer, zei ooit. Je moet werken voor je...
1: Nee, ik wil echt niet verkouden worden. Ik wil echt niet verkouden worden door jou. Dus beter ga je een beetje op een afstand staan.
0: Nou, je kan hem ook insteken met... Hey, wat vervelend dat jij ziek bent. Dat je zoveel moet werken. En dat je dus geen tijd hebt om uit te rusten. Kunnen we misschien wat tips voor jou binnenhalen? Dat zou ook een insteek zijn. Is dat een leuke insteek
1: misschien? Ja,
0: daar hebben we misschien nog wat aan.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Ja, vieze Robertje bleek dat toch niet te zijn.

0: Noordin, jij moet echt op afstand van mij blijven, hè? Ik ga vrijdag op vakantie. En ik liep al naar binnen en je kuchte zo naast me en ik kreeg er gelijk warm van.
1: Moeten mensen als ze ziek zijn thuis blijven?
2: Noordin en Wef.
1: Ja, en ik ben niet echt ziek. Ik ben gewoon verkouden. Ik ben gewoon een beetje snotje, een beetje verkouden.
0: Ja, maar ik wil dat niet hebben. Ik ga vrijdag op vakantie met mijn kinderen. Dus ik kan het echt niet aan als ik straks ook nog verkouden ben en ik ga vliegen. Weet je hoe rot dat is?
1: Nou, ik had de hele tijd een heel klein kriebeltje achter mijn keel.
0: Oh, gadver.
1: Heel rot, moet ik zeggen.
0: Ja, en dat gaat best...
1: Je overdrijft wel een beetje.
0: Nee, het gaat echt snel, hoor. Het gaat en jij praat ook de hele tijd naar mijn kant toe.
1: Ja, ik heb ergens toen tijdens corona begrepen dat als iemand niest... dat je dan op 125 meter afstand moet zijn.
0: Jeetje, wat slecht. En dan zitten we hier zo in zo'n hok. Ja, ik heb echt tips nodig om niet verkouden te worden. Want ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik krijg bijna anxiety. Misschien moet ik mezelf ziek melden tot vrijdag.
1: Nou, hoe doe dat?
0: Nee, jij moet dat doen, want jij bent echt ziek.
1: Nee, ik ben dus wel... Zijn we op zoek naar tips om beter te worden of om het niet te krijgen? Of om allebei? Want het is ook wel heel fijn als ik... Nou, maar dat is misschien te lastig als je aan het luisteren bent. Dan moet je op twee dingen antwoord geven.
0: Ik denk misschien, hoe kan je een verkoudheid voorkomen?
1: Oh.
0: Dat is een goeie. Dan weet jij wat je de volgende keer moet doen en dan weet ik wat ik nu moet doen.
1: Hoe kunnen we samen verkoudheid voorkomen? Drop het even in de NPO Luister app, want ik hoor heel veel mensen om me heen die ziek zijn. En het is toch wel een rare periode.
0: Jij bent zelf ziek.
3: Spreeks. Spreeks, dierste.

0: vals bezig met Soundflow en ding hier op Vonix. En er zit een dingetje in mijn keel, sorry.
1: Wat vreselijk.
2: Vonix.
3: Noordin.
2: Noordin en Web.
0: Ja, ik word ook een beetje... Ik heb soms van die zweetaanvallen.
1: Ja, Noordin is ziek en heeft besloten om toch naast mij te zitten... wetende dat ik vrijdag op vakantie ga. Dus ik heb tips
0: How can
1: nodig.
0: I make this about me?
1: Ik heb tips nodig om niet ziek te worden, guys. Ik krijg echt lichte paniek als iemand al naast me begint te hoesten, te niezen in een winkel. Dus ik heb zoiets van, hey, misschien heb jij de ultieme tip voor mij. Maaike die zegt, ik slik altijd vitaminepillen. Tot nu toe ben ik niet vaak ziek geweest.
0: Ja. Ik slik ze altijd als ik ziek ben, Katie.
1: Ja. Ik heb ook het idee dat jij nooit fruit eet. Klopt dat?
0: Ja, ik moet wel wat gezonder gaan doen.
1: Ja. Fabienne zegt, ben je ziek? Blijf thuis. Nou, wat een goede tip, Fabienne. Want inderdaad...
0: En dan ga jij mijn hypotheek betalen, Fabienne. Ja. Mijn huur, mijn boodschappen.
1: Ja, maar je maakt je collega's
0: benzine.
1: Wel ziek.
0: En heb dan je de benzineprijs niemand... gezien, Fabienne? Ja, ik weet het niet.
1: Voice meme ook van Finesh.
4: Hey, Raf. Ik was laatst in Turkije, Istanbul, vorige week. En ik heb daar in de apotheek zo'n virusblokker strepsel gehaald. Blijkt dat wel helpt. Moet je even kijken, als ze dat ook hier hebben.
1: Nou, ik ga even met het vliegtuig naar Istanbul om dat te halen. Maar dankjewel, Finesh. Ik vind het echt een goede tip. Ik ben ook op thuisarts.nl gegaan. Dat is een website...
0: Wat is dit, thuisarts.nl? Ja, ik heb hier echt nog nooit van gehoord.
1: Dat is een website die gebruikt wordt door huisartsen. En ze geven dat vaak ook als advies mee van... Hey, mocht je ziek voelen en past het bij een bepaald ziektebeeld... dan kan je daar op www.thuisarts.nl kan je dat gewoon invullen. Dus je kan bijvoorbeeld verkoudheid invullen... en dan zie je allemaal tips wat je wel en niet moet doen... en wanneer je de huisarts moet bellen. Nou ga ik een aantal tips opnoemen. Was regelmatig je handen met water en zeep. Doe jij dat?
0: Ja.
1: Nee, nooit gezien. Hoest en niet in je elleboog.
0: Maar jongen, dat ik op werk... Dat, waar, ga je met mij mee naar de wc?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Ik heb jou toch ook nog nooit je handen zien wassen, idioot.
1: Hoest en niet in je elleboog of in een papieren zakdoek. En gooi die daarna weg.
0: Ja, dat doe ik niet.
1: Nee,
0: inderdaad.
1: Dat weten we. Raak je ogen, neus, mond... zo min mogelijk aan met ongewassen handen. Ik heb je nu echt al 10 keer je mond zien aanraken.
0: Conclusie?
1: Ja, conclusie is dat ik dood ga. Nee, thuisartsen legt ook uit dat je...
0: We gaan allemaal dood, dus...
1: Thuisartsen legt ook uit dat je een verkoudheid niet altijd kunt voorkomen... omdat verkoudheidsvirussen zich gemakkelijk verspreiden. Dus Reveen zegt eigenlijk de ultieme tip is run.
0: Voor jou.
1: Ik denk gewoon overdosis vitamine C-pillen of zo.

Gisteren was natuurlijk de halve finale van het WK. Grote kans dat jij de halftime show precies met onder andere Justin Bieber, Burna Boy en Shakira. Ik was iets heel anders aan het doen. Wat dat is, vertel ik je zo meteen over iets wat terug moet komen. We gaan misschien wel een petitie starten. Je hoort het zo meteen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
3: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag verandert in the place to be. Caribbean

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, is samen met drugsbaas El Chapo een van de grondleggers van het Sinaloa-drugskartel. El Mayo werd een paar jaar geleden naar een ranch in Sinaloa gelokt, overmeesterd en in een vliegtuigje naar de VS toegevlogen en vervolgens overgedragen aan de FBI. In Bologna in Noord-Italië zijn protesten uitgebroken nadat een man is gestorven bij een arrestatiepoging. Twee agenten en een omstander gingen op de rug van die man zitten, die meermaals om hulp riep. En mogelijk was hij psychotisch. Vanavond staat er opnieuw een protest gepland. En na een weekendje hukken, oftewel flink losgaan op de Zwarte Cross, werd vanochtend de boel weer ingepakt en ging iedereen weer huiswaarts. Maar niet voordat er werd geblazen. Een alcoholcontrole dus, bij het uitrijden. Voor deze gasten liep die controle niet goed af, zag deze verslaggever van Omroep Gelderland.
1: Wat is er zojuist gebeurd?
2: Nou, dat zie je. Hij heeft niet te veel gedronken. Iets te veel gedronken, denk ik.
1: En nu sta je hier zonder bestuurder.
3: Ja, want ik denk niet dat wij wel mogen.
1: Jullie gaan het ook niet halen.
2: Nee, goed van niet.
0: Ja, uiteindelijk werd hun auto door een agent weggereden, waarna ze moesten wachten op hulp. En NEC-supporters hebben er vertrouwen in dat ze de volgende voorronde van de Champions League kunnen bereiken. Vanmiddag werd NEC bij de loting gekoppeld aan Olympiakos. Zo'n 2000 fans kwamen in het centrum van Nijmegen bij elkaar om naar die loting te kijken.
4: Dat is Olympiakos.
5: Olympiakos.
6: Ik ben heel blij met de loting.
7: Ja, ik ook.
8: Ja, wat een mooi dag. Hartstikke mooi.
6: Olympiakos is wel goed, maar ze kunnen wel winnen.
0: De eerste wedstrijd speelt NEC in Griekenland op 4 of 5 augustus en de return is een week later. Het weer vanavond overal droog en zonnig. Morgen begint met wat zon, later trekt het dicht. Wordt bewolkt bij maximaal 24 graden.
9: Festival FOMO.
10: Hell no.
9: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god!
9: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
11: En welk programma moet terugkomen op de Nederlandse tv als je er eentje mag kiezen?

parfummetjes en douche sets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, lief met anders.

0: Jade Lauren met Hoog. En als jij één programma terug zou mogen krijgen op de Nederlandse buis, welk programma is dat dan?
1: Noordin
2: en Web.
0: Ja, voor mij met stipt op 1 het tv-programma Ik Geloof in Mij. En daarin worden allemaal verschillende zangers gevolgd. Ja, die laten we zeggen nog niet...
3: Het zijn doorgebroken.
0: En het zijn zangers die bijvoorbeeld ook... De een is wat ouder, de andere heeft bijvoorbeeld zijn uiterlijk niet mee. Het zijn allemaal zangers waarvan je denkt... Oeh, ik weet niet zeker of je het gaat halen. Ze hebben allemaal gewoon een bijzonder verhaal. Het is niet per se in het negatieve, maar het zijn gewoon... bijzondere mensen. Die worden gevolgd op de voet. En het programma zegt het al. In de fase waar zij zitten in hun carrière... moet je geloof hebben in jezelf. Ik geloof in mij.
3: Wat goed.
0: Want anders ga je het niet redden. En wat is daar nou zo bijzonder aan? Ja, ik ga een kort fragmentje laten horen over een van de sterren van de show destijds. René Leblanc. En die is echt gewoon een BN'er geworden. Die heeft hartstikke veel boekingen gekregen.
3: Wat
0: en
3: goed.
0: Heel Nederland kent hem dus. En dit was een fragment uit de serie, moet je luisteren.
4: Op zo'n podium dan ga ik leven. Het is net alsof ik, als ik sta te wachten en ik word aangekondigd. Ik hoor die naam, dames en heren, René Leblanc. En dan ga ik zweven.
5: En zijn naam is René Blanche!
0: Ja, en dat soort dingen zitten er dus allemaal in die serie. Maar er is dus één iemand van die serie, want deze serie was een jaar geleden op tv. Rutger van Barneveld. En die heeft dus nu een nummer 1 in te pakken door heel Nederland.
3: Wat
0: met
3: goed,
0: deze.
3: Joh.
0: Klein remixje van gemaakt.
6: Ik wil in de zon zien zakken in de zee.
0: Maar oké, ik zat dus te denken, welk programma zou jij graag terug willen horen?
3: Ja, er zijn er wel echt meerdere en ik denk misschien mijn top 2 is dan toch wel echt het Huis Anubis of Idols.
0: Oh my god, Huis Anubis.
7: Eens weer die 1000 vragen, dit is het huis. Anubis, meer geheimen, alle dagen.
0: Denk je niet dat het nu te spannend is voor de kinderen van nu?
3: Nee joh, ze moeten niet zo zeuren. Maar die switch van die ene guy naar Ahmed Akabi was wel goed.
0: Ja, man. Ja, dat was wel verder in het seizoen inderdaad. Ahmed Akabi stopte er volgens mij mee.
3: Ja, dat
0: en in één keer hadden ze iemand anders.
3: Een andere guy, ja.
0: Zonder aankondiging, zonder iets. Die eten gewoon appie ook en het was gewoon klaar. Wij zijn gewoon op zoek. Welke Nederlandse tv-programma's zou jij graag terug willen? Laat het even weten in de NPO Luister. We zijn heel benieuwd wat jij ervan denkt.

0: favorietje. En dat was namelijk... Ik geloof in mij. Daarin worden zangers gevolgd die nog niet de doorbraak van hun carrière hebben. Dat klinkt dan ongeveer zo.
1: Op zo'n podium dan ga ik leven. Het is net alsof ik... Ja, als ik sta te wachten en ik word aangekondigd en ik hoor die naam, dames en heren, René Leblanc. En dan ga ik zweven.
2: En zijn naam is René Leblanc!
3: Noordin
4: en Web.
0: Ja, ik heb ook nog een leuke.
4: Welke dan?
0: Ik heb het nog nooit gedaan.
4: Oh, dat ken ik niet.
0: Ken je die? Daar gingen ze, mensen die dus nog nooit seks hadden gehad, die gingen ze dan volgen in
4: Maar er was toch altijd wat mis met die mensen?
0: Nou, we willen niet per se zeggen dat er iets mis is als je nog nooit seks hebt gehad. Maar als je bijvoorbeeld 45 bent en 48, dan is er iets aan je wat misschien anders is dan de gemiddelde. En zeker dan de norm. Dus ergens... Heeft deze persoon bijvoorbeeld hele hoge eisen? Of ja, ergens kan hij moeilijk aansluiting vinden met het andere geslacht?
4: Nog omdat
0: het
4: heel awkward
0: is. Ja, het is echt geweldig.
4: En dit was een tv-serie?
0: Dit was een tv-serie.
4: Oké, okay, heftig.
0: Met echte mensen.
4: Nou, deze ken ik wel, die Yusra zegt. Barbie en Michael. Dit was echt coded.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
5: De hoogste tijd om maar eens een paar meubels uit te zoeken voor het huis in Spanje.
6: Oké, okay, maar hou je wel een beetje binnen het budget allemaal.
7: Je hebt toch geld, schat jij?
6: Nee, even serieus nou, Samant, want...
7: Mike, ik ga hier niet heen om mijn geld te kijken, hè?
4: Arminda die zegt Geer en Goor. Ik hoop dat we weer samenkomen.
0: Oh, dat zou geweldig zijn.
8: Je zit hier god, tyfus heet in dit hok. Volgecremeerd gewoon, wat je hier. Dat is gewoon niet normaal.
9: Ik lig onder de branddeken.
0: Ja, je moet automatisch gewoon van lachen van het. Dat heb ik dan.
4: Sidney die zegt, kennen jullie proefkonijnen nog?
0: Oh, wat was dat ook alweer?
10: Welkom bij Survival at Ons Oude Home. Wij vertrekken vandaag. We gaan verhuizen. We gaan terug naar waar ons hart ligt.
0: Ja, met
10: naar de kloten.
4: Met Valerio. Ik hoor gelijk dat het Valerio is. Maar wat hij doet, geen idee.
0: Ja, en ook met de O.O. Gerso. Dat was een programma waarin Barbie bekend is geworden.
4: Geweldig,
0: sterretje,
4: toppers.
0: Matsu, Jokertje. En die gingen dan naar de strip.
4: Je vergeet eentje. Hallo Bibi, doe even normaal.
0: Oh, sorry. Ja.
4: De topper van heel het programma. Ja. Wat een geweldige vrouw.
0: Ja, ja, maar het is grappig dat je zeg maar... Zij staat niet in dat rijtje zo bij mij.
4: Je vindt haar niet bij O.O. Gerso passen. Ja, ze zat er toch in.
0: Nee, maar zij is zeg maar degene die... Zeg maar nu nog het
4: normaal
0: meest,
4: wil je
0: nee,
4: zeggen.
0: Die nu het meest bekend is.
4: Ja, klopt.
0: Zij heeft nog...
4: Ja, dat noem je goed doorpakken, noem je dat toch?
0: Ja, ik was
4: er van
0: vergeten dat zij dat toppertje was inderdaad.
4: Het is echt een prachtige vrouw. En ook echt leuk in de serie.
0: Komt-ie. Oh, Gerso.

0: geweldig. Even een stukje nostalgie terugbrengen.
1: Ja.
0: Nu we het toch over nostalgie hebben, wat wilde jij nog zeggen?
1: Ja, er is namelijk iets mis met Wefs Wilde Weetje. Dat is iets wat we iedere week doen.
0: Wat krijgen we nou ineens?
1: Ja, vorige week hebben we namelijk uitgevogeld of Magnum nou halal of niet halal is.
0: Ik ben helemaal van me apropos.
1: Ja, en daar moeten we dus even op terugkomen.
0: We moeten erop terugkomen, want wij hebben gezegd dat
1: Magnum niet halal is.
0: En daar komen we zo meteen op terug, ja. Want waarom?
1: Ja, ik heb iets meegekregen.
0: Hebben we een reactie op gehad?
1: Ja, van blijkbaar een ja, ik wil niet zeggen wat hij is, dat vertel ik straks.
0: Ja, verdomme! Kom even met iets meer! Hebben we gezeik?
1: Ja, we hebben misschien gezeik.
0: Yes! Zeg, joh! Shock!

0: Dit hebben we nog nooit meegemaakt in Wefs Wilde Weetje.
1: Wefs Wilde Weetjes.
0: Samen met jou hebben we vorige week onderzocht of Magnum IJs nou halal of niet halal is. Kort na de stelling, dus dat we zeiden dat Magnum niet halal is, kregen we een bericht van ene Ronan. Ronan is dus hobbyistische voedselscheikundige en die zei dat we het fout hadden. En dit is dus wat hij zei in zijn mail. Wat jullie vertelden in de show klopt niet en ik heb het voor jullie even scheikundig opgezocht. In de ingrediënten staan allemaal dingen die plantaardig zijn. Ook E471 lecithin, dat bijna altijd uit plantaardige olie bestaat. Het kan niet volledig worden uitgesloten dat er dierlijke vetten in zitten, maar dit is een hele lage waarschijnlijkheid. Is het dan toch gewoon halal? Ja, het is lastig.
2: Ja, ik vind het wel goeie van hem. Want, ik vind het een goeie. Ben je toch even niet scherp genoeg geweest in je Wefs Wilde Weetjes?
0: Nee, dat is niet waar. Want we hebben een statement aan of althans, Magnum heeft zelf een statement.
2: Maar dit is een hobbyistige scheikundige.
0: Ja, maar ik
2: hadden
0: vind...
2: ze beter hem in dienst kunnen nemen. Want ik vind zijn statement een stuk sterker dan
0: als,
2: van hun.
0: Als wij aan
2: wat was het statement van Magnum? Even erbij halen.
0: Ja, het statement was geen ja, geen nee. Maar ik vind dat nee, als wij een vraag stellen van is Magnum halal? Dan moet je ja of nee. Dan moet je niet bla bla bla bla bla. Kijk zelf maar in de ingrediëntenlijst. Nee.
2: Maar nu ga je het nou rectificeren. Of niet?
0: Nee, ik blijf standvastig.
2: Maar hij zegt dat het is dus zeer onwaarschijnlijk.
0: Ja.
2: Het is dus zeer waarschijnlijk wel halal. Met een onwaarschijnlijke
0: halal
2: kans.
0: Of kosher, ik denk dat wij gewoon op elk product gewoon zelf naar de ingrediëntenlijst moeten kijken.
2: Hij zegt dus eigenlijk. Want ja, je kan wel kijken, maar als er E471 lecithin,
0: ja,
2: of
0: okay.
2: Weet ik hoe je het dan snap jij niet of het halal is of niet.
0: Nou,
2: hij zegt dus eigenlijk, dit
0: Magnum
2: kan.
0: Is halal.
2: Dit kan
0: met
2: van
0: alle
2: dierlijke dingen zijn gemaakt.
0: Okay.
2: Die kans is onwaarschijnlijk.
0: Maar
2: het
0: mag
2: is waarschijnlijk
0: ik iets vertellen of ga je de hele tijd doortetteren? We moeten niet vergeten dat dit een hobbyistische voedselscheikundige is. Dus uiteindelijk is het aan jezelf om dat uit te zoeken.
2: Succes, eet smakelijk.
0: Bismillah moet je dan zeggen.

0: huisvrouwen kregen drugs in de jaren 50.
1: Wat?
2: Wilde weetjes.
0: Elke week gaan we samen onderzoeken of het wilde weetje wat ik op het internet heb gevonden, ja, of dat waar of niet waar is. En dit is er één waarvan ik best geschrokken ben. Blijkbaar waren de vrouwen in de 50 dus niet zo happy.
1: Ook al niet happy.
0: Wat kregen ze dus? Ze kregen dus prescriptiedrugs om zich, ja, wat leuker, wat gezelliger te voelen, zodat ze het huishouden beter konden doen.
1: En over wat voor soorten drugs hebben we dan?
0: Ja, dat gaan we dus onderzoeken, want ik wil eerst weten van, is dit echt zo? Wouden zij dit zelf of moesten zij dit doen van hun man? Wij moeten dit tot de bodem gaan uitzoeken.
1: Dus jij zegt maar dat je hebt iets gevonden dat in de jaren 50 dan dus die huisvrouw, omdat ze een beetje depressief of niet lekker in de vel, of hun niet goed om hun blijer te laten voelen.
0: Ja, kregen ze dus drugs.
1: Op recept of zo.
0: Ja, drugs op recept en daardoor je zag filmpjes.
1: Wat zou jij kiezen als je mag kiezen wat je wil, wat je gratis op recept kan krijgen?
0: nou niks. Ik vind het insane dat je überhaupt drugs kan krijgen. Of althans dat je drugs nodig moet hebben om je gelukkig te voelen als huisvrouw zijnde. Want dat is gewoon insane.
1: En ik vind het ook wel goed, want dit is een soort van geluid die je eigenlijk nooit hoort.
0: Nee.
1: Het is altijd, vroeger was alles beter. Ja. Opa en oma die bleven altijd bij elkaar. En
0: misschien was alles ook beter.
1: Ja, misschien niet.
0: Als ze drugs op. Ja, maar ik bedoel, ze hadden geen idee, want ze hadden toch drugs op. Maar goed, ik vraag mij af. Stel je voor, we gaan terug naar de jaren 50. Zou jij, en het zou dus legaal zijn, zou jij dan thuis drugs nemen? Als het toch zou mogen. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Als het legaal zou zijn om drugs te nemen in je eigen huis, zou je het dan nemen? Ja, laat het even weten in de NPO Luister. Eet is

0: Wilde weetjes.
1: En kregen huisvrouwen drugs in de jaren 50? Dat is iets wat we samen gaan onderzoeken in Webs Wilde Weetje. Ja, het aparte is dat dit natuurlijk een weetje is uit de jaren 50. Maar stel je nou voor, we gaan terug in de tijd en jij mag legaal drugs nemen. Ja, zou je dat doen? Ik vraag me er gewoon af. Hamza die zegt, hell no, never, dat er in mijn huis gebruikt gaat worden.
2: Ritje die zegt, dat moeten ze zelf bepalen. Als je een vrolijker vrouw thuis hebt, ja dan wel misschien.
1: Ja, ik vond dit een aparte van Misa. We hebben haar ook geprobeerd te bellen. Ze zegt namelijk, ik vind het echt niet kunnen dat jullie hierom lachen en grappen maken. Deze vrouwen werden verkocht, mishandeld en gedrogeerd. Oh haha, wat grappig, zullen we terug er naartoe gaan? Dit is zo slecht. Ik vraag me af, hoe kom je aan de theorie dat deze vrouwen werden verkocht, mishandeld en gedrogeerd? Want dat
2: ja,
1: dat
2: maar
1: maakt
2: ze vindt het, zij denkt ergens ook, of het is zo op haar overgekomen dat wij dus daar grapjes over maken.
1: Oh,
2: of
1: dat is alles behalve.
2: Of niet serieus. We nemen het natuurlijk hartstikke serieus, dit onderwerp, daarom onderzoeken we het ook. Maar we zijn ook gewoon een jongerenzender en ja, wij hebben toch ook een beetje een humoristische insteek van dingen. Dus
1: ik vind niet
2: als
1: dat
2: wij
1: er grappen over maken.
2: Ja, maar we zijn toch van, welke drugs gebruik jij het liefst? Hahaha, weet je, dat zo was wel een beetje hoe we doen. Maar wij zijn toch ook gewoon een beetje...
1: Nu ben je het echt aan het formuleren alsof wij een soort grappig weetje hebben. Dat is alles
2: nee,
1: behalve.
2: Maar ik bedoel misschien, het komt op...
1: Misschien namen ze vrijwillig drugs.
2: Nee, maar ik bedoel, zij...
1: Valt het zo op?
2: Nou, nee, zij... Ik wil niet zeggen voor het rijden, maar... Het lijkt nu net een beetje alsof wij het drogeren, mishandelen, dat helemaal verheerlijken. Dus ik wil dat wel even duidelijken dat niet zo is. Maar dat het misschien is overgekomen dat we het niet serieus nemen. Dat is niet zo, want we nemen het hartstikke serieus. Maar wij maken wel gewoon inderdaad grapjes over dingen.
1: Ik hoop niet dat deze vrouwen verkocht of mishandeld werden en gedrogeerd. Ik ga ervan uit dat dit wilde weten wat we hebben opgezocht. Dat dit vrouwen zijn die vrijwillig drugs aan het gebruiken waren. We gaan namelijk ook een paar oma's vragen of zij dit zo hebben ervaren in de jaren 50.
2: Ja, en als je te luisteren, misschien is het ook wel leuker om aan jouw oma te vragen. Van hé, oma, wist je dat er in de jaren 50 drugs werd gebruikt? En heb je misschien zelf drugs gebruikt? Of ken je daar misschien dingen over of verhalen? Het is hartstikke leuk om deze vraag te stellen. Ik heb het namelijk ook aan mijn oma gesteld.
1: Ja, dus ik ben heel benieuwd of jouw oma mensen in haar omgeving had die drugs hadden gebruikt. Weet ik veel.
2: Ga je deze week horen? Zometeen is het ook tijd voor de blok. En even iets heel anders.
1: Wat?
2: Even iets heel anders wat we nog gaan proberen te doen. Ik heb natuurlijk mijn zomertour.
1: Ja.
2: Dit seizoen. Daar ben ik Alessio tegengekomen in Albufeira afgelopen zaterdag.
1: Okay.
2: En hij doet dus vanavond mee aan Ex on the Beach.
1: Oh, okay.
2: En dat vonden we alle twee... verrassend.
1: Ja,
2: maar het verrassende aan is niet per se dat hij meedoet aan Ex on the Beach. Het verrassende is dat hij het vorige week heeft gepost, terwijl hij pas in de aflevering van vanavond erin komt.
1: Oh.
2: Dus hij heeft het een week te vroeg gepost. Maar hij zei, er is wel iets over die aflevering en ik ga het in je radioshow vertellen. Maar hij wilde het dus die hele avond niet tegen mij zeggen.
1: Gaan we hem bellen dan?
2: We gaan hem zo proberen te bellen. Hij zit in het vliegtuig, hij zou net geland zijn. Misschien lukt het ons nog om hem te spreken.
1: Oké.
2: Dus dan hebben we nog misschien wel een scoopje voordat we weggaan.

0: Guilty Pleasure programma van Nederland, Ex on the Beach, komt vanavond weer met een nieuwe aflevering. En tot mijn verbazing zit daar iemand in die we ook hier bij Funnies draaien. Alessio. Hij zegt namelijk, ik doe mee aan Ex on the Beach.
1: Noordin en Wef.
0: Ja, en wat heeft hij nou gedaan, die konjo? Hij heeft het een week te vroeg gepost.
2: Oh my god.
0: Want hij zei, in aflevering 6 zit ik. Maar ja, of in 7, maar vorige week was pas 6. Dus, welke ex is next? Alessio!
3: Noordin!
0: Hey, vanavond hè? En wat er dus zo grappig aan is, wij hebben elkaar kwamen natuurlijk zaterdag tegen in Albufeira. Jij hebt je zomertour, ik ook. En jij zei, bro, er is iets wat ik je moet vertellen, maar ik vertel het je alleen in de radioshow. Wat was er dan? Ja, over die aflevering.
3: Ik heb echt een major scoop van de aflevering.
0: Ja, vertel.
3: Ik kwam dus het strand op.
0: Ja.
3: De productie was er helemaal niet, man.
2: Wat?
0: Productie was er niet?
3: Ja, man. Ik was helemaal niet. Ik was wel op het strand, maar er was niemand.
2: Wat bedoel je?
0: Ja, wacht.
3: Ik doe helemaal niet mee, joh, gek.
0: Nee, dit meen je niet serieus. Maat, even serieus. Dit meen je niet serieus, toch?
3: Jawel, ik ben serieus.
0: Je hebt Insta gezet, je hebt zaterdag gezegd, ik ga in je radioshow jou een scoop geven. Je zet me hier gewoon voor lul, man.
3: Ja, een klein beetje wel, hè. Maar ik kan het goed maken. Ik kan het goed maken.
0: Ja, maar je doet dus niet mee vanavond met Ex on the Beach.
3: Nee, helaas niet, helaas niet.
0: Waarom bel ik jou nu dan?
3: Ja, alle single ladies die dachten dat ik mee ging doen, je kan Noordin alsnog berichten.
0: Nee maar ik denk wel van, bro, voor wat bel ik jou nu dan? Wat is er dan?
3: Ja, ik heb dus een tune.
0: Ja.
3: En die tune past perfect bij Ex on the Beach, gaat om lekker jezelf uitleven, voel je vrij. En jij mag hem als allereerste gaan draaien.
0: Ga je hem sturen dan?
3: Ja, ik ga hem nu appen.
0: Nu?
3: Ik ga hem nu appen. Dat jij het geloofde is lijf. Ja, dat is lijf.
0: Volgens mij heb je hem gestuurd. Leef je uit?
3: Leef je uit, ja.
0: Ja, toch. Kleine klootzak dat je bent, maar niet meer voor de gek houden, hè, volgende keer.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in de

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
1: Hey, zin in Afro Vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funix Afro. Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister app. Hey, Funix.
2: Funix.
1: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister app.
3: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.

0: Jan van Kan met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaken in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: En zometeen ben ik benieuwd hoe...

0: trofee. Ja, en ik ben benieuwd, hoe real ben jij met je collega's?
1: Goedenavond, Annelijn. Wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist?
1: Lekker bezig, het is zo fijn, dit uur met Annelijn.
2: Shout-out naar jou, Annelijn.
3: On the block.
4: Met Annelijn.
0: Happy Monday! Ja, ik hoop dat het goed met jou gaat. Ik zit er weer lekker klaar voor de blok vanavond. Ik ga je gezellig door die avonduren heen slepen. Het is wel een beetje een gekke maandag. Het is mijn laatste maandag hier bij Phonix. Ja, dit is de laatste week dat ik nog te horen ben hier bij Phonix. Voordat ik jullie ga verlaten. Ja, maar we gaan er niet treurig over doen. We gaan er gewoon een superleuke week van maken. En natuurlijk eerst een superleuke avond. Ik had vandaag al een beetje afscheid genomen van collega's hier op kantoor. Lekker taartje meegenomen. Nou, je kent het wel. En dat afscheid met die collega's hier bij Phonix, dat deed me een beetje denken aan bij mijn vorige werk, toen ik daar wegging. Daar was ik wel goed met een paar collega's. Weet je wel, je ziet elkaar elke dag. Dat was een kantoorbaan, dus dat is ook wel wat anders dan hier. En je zit eigenlijk zo lang en zoveel met elkaar dat je dingen met elkaar deelt. Op een gegeven moment voelt het een beetje alsof je matties bent geworden. En je gaat elkaar volgen op Instagram. Je kent het wel. Nou, uiteindelijk was ik daar weg. Toen heb ik toch echt wel een heleboel mensen uiteindelijk ontvolgd. Omdat ik dan denk van ja, gaan wij nog vrienden blijven nadat we samen hebben gewerkt? Grote kans van niet. Op Instagram heb ik het dan over. Maar goed, hier bij Phonix, nu ik wegga, heb ik dat dus absoluut niet. Hè? Ik bedoel, ik blijf natuurlijk in de media werken sowieso. Dus dat is al genoeg reden om lekker met elkaar in contact te blijven. Maar ik heb ook echt vrienden gemaakt voor het leven. En ik denk van, weet je, ik heb nu collega's die ik nooit zou ontvolgen, al ga ik hier weg. Maar ik kan me voorstellen dat als jij nu luistert, dat jij misschien ook vrienden hebt op jouw werk. En dat jij je afvraagt, ja, wat zou ik eigenlijk doen als ik hier wegga? Blijven wij matties? Blijven we in contact? Boeit het mij überhaupt nog wat jij gisteravond hebt gegeten? Of met wie je dit weekend op een festival stond? Ja of nee? En daarom ben ik wel benieuwd. Ontvolg jij je collega's nadat je weg bent op je werk? Op Instagram? Of heb jij zoiets van, nee, ik blijf ze gewoon volgen. We blijven matties. Drop het in de NPO Luister app. Ontvolg jij je collega's op Insta nadat je weg bent bij je werk? Yeah.

0: Annelijn.
1: Ja, hoe loyaal ben jij eigenlijk aan die collega's van je? Die mensen die je elke dag ziet, met wie je het elke dag hebt over... ja, misschien wel je relatieproblemen, wat je in de avond gaat eten... of wat je dit weekend hebt gedaan. Nou, hoe dan ook, we zijn allemaal close met collega's, lijkt het... totdat we ergens weggaan. Nou, laat dit nu juist mijn laatste week bij Funix zijn. Ik ga ook ergens anders naartoe en dat betekent dat ik ook mijn collega's ga verlaten.

praten. En eigenlijk is dit een van de eerste keren dat ik ergens werk, dat ik ook denk, ja, ik denk dat ik wel bevriend blijf en heel goed met heel veel collega's. En bij mijn vorige werk waar ik werkte had ik eigenlijk al best wel snel zoiets van, ja, weet je, we zijn wel vrienden, maar gaan we dat nog door blijven zetten nadat je niet meer samenwerkt? En het antwoord was eigenlijk al heel snel nee, niet echt. En daarom zijn er best wel wat mensen die ik daarna heb ontvolgd, niet meer heb op Instagram, noem maar op. Daarom vroeg ik aan jou, ontvolg jij je collega's als je weggaat bij je werk van nu? Of blijf je ze volgen, denk je? In de NPO Luister-app kan je dat droppen. Jasmin zegt, ja, meestal ontvolg ik. Werk is namelijk gewoon werk. En als ik ergens weg ben, hoef ik niet iedereen meer op mijn tijdlijn te hebben. Ik heb nu al de helft van mijn collega's gedempt. ik ken ook van die mensen die heel veel van hun collega's dempen, ja. En ik snap dat ook wel. Sowieso zou ik snappen dat je collega's zelf dempt om jouw story niet te zien. Zeker als je helemaal losgaat op een of ander festival. En dat je niet wil dat je manager dat ziet op Instagram. Moet je wel mee oppassen trouwens. Je weet maar nooit of ze een nep-account hebben. Maar ik begrijp ook dat je sommige collega's hebt van wie je denkt, nou, uit respect volg ik je terug. Maar wat je eigenlijk doet, boeit me niet. Dus ik demp jou. Ik hoef jouw activiteiten niet te zien. Elias zegt, weet je, ik volg sowieso helemaal geen collega's. Het boeit me inderdaad echt niet wat jij gisteren hebt gegeten of dit weekend hebt gedaan. Maar volgens Redmar is het een moeilijke. Hij zegt, ik heb twee mensen op werk van mijn vorige oude collega's ontvolgd. Dat dus omdat de woning geen goede werkplek was voor mij en de stichting. Duidelijk dus, als het geen goede werkplek is, dan ontvolg je sowieso je collega's. Dat snap ik helemaal. Mensen met een bad energy, die gaan gelijk natuurlijk op de ontvolglijst. Verder heb ik heerlijke muziek voor je klaarstaan zometeen. Kevin en Roxy Dekker die komen jouw kant op met Jij Hebt Mij. Na deze van Loud Luxury en Brando door je speakers. Hier aan de blok vanavond, je hoort Body.

Panna Fraser en Gian. Je hoorde Panna. En wat vind jij op het moment dat jij nog thuis woont, maar wel werk hebt, moet je kostgeld betalen? Kosten van inwoning bij je ouders? Of heb jij zoiets van, nee, ik woon hier toch al mijn hele leven gratis. Ik blijf hier gewoon lekker gratis wonen. Nou, Camille die was in Amsterdam om te checken wat men daarvan vindt. Maar eerst hoor je nog Coi Leray met Players door je speakers.

0: op Funnies.
1: Mulebe. Soort. Your city, your sound.
0: Funnies.
2: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

0: Zandvoort met Camille.
1: Toen ik een jaar of 20 was en begon met mijn eerste grote mensenbaan, moest ik kostgeld gaan betalen. Nu zijn de meningen hier erg over verdeeld en ben ik in Amsterdam om te checken hoe zij erover denken. Je moet kostgeld betalen aan je ouders. Eens of oneens?
2: Eens. Er zijn wel veel factoren die je moet meerekenen. Natuurlijk gas, water, licht. En als je 18 bent, tenminste verwijst het wel als je 18 bent, dan denk ik wel dat je een beetje mag bijdragen daaraan.
3: Ik ben oneens. Vanaf een jong leeftijd is het al moeilijk om jezelf te onderhouden. Dus dat lijkt me echt bijna onmogelijk om ook jouw ouders te kunnen steunen. Als volwassen ben je wel zelf verantwoordelijk voor wie jij in het leven dan zeg maar brengt.
4: Nou, ik ben het er ook niet mee eens. Ik vind tot een bepaalde leeftijd ben je nog gewoon verantwoordelijk zeg maar voor je kind. Maar vanaf 20 of zo en je woont thuis, je bent volwassen zeg maar. Je kan ook wel gewoon geld gaan meebetalen. En ik vind niet dat je zoveel je ouders ook verantwoordelijk kan houden dan.
5: Ik heb een beetje beide, want stel je voor je betaalt je ouders geld. En zij stopt dat in een spaarpotje voor jou en dat krijg je als je 18 bent, nou helemaal prima.
6: Ja, aan de ene kant ben ik er wel mee eens, want zo leer je ook hoe je moet omgaan met geld. Maar aan de andere kant, het zijn mijn ouders. Waarom zou ik kostgeld moeten betalen? Ik kan altijd een uitkering aanvragen, dus...
1: Want vanaf welke leeftijd vind je dan dat je kostgeld zou kunnen vragen aan je kind?
3: Officieel ben je vanaf 21 niet meer financieel door je ouders. Of dat hun niet meer verantwoordelijk van je zijn, dus... Ja, als ouder kan je dan vanaf die moment vragen als je wilt. Maar persoonlijk denk ik pas wanneer jij financieel zelf stabiel bent, is dat het enige moment waar het mogelijk is.
7: Ik zou niet zeggen leeftijd, maar levensfase zou ik eerder zeggen. Dus stel je voor je bent afgestudeerd en je werkt fulltime, maar je woont nog thuis. Dan lijkt me wel logisch dat je kostgeld zou moeten betalen. Maar stel je voor je bent nog aan het studeren of wat dan ook en je woont thuis. Dan denk ik niet dat het jouw verantwoordelijkheid zou moeten zijn.
8: Vanaf wanneer je mag werken, dus... Zo, 15, 16.
9: Vanaf je 20ste, 21.
1: Hoeveel vind je dan dat je max aan je kind zou kunnen vragen?
7: €200, dat denk ik dan, omdat je een beetje rond die prijs zit voor boodschappen, denk ik.
8: €50.
10: Ik zou zeggen, als je 25 of zo bent, rond de 400, 500. Als je boodschappen niet betaalt, je betaalt je huur niet, je ouders wassen nog voor je, je ouders maken nog schoon en zo voor je. Ik bedoel, dat is ook wat ik voor de studentenkamer nu betaal. Dus dat is... Vroeg zou ik denken zoiets.
2: Maar ja, de kosten zouden dan natuurlijk niet heel veel zijn, denk ik. Wel rond de €300 misschien, maar niet meer dan dat.
1: Ik zie jou echt kijken van wat?
3: Ja, als jouw ouders jou vragen voor €300 per maand terwijl je nog aan het studeren bent. Je moet ook misschien nog je eigen studiekosten betalen. Je moet nog van alles zelf nog allemaal op gang krijgen voordat je überhaupt nog je ouders kan steunen. Finance.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
2: Hey, zin in Afro Vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afro Beats en Amapiano.
4: Funnix Afro.
2: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO Luister app.
5: Hey, Funnix.

0: Educated met Jay
1: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
0: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Russian, Rauw Alejandro en Wizkid hoorde je met Pongo.
1: On the Block met Annelijn.
0: Ja, van crump tot hip-hop, van house tot whacking. Het zijn misschien termen waarvan jij denkt, waar heb je het over? Nou, de beste streetdancers van Nederland, die maken zich klaar hoor voor een van de grootste battles van het jaar. En bij Red Bull Dance Your Style draait het niet om de perfecte choreografie. Het draait echt om improvisatie en je energie die je geeft in de dans. En het mooie is, het is niet een jury die bepaalt wie wint, maar het publiek. Ja, zo hoort het misschien ook wel. En we bellen met acteur, presentator ook van het event, Yufat. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Hey, wat is er nou anders aan deze competitie dan met andere finales in de danswereld?
2: Ja, ik denk dat dit gewoon een van de grootste podia is die je maar kan krijgen als danser. Dus het is ook vooral er zijn een aantal dingen voor de dansers. Is de zichtbaarheid die je krijgt hierbij is gigantisch natuurlijk. Ik denk dat iedereen, als je op TikTok zit of op Instagram zit, dat je het voorbij hebt zien komen. Red Bull Dancer Style kan je gewoon niet omheen. En dat is voor die dansers natuurlijk ook een fantastische grote boost. En wat het echt anders maakt van andere evenementen is ook dat het publiek echt engaged is. Dus er wordt gedanst op commerciële muziek. Het kan echt van alles zijn. Je kan Shakira horen, je kan Michael Jackson horen, je kan Bruno Mars horen. Maar je kan ook de Macarena horen, bij wijze van spreken. En het publiek bepaalt dus wie er wint. Dus normaal heb je een jury die zegt, links heeft gewonnen, rechts is technisch beter. En aan de hand daarvan wordt er een beslissing gemaakt. Maar dit keer is het gewoon, ben jij als publiek, ben je gewoon onderdeel van de show. Dus ja, de muziek neemt je mee, want je kent de muziek. En vervolgens mag je ook nog beslissen wie er wint.
0: Ja.
2: Het is echt een fantastisch concept.
0: Ja, tof ook. Je hebt het over muziek ook. Ik vind het heel interessant dat je ook pas weet op welk nummer je danst als deelnemer. Wanneer je begint, dat lijkt mij zo spannend. Hoe bereid je zoiets voor dan?
2: Ja, die dansers die trainen hier gewoon keihard voor. Dus eigenlijk, ja, het is echt freestyle. Ze weten van tevoren niet welke muziek er gedraaid wordt. We hebben supergoeie DJ's die de muziek draaien. Maar ja, en dan hoop je maar dat je het nummer kent. En als je het niet kent, die dansers die ontcijferen zo'n beat en zo'n melodie zo ontzettend snel. Ze trainen dag in, dag uit. Ze luisteren de hele tijd naar muziek. Hebben eigenlijk elk gedeelte in hun lichaam apart van elkaar getraind. Waardoor ze op het moment supreme gewoon echt goed kunnen schakelen. Dus ze kunnen op dat moment gewoon meteen reageren op wat er gebeurt. En dan is het natuurlijk het leuke als ze de accenten in de muziek bijvoorbeeld, eigenlijk de vertaalslag maken van de muziek naar dans. Dus door op de juiste accenten een bijzondere move te doen bijvoorbeeld. Waardoor het hele publiek denkt, oh. En het leuke is, soms hoor je als gewone luisteraar, die niet per se een getraind oor heeft, hoor je niet per se alle accentjes. Maar nee. Als een danser het visueel maakt voor je, dan wordt het in één keer nog interessanter. En dat is de kunst van deze dansers. Daar trainen ze voor. Dat is hun leven, weet je. Dat is echt een hele hechte community ook. Dat is ook leuk om te benoemen, denk ik wel.
0: Ja, tof ook. Het klinkt alsof je hier zeker bij moet zijn qua publiek. Ik ben ook nog wel tenslotte even benieuwd naar jou. Wat is nou iets als jij kijkt naar zo'n danser dat je denkt, ja, dit maakt diegene toch wel een winnaar in mijn ogen?
2: Ik denk dat ik ga altijd voor de creatieve dansers die me verrassen. Dus die onverwachts uit de hoek komen. Ja, creativiteit, originaliteit is belangrijk. Muzikaliteit is heel erg belangrijk. En dat maakt het dus ook niet uit, want je gaat alle stijlen zien. Je ziet hip-hop, crump, house, je ziet alles komt voorbij.
0: Ja.
2: En het is maar net hoe jij daarmee omgaat, hoe jij daar invulling aan geeft. Ja, die danser die moet gewoon voor mij winnen. En het is echt wel tof om te zien, want wij hebben als Nederland hebben we natuurlijk de nationale finale. Dat is morgen de national final.
0: Ja.
2: Maar als je die wint, dan ga je naar de world final. Vorig jaar was die in L.A. En de Nederlandse winnares, die heeft hem ook gewonnen. Dus wij hebben op dit moment als Nederland de beste danseres ter wereld. En dat gaan we proberen natuurlijk dit jaar nog een keertje doen. Maar dan in de World Final in Zurich. Maar eerst morgen in het Vondelpark Amsterdam.
0: Eerst morgen. En als je nu luistert, je kunt er ook gewoon nog bij zijn. Dus bij de finale in het Vondelpark in Amsterdam. De show begint om 19:30. Be there or be square. Yufat, ik wil je hartstikke bedanken. Je hebt het hartstikke goed verteld. En ik zou zeggen, heel veel plezier vanavond. En misschien ook wel in Zurich dan.
2: All good. Het komt sowieso helemaal goed. Het wordt een feestje. Dus zorg dat je erbij bent.
1: Yeah.

auto door je speakers. Zometeen spelen we de mystery track. Kun jij een echte Phoenix mini voetbal winnen, ondanks dat het WK al is afgelopen. We gaan gewoon lekker door. 15 seconden shout-out tijd, ook dat kun je winnen. Na KM, Jonna Fraser en Serrano. Dit is Your Season.

0: 5 jaar en jij hebt kans om ook een ster te worden vanavond. The Mystery Track. Een ster in misschien wel het spannendste spel van de avond. We spelen de Mystery Track waarbij jij je kunt je phonics loyaliteit bewijzen aan mij. Je kunt je muziekkennis bewijzen aan mij. Je algemene kennis. En je kunt vooral een heel leuke goodie winnen. Een phonics, een mini voetbal. Het WK is gisteren natuurlijk afgelopen. Allemaal erg treurig. Maar wij geven hele leuke mini voetballen weg hier bij phonics. Die kun jij ontvangen. Plus 15 seconden shout-out tijd. Hier live op phonics zometeen. Dat betekent dat jij gewoon 15 seconden lang kan zeggen wat je wil. Luister jij nu en denk je, ja, dat moet ik hebben. Die phonics mini voetbal en die 15 seconden shout-out tijd. Dan moet je alleen even die NPO luisterapp erbij pakken. Want we gaan de Mystery Track spelen. 5 vragen binnen 30 seconden tijd. Je unlockt met goede antwoorden een aantal hints naar een Mystery Track. Een track die je altijd voorbij hoort komen op phonics. Een track die we heel vaak hebben gedraaid. Of misschien je nog steeds wel op repeat hebt staan. Hoe dan ook, jij kent hem sowieso. Wil je meedoen, moet je eerst even de kwalificatievraag beantwoorden in de NPO Luister app. Die heb ik niet. Die heeft Quizmaster Jens. Oh yes. Mijn
1: ja,
0: fout.
1: Dat zou fijn zijn.
0: Ja, ik maak ook nog wel eens fouten. Ja, Jens, opnieuw. Die heeft Quizmaster Jens.
1: Ja, en de kwalificatievraag van deze avond is...
0: Nou.
1: Welke R&B-zanger trad gisteren op tijdens de halftime show van het WK?
0: Ik weet het wel. Ja. Welke R&B-zanger trad dus gisteravond op tijdens de halftime show van het WK? Drop het in de NPO Luister-app, weet jij het antwoord?

Rihanna door je speakers. Ja, en ik heb maar één vraag voor je. Weet jij het antwoord op de kwalificatievraag voor de Mystery Track? Welke R&B-artiest treedde gisteren op tijdens de halftime show van de finale van het WK? Ik ga een kleine hint geven. Vroeger was ik zo'n fan van deze vent. Ik had gewoon een real-life poster van hem in mijn kamer hangen die ik elke dag een kus gaf. En nog steeds zou ik dat nog wel kunnen doen.

Zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Izzy is B en Leo Kleine. The Mystery Track. Met even te dronken. En laten we hopen dat de persoon die ik aan de telefoon heb niet te dronken is om het Mystery Track te gaan spelen. Het spannendste spelletje van de avond. Aan de telefoon heb ik Jari. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoi. Hey, je weet inmiddels misschien een beetje al hoe het werkt, maar ik ga het toch nog even uitleggen. Zometeen krijg je 30 seconden van mij de tijd om 5 vragen te beantwoorden. En elk antwoord is dus een hint naar de Phonics tune die ik zoek. Het is altijd een nummer die je vaker voorbij hebt horen komen. Of al heel lang geleden constant voorbij hoorde komen hier op Phonics. Misschien heb je de tune zelf nog steeds op repeat. Kan ook. En je mag ook gewoon passen. Weet je een antwoord niet? Dan mag je ook gewoon zeggen nee en dan gaan we door. Hoe meer goede antwoorden je hebt, hoe meer hints dus voor die mystery track. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Oké. We gaan beginnen met de kwalificatievraag. Welke R&B-zanger trad gisteren op tijdens de halftime show van het WK?
1: Dat was Justin Bieber, dat goed is.
0: Ja, dat is helemaal goed. Je tijd gaat nu in. Als je niet op tijd bent, dan ben je...
1: Ik denk af.
0: Als je niet op tijd bent, dan ben je...
1: Te laat.
0: Dat is goed. Met welk woord bied je je excuses aan?
1: Sorry.
0: Wat is het Engelse woord voor lichaam?
1: Body.
0: Welk jaar was het 11 jaar geleden?
1: 2015.
0: Dat is goed. Helemaal binnen de tijd. He shoots and he scores. 5 goede hints verzameld. 5 goede antwoorden. Ja, die hebt het gekild.
1: Ja, kijk. Lekker.
0: Lekker hoor, lekker. Hey, we gaan even kijken of jij met die hints ook een idee hebt om welke track het kan gaan. Ik heb Justin Bieber, Te Laat, Sorry, Body en 2015.
1: Ja, dat kan volgens mij alleen maar Sorry van Justin Bieber zijn.
0: Weet je dat zeker?
1: Ja, zeker weten, ja.
0: Ik ga hem invullen. Even kijken of het klopt en het klopt. Gefeliciteerd!
1: Kijk eens aan. Yes.
0: Heel leuk. Jij krijgt die Phonics mini voetbal opgestuurd. Is ook wel verdiend, want die vraag over het WK had je gelijk goed. Gefeliciteerd. Ja, ik ga je ook nog een beetje letterlijk voor het blok zetten. Want je krijgt ook nog 15 seconden lang de tijd hier live op de radio om te zeggen wat je wil. Ben je daar klaar voor?
1: Nee, maar oké.
0: Eigenlijk kun je er ook niet klaar voor zijn, maar hij gaat wel nu in.
1: Doe allemaal je bestellingen bij onlineboerenkopen.nl. En begint er niet met de NL. Zoveel mogelijk bestellen, jongens. Nou kan het nog. Ja, en dat was even... Ik weet niet hoe lang nog, hè?

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

Everybody. In de building zometeen iemand die je misschien wel voorbij hebt zien of horen komen op TikTok. Maar je gaat hem leren kennen van ook wel een andere kant misschien. Dat dus hier zometeen aan de blok na

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Zuiderpark

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Funix, yeah!
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap werd verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Mensa en Aerobi hoor je samen met Serrano naar Raindance.

0: Mensa, Roby en Serrano hoorde je met Sensa.
1: On the block met Annelijn.
0: Ja, en zit je chronisch op TikTok, dan is er een grote kans dat je deze voorbij hebt horen komen. Ja, het is ook wel een lekker nummer hoor.
2: Ja, neem een beetje afstand, want ik zie de nieuwe losgaan naar mijn passen. Ze vraagt om die jaren en ze zegt maar, geef je een pas dan.
0: Ja, en vrijdag is deze banger eindelijk uitgekomen, dus het is only right dat we kennis maken met de man achter deze tune. En talent heeft hij niet alleen maar in de muziek, maar ook op het veld. Give it up voor Stanga.
3: Yes, yes, yes, we zijn er.
0: Gezellig. Hey, hoe zijn de reacties tot nu toe, nu de tune echt uit is?
3: Ja, heel positief. Meer dan ik had verwacht, dus dat is alleen maar mooi. En ja, ik ben heel blij dat hij eindelijk uit is. Dus, ja.
0: Je hebt lang lopen teasen.
3: Ja, 4 weken volgens mij. Ja.
0: Heb je veel aan je mouw, werd er veel aan je mouw getrokken van drop die tune?
3: Ja, ik werd er een beetje gek van, maar ja, uiteindelijk is hij toch uitgekomen. Dus,
0: hij is er nu. Nu moeten jullie blij zijn.
3: Zeker, zeker.
0: Hey, je begon best wel op een random manier met muziek maken. Ja. Iets met Max Meerdink.
3: Ja,
0: vertel.
3: Ja, dat is een van mijn beste vrienden. Hij zei een keer tegen mij dat ik een goede stem had. En toen zei hij van, kom, we gaan een keer naar studio. Dus ja, gingen we gewoon checken en het was wel leuk. En ik vond het ook leuk, dus ik bleef muziek maken. En uiteindelijk, ja, na een tijd had ik die tune ook uitgebracht. En toen ja, ging het een beetje lopen. Dus hij ging me altijd zeggen van, ja, je moet naar studio, maak muziek, dit en dat, dus en zo. En eindstand zijn we hier, dus ja.
0: Wauw, ja. Nou, shout-out naar hem dan in ieder geval. Ja. Hoe zou jij je eigen sound omschrijven? Want ik vind het best wel ook de beat en alles. Het is niet iets wat je elke dag hoort hier.
3: Nee, klopt. Ja, ik zeg altijd, ik ben uniek. Niemand zoals mij, zeg maar, qua sound. En daar sta ik nog steeds achter. Ik heb er niet echt een naam voor, maar het is gewoon, ja, blijf gewoon dicht bij mezelf. En dat is eigenlijk wat ik doe met muziek.
0: Heb je inspiratiebronnen? Zijn er mensen die binnen de muziek een beetje een voorbeeld zijn voor jou?
3: Ja, Topperig, sowieso. Ik vind hem echt hard.
0: Wat vind je zo hard aan hem?
3: Ja, gewoon zijn stem, hoe die rap en zijn aura gewoon, zeg maar. Het is gewoon fijn om naar te kijken, zeg maar. Gewoon rustig.
0: Hmm.
3: En hij is gewoon zichzelf. En voor de rest, ik luister ook naar Promes veel. En Henkie T vind ik ook echt hard.
0: Oké. Ik hoor wel een bepaald type genre. Ben jij iemand, je wilt alle kanten nog opgaan? Of blijf je een beetje doen wat je nu doet?
3: Ja, kijk, zeg maar die tune G-Dog die hiervoor was. Mm-hmm. Dat is weer een hele andere tune dan deze. Dit is meer aan mijn piano-achtig. En ik ben een beetje voor alle markten thuis, dus ja, ik vind het allemaal leuk om te maken.
0: Nice.
3: Ja.
0: Hey, dan nog even over voetbal. Je hebt ook heel veel talent daar liggen. Je voetbalt zelf ook best wel hoog, Spakenburg.
3: Ja, Spakenburg. Ja.
0: En je hebt ook best wel een gewaagde overstap gemaakt, heb ik begrepen. Vertel.
3: Ja, zeg maar, je hebt Spakenburg, IJsselmeervogels, dat zijn buren. En ik ging van de rode, dat is IJsselmeervogels, naar de blauwe, dat is Spakenburg. Dus ja, dat is soms wel gewaagd, dat kan je wel zeggen. Maar,
0: veel
3: ja.
0: Fans in je DM's van, wat doe jij nou, gozer?
3: Nou, veel is een groot woord, maar wel wat, zeg maar.
0: Ja.
3: Maar ja, het trekt niks van aan, toch? Dat is gewoon mijn ding.
0: En hoe mix jij voetbal en muziek?
3: Ja, eigenlijk, het is gewoon een beetje op mijn pad gekomen, muziek. Dus ik voetbalde altijd, dus nu doe ik het een beetje samen. Maar als het echt niet meer te combineren valt, dan ga ik dan wel kijken hoe het gaat, zeg maar.
0: Is het dan voetbal of muziek?
3: Ja, van mijn vader moet ik voetballen en zelf wil ik muziek maken. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen.
0: Oh, oké. En hoe oud ben je nu?
3: 23 nu.
0: Ja, kijk, op een gegeven moment moet je wel je eigen keuzes gaan maken.
3: Ja, zeker.
0: Op de 23ste is het gewoon, pa, leuk wat jij wilt, maar ik ga dit doen.
3: Ja, soms zeg ik ook niet wat ik ga doen. Dan ga ik gewoon naar buiten, ga ik zeggen, ik ga trainen of zo, maar dan ga ik eigenlijk naar de studio.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Ja. Stanga, leuk dat je er bent sowieso. Blijf ook nog even zitten. Zometeen ga ik je voor wat lastige keuzes zetten. Maar eerst, je mag de tune zelf gaan aankondigen. Ik ga hem alvast inzetten. Ja, we gaan hem draaien hier op Phanix. Voor het eerst, spoilen.
3: Moet ik gewoon zeggen van...
0: Wat jij wil, ja.
3: Komt die maat.

0: Building.
1: Yes, we zijn er nog steeds.
0: Ja, leuk. Hey, net hebben we het uitgebreid gehad over spoilen, je nieuwe tune. We hebben hem ook gedraaid, dus de Phonics Family heeft ervan kunnen genieten. Maar het is ook wel leuk om jou wat beter te leren kennen. Dus wat hebben we nou? We hebben een dilemma-spel. En ik ga je telkens voor een heel lastig dilemma zetten. Mm. En dan is het aan jou om mij te vertellen voor welke je gaat.
1: Oké.
0: Ben je een beetje goed in keuzes maken?
1: Heel goed.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat is je sterrenbeeld?
1: Steenbok.
0: Ja, oké. Okay. Dat zie ik wel voor me, ja.
1: Toch?
0: Ja. Gewoon hoppa, recht door zee. Gewoon niet te lang nadenken. Ja.
1: Soms maak ik een verkeerde keuze, maar dat hoort erbij, toch?
0: Hoort erbij. Is het leven. Hey, we gaan beginnen met de eerste. Je bent natuurlijk ook een...

0: voetbaljongen, dus zou jij liever een featuring willen met Noah Lang of met Memphis Depay?
1: Zo. So. Noah.
0: Noah Lang.
1: Ja.
0: Waarom Noah Lang?
1: Dat hij op dit moment gewoon muziek maakt waar ik me in kan vinden, zeg maar.
0: Hmm. Jullie hebben een beetje een soortgelijke vibe misschien.
1: Jawel, jawel. Ja,
0: ja. Oké, okay, nice. Keuze snel gemaakt. Nou, je tune heet Spoiler. Ben je een beetje van dames spoilen ook? Of?
1: Ik kan er wel wat van, maar ja. Moet ik dan ja of nee zeggen?
0: Ja, nou ja, ik ben gewoon benieuwd of je een beetje van het spoilen bent of niet.
1: Ja, ik kan er wel wat van.
0: Oké, ben jij meer van de bare minimum of van de princess treatment?
1: Ja, ik heb daar niet zoveel verstand van eigenlijk.
0: Oké, bare minimum is, laten we zeggen, nou, je bent gewoon één keer per week met haar. Je gaat af en toe eens uit eten of wat dan ook. Maar dat, je doet niet meer dan dat nodig is.
1: Ja, dat,
0: princess treatment, je geeft haar af en toe een voetmassage. Je gaat met haar naar de winkel shoppen. Oh, dit is goed gelijk. Nee.
1: Nee, dat zit niet in mijn aard.
0: Hè, maar als ze Dior wil, dan mag ze die pas trekken, toch?
1: Dat zeg ik. Ze zegt gewoon van, ze vraagt om Dior, maar niet dat ze het krijgt per se, snap je?
0: Oké. Duidelijke taal. Je gaat voor de bare minimum. Volgende vraag gaat weer over voetbal. Wie is volgens jou de GOAT? De man die gisteren heeft verloren, Messi of Ronaldo?
1: Jeetje, Mina, zeg. Ja, Ronaldo.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je gaat Ronaldo over Messi?
1: De GOAT? De Ronaldo vind ik de GOAT.
0: Waarom?
1: Ja, gewoon wat hij allemaal heeft gedaan en zo. Als ik het allemaal moet uitleggen, dan zijn we morgen nog steeds bezig, maar...
0: Nee, maar je vindt Messi dus niet per se vervelend of zo. Het is gewoon, je vindt Ronaldo beter.
1: Ik vind misschien niet de inzet betere voetballer, maar ik vind Ronaldo gewoon de GOAT, zeg maar.
0: Ja, oké. Ik hoor je. Oké, laatste. Je speelt nu bij Spakenburg.
1: Yes.
0: Hiervoor zat je bij de IJsselmeervogels. Als je nou moet kiezen tussen de twee, wat wordt het dan?
1: Ja, Essel naar Jan sowieso, maar dan kies ik wel voor Spakenburg.
0: Ja?
1: Ja.
0: De club waar je nu speelt?
1: Ja,
0: fair enough, toch? Ja. Zo hoort het eigenlijk ook.
1: Ja.
0: Hey, Stanga, sowieso thanks for coming. Heel leuk dat je hier was bij Phonics. Het is eigenlijk je Phonics debuut, maar laten we hopen dat we je nog vaker gaan horen.
1: Zeker.
0: Wat zit er nog allemaal aan te komen voor jou?
1: Heel veel. Alleen dat kan ik zeggen, echt heel veel.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nieuwe muziek ook, hopelijk.
1: Ook nieuwe muziek, ja.
0: We gaan je in de gaten houden. Stanga, thanks for coming. Spoiler is out now. Phonics on the block. Amsterdam.

0: Rosie O'Deal hoorde je met 24 Hours.
1: Your city update.
0: En Amsterdam die heeft er een nieuwe celebrity bij. Ja, het is niet weer iemand die muziek maakt of iemand van de Real Housewives of Amsterdam. Nee, het is een mega halsband parkiet. Ja, je kent ze misschien wel van die felgroene vogels die ineens door Amsterdam vliegen alsof ze hier al lang al thuis horen. Maar ja, eentje die stilt nu dus extra de show, want op de Overhoekskade in Noord prijkt een metershoge halsband parkiet als een soort van kunstwerk. En het beeld is dus een ode aan alle vreemde vogels in de stad. Ja, en ik zeg je eerlijk, dat kan je letterlijk opnemen. Er zijn misschien hele aparte vogels in Amsterdam te vinden. Maar natuurlijk ook gewoon figuurlijk, hè? Vreemde vogels, aparte mensen in de stad. Ja, en heel eerlijk, Amsterdam zou ook gewoon Amsterdam niet zijn als er niet ineens ergens een hele mooie groene vogel opduikt of een hele aparte vogel als persoon.
2: Phoenix on the block.
3: Amsterdam.

horen en waarom. Ik ga hem lekker voor je draaien zo om 9:45. Dan heb je gewoon toch een extra energy boost nodig, kan ik me voorstellen, als jij nog aan het werk bent. Of misschien wel die extra energy boost om nog even de douche in te springen voordat je in je bed gaat liggen. Hoe dan ook, drop in de NPO Luister app welke track wil jij horen en waarom. En dan ga ik hem voor je draaien naar deze van Distinct en Morat.

0: man.
1: Are you a rich man? Are you a rich man?
2: Hoela moes, rare jongen met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Ogen laag Hongkong, zonder navigation, pull up zonder tomtom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan.

0: track wil jij horen en waarom? Ik ga hem lekker voor je draaien, misschien wel voor die extra energy boost. Of zoals wat Claire zegt.
1: Hey Annelijn, ik wil graag Allerlaatste Kus van Broederliefde horen. Want vrijdag ga ik bij Kwaku naar een vrijdagavondconcert. Dan kan ik er vast helemaal in komen.
0: Oeh, leuk hoor. Claire, alvast heel veel plezier vrijdagavond. Deze is voor jou, Broederliefde en Eranio. Morgen.

Allerlaatste kus. Ja, en wat zou jij doen als jouw man het niet goed vindt dat je een borstverkleining wil? Ga je ermee door of zeg je, I respect my man like that? We gaan het er zo meteen over hebben na de headlines.

0: Je bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
2: Huh?
1: Maak er een

0: doet.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: VAWAKA Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit VAWAKA Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in de

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Philippe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Young Felix.
1: I know when that hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the Lijns Hotline.
0: Ja, het is weer tijd voor een dilemma waar je u tegen zegt. Ja, want dat is Anne Lijns Hotline. Het moment waarin jij mijn advies kan krijgen en de rest van de Phonics family. Dat kun je doen via de NPO Luister app met een voicemail of een voice memo. Maar mag ook altijd met een appje. En vandaag heeft Leslie dat gedaan. Leslie die heeft een appje gestuurd waarmee ze best wel zit. Ze zegt namelijk: hoi Anne. Ik heb je advies nodig. Ik heb namelijk cup H. Ik heb altijd best wel grote borsten gehad. En geloof me, cup H is echt niet niks. Toch valt het heel veel mensen die ik zie niet op. Maar mijn vriend die heeft altijd wel gezien dat ik grote borsten heb. En sterker nog, hij houdt ervan. Nu speel ik al een tijdje met het idee van een borstverkleining, omdat ik enorme last heb van mijn rug. Ik kan niet meer goed zitten, ik kan niet meer goed lopen af en toe, omdat ik zo'n enorme kramp heb. Maar het idee van een borstverkleining geeft mijn vriend een beroerte. Hij is namelijk echt een borstenman. Hij steekt het ook niet onder banken of stoelen. En elke keer als ik erover begin, dan zegt hij respectfully dat hij het echt niet leuk zou vinden als ik kleinere borsten zou hebben. Sterker nog, ook wel minder aantrekkelijk. Wat moet ik doen? Voor mezelf kiezen of ook respect tonen naar mijn partner? We hebben al best wel lange relatie. 10 jaar gaan we inmiddels. Dus het is ook niet zomaar iets. Oké, Leslie. Ja, dit is een lastig dilemma. Ik snap namelijk dat heel veel mensen nu denken: nou, ik bepaal zelf wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat als jouw partner respectfully tegen je zegt van: ja, ik zou dat toch veel minder aantrekkelijk vinden, dat jij aan jezelf gaat twijfelen. Wat moet Leslie doen? Drop jouw advies in de NPO Luister app. Jij bent de enige die Leslie vanavond kan helpen. En ik weet, als je nu luistert, je vindt hier wat van. Moet Leslie gewoon doorgaan met haar plan om een borstverkleining te nemen of luisteren naar haar vriend die eigenlijk liever niet heeft dat zij kleinere borsten heeft, want hij houdt zo van haar borsten? Drop het in de NPO Luister app.
3: New music. Nieuw op Phonics.
4: Katneuf featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound.
3: Phonics.

en wat als jij een borstverkleining wil, of je vriendin een borstverkleining wil, maar ja, je bent het er eigenlijk niet mee eens. Of je vriend is het er niet mee eens. Ja, wat doe je dan? Wat als jij last hebt van je rug, last van je borsten omdat ze te groot zijn? Je hebt er allemaal issues mee, maar je vriend heeft zoiets van, no man, ik ga niet met een meid met kleinere borsten dan wat jij hebt, want ik hou te veel van jouw borsten. Ga je voor die borstvergroting of ga je het skippen? En stel je bent een man hè, die luistert, wat vind jij? Leslie zit met dit dilemma, drop in de NPO luister.

0: Whip your loving on me, Jack Harlow.
1: I know when I line bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the Lens Hotline.
0: Ja, het is weer dilemma time. Want Leslie, die heeft mijn Anne Lijns Hotline ingesproken. Die heeft een bericht achtergelaten. En zij zit nogal met een situation. Ze heeft cup H, best wel grote borsten. En vindt dat zelf steeds vervelender worden. Ze ervaart gezondheidsklachten, rugpijn, noem maar op. En ze heeft zoiets van, ja, ik wil eigenlijk wel een borstverkleining. Maar haar vriend, haar partner met wie ze al 10 jaar is, die zegt, luister, ik zeg je eerlijk, een van de meest aantrekkelijke dingen aan jou vind ik jouw borsten. Dus doe die borstverkleining niet. Ja, en zo kom je in een sticky situation terecht. En vraagt Leslie zich nu af, wat moet ze doen? In de NPO Luisterapp moet je zijn om te laten weten, wat vind jij dat Leslie moet doen? En dat hebben meerdere mensen gedaan. Kaylee zegt, girl, neem die boobjob. Het is jouw lichaam, jij bepaalt. Als hij je minder aantrekkelijk vindt daardoor en dat na 10 jaar. Girl, nee, doe het. Het is nog medisch ook. Nou, Kaylee is hartstikke overtuigd van dat Leslie gewoon dus haar borstverkleiding moet gaan halen. En Cheyenne zegt, ik zou het zeker nog even bespreekbaar maken. Hem duidelijk maken hoeveel last je hebt. En misschien samen een compromis sluiten. Je moet ook aan je eigen gezondheid denken. Maar ik snap dat het moeilijk is. Ja, Cheyenne, ik vind het zo grappig dat je zegt een compromis sluiten. Ik ga dan gelijk denken, waar zit dan de compromis? He, je hebt cup H. Dan is de compromis dus van, nou, schat, voor jou ga ik niet naar een cup C. Voor jou ga ik naar een D. Ik vind het toch een grappig idee of zo. Maar ik hoor je wel met die. Misschien moet je wat kleiner gaan, maar niet te klein voor je man. Even kijken wat Claire nog te zeggen heeft.
4: Hi Annelijn. Nou, ik vind dat als er gezondheidsklachten zijn, en dat is logisch dat die er zijn als je zulke zware borsten hebt, dat zij altijd voor zichzelf moet kiezen. Maar ik begrijp het dilemma. Dus misschien kunnen ze een compromis sluiten van, hey, als jij echt niet wil dat ik me laat opereren, terwijl ik zoveel last van mijn rug heb, dan moet je elke avond mijn rug masseren. En dan, als dat helpt tenminste, dat hoop ik dan maar. En dan kan je zien wie de langste adem heeft. Maar ik bedoel, als je echt van je partner houdt, dan wil je niet dat die pijn leidt, omdat ze voor jou de grote borsten moet houden.
0: Oh, Claire, ik vind dat je hier zo goed over na hebt gedacht. Jij bent echt een businesswoman. Jij hebt gewoon een business deal voor hem. Je zegt, luister, wil je niet dat ik die dingen ga halen, die operatie, dan ga je mij maar gewoon helpen. Dan geeft hij toch wel snel op, want je weet hoe mannen zijn, hè? En ja, over mannen gesproken. Weinig mannen in de NPO Luister-app met hun mening. Die zijn voor de verandering een keer stil. Heel veel vrouwen. Maar Jeremy, die komt nog wel. Die zegt, grote, maakt niet uit hoor. Heb je seksappeal? Dat is belangrijker. Ja, ik denk dat het er ook wel een beetje op neerkomt als ik de reacties zo hoor van, als je echt van iemand houdt, dan maakt de grootte toch niet zoveel uit. Kom op nou. Ik denk, lieve Leslie, dat jij gewoon lekker met je partner opnieuw in gesprek moet gaan. En zeker voor jezelf kiezen. Ik bedoel, het is jouw lichaam als jij er last van hebt. Niemand anders gaat jou helpen. And let me tell you one thing, toch, over deze mannen. About these men. Niet alleen zijn ze hartstikke strontvervelend.
5: Strontvermoeiend.
0: En strontvermoeiend, maar ze gaan altijd voor hun eigen gewin. Mannen doen ook altijd wat ze zelf willen. Dus jij moet ook gewoon doen wat jij zelf wil, lieve schat.

niet zomaar bij je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar. Je komt helemaal niks na en het werkt niet op deze manier. Het is elke keer weer hetzelfde gezeik met jou.

Fresh en KM hoorde je met de bare minimum. En in Utrecht wordt gewaarschuwd over vakantiefoto's. Je kan die foto's maar beter nog niet posten. Hoe dat zit, dat vertel ik je zometeen na Bad Bunny en ook Jay Cortez. Je hoort Dakiti.

0: Joe Dwee Filet door je speakers met Rihanna.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik heb altijd het gevoel dat sommige mensen nooit iets posten op Instagram totdat ze op vakantie gaan. Ja, ik ben zelf daar ook wel een beetje schuldig aan. Soms ben ik wekenlang niet te zien, niet te horen, en dan ineens ga ik op vakantie en dan is het gewoon 5-6 stories per dag. Ja, ik weet niet waarom. Vakantie voelt als de juiste moment om, als het juiste moment om even wat van jezelf te laten zien op social media. Maar in Utrecht, de politie daar, die raadt het hartstikke af. En de gemeente Utrecht ook, die zegt beter nog even wachten met het posten van je vakantiefoto's totdat je dus terug bent van vakantie. En daar is een reden voor. Want ze zijn heel duidelijk, ze zeggen juist in de zomer slaan inbrekers vaker hun slag. En ze roepen mensen dus op om eerst gewoon je huis een beetje een bewoonde indruk te geven. Dus lekker een lamp aan te laten of een tijdschakelaar te laten branden. Ook vragen of de buren de post willen halen, zodat het ook niet lijkt alsof je post aan het opstapelen is. En ja, dus ook niet je vakantie posten op Insta. En misschien kan je ook wel gewoon beter niet tegen iedereen in je omgeving zeggen dat je op vakantie gaat. Want laten we wel wezen, op vakantie gaan is heerlijk, tenzij je terugkomt in een leeg huis.
1: Funnix on the block.
3: Utrecht.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Noah die haalt nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakt dus vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check vanex.nl of de NPO Luister-app.

0: Phonics. Vibes.
1: Sounding like a song. No.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.